0: gelijk gespeeld. NEC tegen Telstar werd 1-1 en Ajax-PSV eindigde in 2-2. Eerder op de avond wist Excelsior wel te winnen. Tegen FC Groningen werd het 3-2. En FC Utrecht won met 2-0 van NAC Breda. Het weer in het midden en noorden van het land. Regen- en onweersbuien met lokaal ook kans op hagel en windstoten. In het zuiden klaart het al iets op. Vannacht nemen de buien in het hele land verder af. Komende dag is het bewolkt met in de loop van de dag opnieuw kans op regen en onweer. Het wordt dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Goedenavond, Autotaalglas. U spreekt met Anouk.
2: Ik weet niet of ik u wel mag bellen.
1: Sorry?
2: Ja, u staat niet op mijn groene kaart.
3: Autoruitschade? Kom maar langs, ook al staan we niet op uw groene kaart. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel gratis 0800 0828.
4: Vergaderen? Wij hebben de beschikking over meerdere ruimte. Tijdens het vergaderen kan er gebruik gemaakt worden van verschillende koffie, thee en of lunch-arrangementen. Interesse? Stuur een e-mail naar verhuur@sportserviceridderkerk.nl.
5: Winkelen doe je bij Stolend Concept, omdat niets echt helemaal origineel is. Kleding in maat 34 tot en met 46. Lieve, leuke en grappige cadeautjes. Je vindt het allemaal van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 bij Stolend Concept. Dillenburgplein 27 in Slikkerveer. Bellen mag natuurlijk ook met 06 23 28 74 58. Of mail naar info@stolendconcept.nl.
6: Wil je dat Ridderkerk jouw verhaal hoort? Dat jouw bedrijf echt verder komt? Reclame op de radio of internet en tv?
7: Ga voor meer informatie.

0: Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
1: Op Radio Ridderkerk verwachten we, ik ben Henk Westbroek trouwens, Ridderkerkse muziek. En natuurlijk hoor je over de hele wereld, want het is ook via internet te beluisteren, Ridderkerkse muziek op Radio Ridderkerk. Maar het is de kern van het bluesbeleven in Noord-Zuid-Holland en in de rest van de wereld. Luister dus naar Radio Ridderkerk als je houdt van blues.
2: You're listening to Bluesy Radio on the cable 107.1 FM and in the ether on 105.7 FM. Your DJ is Nico Bravenbourg.

is zaterdagavond, even na de klok van 6. Tijd voor blues bij Radio Ridderkerk. Dat betekent weer twee lang blues in het programma Bluesy. Mijn naam is Nico Bravenboer. Zoals elke zaterdagavond gaan we beginnen met het eerste uur. Lekkere slow blues. En in het tweede uur gaan we er ook wat pittiger muziek bij draaien. Ik kreeg van de week het nieuwe album binnen van Chris Bergsom. Getiteld East River Blues. En daar gaan we mee beginnen in het eerste uurtje. Lekkere slow blues. Mean Disposition. Ik zou zeggen veel plezier bij Bluesy deel 1. Lekkere slow blues.

Ja, vandaag weer een primeurtje voor Bluesy met het nieuwe album van Chris Bergsom, East River Blues. En ik draai hem in Disposition. Een lekker slow bluesje, zeker geschikt voor dit eerste uur. Ga verder met een band, Zippy Leaps. Volgens mij bestaan ze niet meer. En de titel heeft ook geen naam, de Zippy Leaps. En ze waren ooit bij mijn studio. Ze deden mee aan de Blues Challenge. En volgens mij hebben ze die toen ook gewonnen. En een van de mooiste nummers die ze ook hier in de studio speelden, staat ook op het album. Gonna Leave You, Zippy Leaps.

geweldige stem. Zippy Leaps met Gonna Leave You. En ik noem toch even de bezetting op. Zoals ook hier in de studio toen ze tijd aanwezig waren. Klaske Bos, zij zong. Brent Bakker op gitaar. Donald van der Goest op de bas. En Mark Overkamp op de drums. Dat is de bezetting van deze band die helaas niet meer bestaat. En wat, ja, de rest van de band kom ik nog wel eens tegen. Alleen Brent Bakker niet meer. Maar ook de zangeres Klaske heb ik ook nooit meer iets van gehoord. En of ik weet echt niet of ze nog wat doen in de muziekwereld. Bob Corridor en Friends. Hun nieuwste album van hem heet Ernestine Blues. En die gaat draaien Blind Man Cry. En de zangpartij is voor rekening van Sugar Ray Rayford.

Mind Mine Cry van het water Bob Corridor en Friends, een speciale vrienden van de zangpartij voor zijn rekening. Naam was Hugo Rayford van het nieuwste album van Bob Corridor, Ernestine Blues. Met er ook een bluesband zou komen uit Oostenrijk, dacht ik. En ik heb er al verschillende keren wat van gedraaid van hun nieuw verschenen CD Shadows. Vandaag heb ik op mijn lijstje staan: The Blues Make Me Happy. En ja, waarom ik eigenlijk niet?

is duidelijk iets misgegaan. Ik denk dat ik toch wat nummers op het verkeerde lijstje gezegd heb. De afgelopen twee nummers kunnen we echt geen slow blues meer noemen, denk ik. Wel een beetje behoorlijk hard. Maar het kan gebeuren. Voor de zaterdag zit ik altijd twee lijsten gelijk gereed te maken. En dan switch je wel van de ene lijst naar de andere. En dan komt het wel eens voor dat je een nummer op de verkeerde lijst zet. Het is er nog nooit overgekomen. Vandaag zelfs al twee keer zie ik. Ik hoop dat het voor de rest wel goed gaat. Want het volgende nummer is eentje van, trouwens je hoorde net Lexi Blue met Break Up Kiss van het album To Glam To Give A Damn. En daarvoor uiteraard de Better Blues Band met The Blues Makes Me Happy van het album Shadows. Twee behoorlijke pittige nummers die echt niet in het eerste uur thuis horen. Maar volgende week beter zullen we denken. Een volgende nummer, en dat is wel een nummer wat in ieder geval in dit lijstje thuis hoort. Is van Michael Young, Immaculate Deception, de titelsong van dit album. En ik zou zeggen, daar maar van genieten.

0: laatste keer Cajun of Tadigo, Richard Cadiens met Friends Accordion Blue voor het gelijknamige album. Ja, het is over het algemeen voor me op te horen wat aantrekkelijk we gewend zijn het eerste uurtje, maar ja, het is nu eenmaal zo. Het volgende nummer is er eentje van het album Janice Harrington, 80 Years of International Friendship. En ja, dit is een album die in verschillende landen is opgenomen. Een nummer waar ik in draai, 7 Days a Week, Man Blues, is opgenomen in Denemarken. Janice Harrington.
1: I want everybody to be quiet. Don't want no one to speak.

dat was toch wel een behoorlijke pittige, denk ik. Maar ik zie het op de klok. We hebben echt geen tijd meer om nog een nummer te draaien. Dus Janis Harrington was de afsluiter van het eerste uur bij Bluesy op deze zaterdagavond. Ik ga er even uit voor het nieuws en een reclame. En dan ben ik terug met deel 2 van Bluesy. Dus ik zou zeggen, blijf gewoon lekker luisteren. En volgende week doen we het toch wel rustiger aan dan het eerste uurtje. Tot straks.

0: 106.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 3:00.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump zegt het nieuwe voorstel van Iran te gaan bestuderen. Maar hij zegt ook dat hij niet verwacht dat het acceptabel is. Trump benadrukt dat er een mogelijkheid is dat de luchtaanvallen op Iran zullen worden hervat. Iran zou volgens hem nog niet de prijs hebben betaald voor wat het land de mensheid heeft aangedaan. Iran liet gisteren weten klaar te zijn voor zowel diplomatie als oorlog. Over de inhoud van het nieuwe Iraanse voorstel is nog niets bekend. In Hogeveen heeft een grote brand gewoed. De brand ontstond waarschijnlijk in een auto die onder een carport geparkeerd stond. Het vuur sloeg daarna over naar twee woningen. De brand is inmiddels onder controle. De bewoners kunnen voorlopig nog niet terug naar huis. De oorzaak van de brand is onbekend. In Rio de Janeiro zijn zo'n 2 miljoen mensen afgekomen op een gratis concert van Shakira. Het megaconcert op het Braziliaanse strand is het grootste concert ooit uit haar carrière. De eerste bezoekers waren er zaterdagochtend al vroeg om een goede plek op het strand te bemachtigen. De gemeente betaalde voor het concert. Zij verwachten dat het lokale ondernemers zo'n 130 miljoen euro kan opleveren. Het is niet voor het eerst dat er grote artiesten optreden voor de Copacabana. Lady Gaga en Madonna gingen Shakira al voor. De Formule 1 race in Miami start vanavond 3:00 eerder dan gepland, om 7:00 Nederlandse tijd. De organisatie van de Grand Prix heeft de wedstrijd naar voren gehaald vanwege voorspelde regenbuien. Max Verstappen start bij de wedstrijd vanaf de tweede positie. Hij was een fractie van een seconde langzamer dan Kimi Antonelli, die vanaf pole position start. Het weer in het midden en noorden van het land regen- en onweersbuien, met lokaal ook kans op hagel en harde windstoten. De komende uren nemen de buien af. De komende dag is het bewolkt. In de loop van de dag opnieuw kans op regen en onweer. Het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.

0: tv.
1: Ga voor meer informatie naar
0: rtvridderkerk.nl/reclame.
2: Goedemorgen uit Totaalglas. U spreekt met Anouk.
3: Hoi, ik heb een ster. Wat nu?
2: Kom gewoon even langs wanneer het u uitkomt.
3: Vandaag? Morgen?
4: Ster in uur uit. Kom langs zonder afspraak of bel gratis 0800 0828. Houd Totaalglas, laat je niet barsten.
5: Op zoek naar een leuke plek voor een gezellige high tea? Heerlijke matcha's. Het lekkerste gebak, ook glutenvrij. En in het voorjaar het lekkerste ijs. Kom langs bij Celicious. Dagelijks geopend van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 uur. Celicious is gevestigd op het Dillenburgplein nummer 1.
6: Heeft u binnenkort wat te vieren? Bij ons in de Fakkel kunt u uw feestje of bijeenkomst organiseren. Sportcafé de Fakkel helpt u om dit tot een succes te maken. Vraag naar de mogelijkheden via telefoonnummer 080 491 130... of kijk op onze website de-fakkel.nl.
7: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
9: You're listening to Bluesy Radio on the cable 107.1 FM and in the ether on 105.7 FM. Your DJ is Nico Bravenburg.

Ja, welkom terug bij uur 2 van Bluesje op deze zaterdagavond. De eerste uur dachten we lekker rustige muziek te hebben, maar het pakte toch een beetje anders uit. En tweede uur, gaan we er gewoon ook wat pittige muziek bij draaien. Ik ga beginnen met de Coast Town Blues Band uit het jaar, album Shine, Running Out of Time. Ik zou zeggen, veel plezier bij Bluesje deel 2.

Ghost Town Blues Band en You're the Running Out of Time van het album Shine. Eliza Niels, haar nieuwste album, draagt de titel Thunder in the House. Ik heb er al eerder wat van gedraaid, ook vandaag heb ik er bij me Blues Bombshell.

Blues bij Radio Ridderkerk. Iedere zaterdag en donderdagavond. In Bluesy. Met Nico Bravenboer.

dat was Bob Corridor en Friends van hun nieuwe album Ernestine Blues. En die hoorde Tell Me Darling. Gigi en de Cruisers. En zij komen uit het, uit het noorden des lands. En namen hun album Suitcase op in Amerika. Ik ga ervan draaien. Let It Be Reality.

Paglia uit België. Helemaal naar België toch volgens mij. Van het album Never Forget. En die hoorde Dirty One. We gaan lekker terug in de tijd naar 1999. Toen kwam het album Southside Story uit van Little Thomas. Ik ga draaien Feel So Good.

Money Burnham met Roes en Wings van zijn gelijknamige album, wat pas verschenen is. Ja, ik heb ze ooit gezien op het bluesfestival in Ospo. En ik heb het dan over Los Fabulocos samen met Kit Ramos. Bekende gitarist uit de blueswereld. Amerikanen, rock and roll, eigenlijk van alles wat op dit album dat getiteld is, Dos. Ik heb ook maar één album van dit gezelschap. Ik ga draaien She Wakes Up Crying.

Monster Mike Wells, sorry, van zijn eerste album Keep a Living Till I Die. En je hoorde Do What You Want With My Grave. Nou ja, dan bekijken ze dan maar, denk ik zomaar. Jimmy's Always a Woman. En dat staat op een nieuwste album. Tenminste, nieuws is al bij de post geleden gekomen. Could I Have It? De Jimmy's.

internieuw binnengekregen. Come to Me, dat is de titelsong van de titel van het nieuwe album van Carmen Rutty Band featuring Jill Denine, als ik het allemaal goed uitspreek. En ik draai ervan I Can See. Het tijd voor het laatste nummertje van vandaag, en dat is een ritje van Big Dave en de Dutch Band van het gelijknamige album Scrove Driver. Na het nieuws en de reclame is het tijd voor Arja Tjong met zijn sensatiegeneratie. Ik ben aanstaande donderdag weer, maar dan van 8 tot 9 uur. Mijn naam is Nieke Bravenvoerder. Ik heb het weer met veel plezier voor u gedaan. Tot bluesy dag.

0: 106.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 4 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. President Trump sluit niet uit dat de VS nieuwe luchtaanvallen gaat uitvoeren op Iran. Hij zegt het nieuwe voorstel van Iran te bestuderen, maar zegt ook dat Iran nog niet de prijs heeft betaald voor alles wat het land, de mensheid en de wereld heeft aangedaan. Trump verwacht niet dat het nieuwe Iraanse voorstel acceptabel is. Sinds 3 weken is er een gevechtspauze tussen de twee landen. Volgens Iran ligt de bal nu bij de VS om te kiezen tussen diplomatie en oorlog. In Hoogeveen heeft een grote brand gewoed. De brand ontstond waarschijnlijk in een auto die onder een carport geparkeerd stond. Het vuur sloeg daarna over naar 2 woningen. De brand is inmiddels onder controle. De bewoners van 8 huizen kunnen voorlopig niet terug. De oorzaak van de brand is onbekend. In Rio de Janeiro zijn zo'n 2 miljoen mensen afgekomen op een gratis concert van Shakira. Het megaconcert op het Braziliaanse strand is het grootste concert uit haar carrière. De eerste bezoekers waren er zaterdagochtend al vroeg om een goede plek op het strand te bemachtigen. De gemeente betaalt voor het concert. Zij verwachten dat het lokale ondernemers zo'n 130 miljoen euro kan opleveren. En het is niet voor het eerst dat er een grote artiest staat op het strand van Copacabana. Lady Gaga en Madonna gingen Shakira al voor. De Formule 1 race in Miami start vanavond 3 uur eerder dan gepland, om 7 uur Nederlandse tijd. De organisatie heeft de Grand Prix naar voren gehaald vanwege voorspelde regenbuien. Max Verstappen start bij de wedstrijd vanaf de 2e positie. Hij was een fractie van een seconde langzamer dan Kimi Antonelli, die vanaf pole position start. Het weer in het westen en noorden buien met kans op onweer. In de rest van het land droog bij 10 tot 15 graden. De ochtend begint straks droog, maar in de loop van de dag nemen de buien weer toe, met ook kans op onweer. Het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.

0: Bent u op zoek naar een loodgieter voor uw water- of gasleiding, cv-installatie of toe aan een complete nieuwe badkamer of toilet? Bel dan met uw loodgieter Kevin van der Steen, bereikbaar via 06-2041-6754. Of kijk op www.kvandersteen.nl voor meer informatie.
1: Winkelen doe je bij Stolend Concept, omdat niets echt helemaal origineel is. Kleding in maat 34 tot en met 46. Lieve, leuke en grappige cadeautjes. Je vindt het allemaal van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 bij Stolend Concept. Dillenburgplein 27 in Slikkerveer. Bellen mag natuurlijk ook met 06 23 28 74 58. Of mail naar info@stolendconcept.nl.
2: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio.

0: B-kant.
1: Donderdag 30 april 2026, 9 uur geweest, tijd voor de B-kant. Ik ben nog steeds Bob ten Breeë. En ik ga deze uitzending eens beginnen met een oude band. Even voor de heer Stupers draai ik de nieuwe single van Tigers of Pantang. Die zou eigenlijk op 4 mei uitkomen, maar hij mag al gedraaid worden als ik dat zo lees. Het heet Electrified, maar ik weet nog niet of er een album aan zit te komen. Waarschijnlijk wel, maar daar is voor de rest nog niks over bekend natuurlijk. Ja, Rob Wier is nog het enige originele lid, dus we gaan eens even horen wat hij ervan maakt.
2: America prides itself on being the most just country in the world. And we retain a violent and ignoble death for our convicted murderers. The sentence of the court upon you is that you suffer death in the manner authorized by law. And may the Lord have mercy on your soul.

Zo, Rachel Aspen heeft weer haar slijm goed los geschild. Van de Engelse band Cage Fight was dit de nieuwe single Oxygen. En morgen verschijnt het album Exuvia. Ja, iets triester nieuws. Cthulhuminati, dat is een band uit onze regio. Een Rotterdamse band zou je eigenlijk kunnen zeggen. Vorig jaar verloren ze de bassist Stefan Strauss. Die kreeg ineens een hartaanval en heeft dat helaas niet overleefd. En daardoor is het hele gedoe omgegooid, alle ideeën en zo. En is de band terug naar een tweekoppig studioproject. Er is een nieuwe single verschenen. Deze ga ik draaien voor Vele Vogel, want het zijn nogal wat rare jazzy klanken, dacht ik zelf. We gaan luisteren naar hun nieuwe single The Awakening.

wat avant-garde metal uit Litouwen van de band Black Spikes. Op 28 augustus verschijnt het album Idos. En daarvan was nu een nieuwe single uitgekomen, Rivana. Een lied over wraak. Ja, iets vrolijker, maar toch niet duidelijker qua zang, is de band Grimner uit Zweden. Lekkere folk Viking metal. Stormfinger, dat is het vijfde album en dat gaat op 4 september verschijnen. En ze hebben een single uitgebracht. En deze single, dat is Irblos. En dat betekent dan weer zoiets als gloed. En dat doen ze samen met Matthias Lilmans. En die beste man, nou, die zit in de partij bands. Onder andere ook in Fintroll en Oceans. En dat soort zaken allemaal. Dus ga er eens lekker voor zitten.

ja, wat symfonische fantasieverhalen, zou je het kunnen noemen. En daar komt ook de bandnaam vandaan van deze Symphonic Fantasy Tales. Symfata uit België. De band brengt morgen een album uit, een EP'tje eigenlijk. Het is wat korter. Fallen Angel. En daarvan had ik hier laten horen Rain. Met E-I-G-N. Dus geen regen. Ja, Rain in Blood, weet je dat van Slayer. Maar daar moet je maar aan denken. Iets minder gezellig is misschien de band Maledictus. Uit Lissabon komen ze. En er is een tweede single. Ik weet nog niks over een album, maar het is in ieder geval wel lekker zo. Silentium.

lekkere gothic metal uit Australië van The Eternal. Begin dit jaar brachten ze nog een EP uit, The Celestial. En op 18 september zal er weer een nieuw compleet album verschijnen, Obscured Horizons. Daarvan was dit de single Lament for the Hollow. Gotrim uit Engeland, epische doom metal, zo zouden we het kunnen noemen, zal op 29 mei hun derde album Projections de wereld insturen. En er is een nieuwe single verschenen, The Sun Never Fell.

The Battle of the Dead. Ja, de titel van het album en ook van de nieuwe single van de Italiaanse band Embrace of Souls. En dat album verschijnt op 22 mei. De B-kant zit erop voor deze week. Ik heb nog één lied voor je. En dat is van een Nederlandse band met onder andere Bas Maas, die natuurlijk ook bij Doro gitaar speelt. Dus dat is hartstikke gezellig. En Maggie Luiten, ja, uit België komt ze dan eigenlijk. Ook nog samen met Nick McGrath en Misha Ausums zijn zij Rock Justice. En het album You've Been Served zal op 26 juni gaan verschijnen. Er is ook een nieuwe videoclip uit, Rockers Confession, over gewoon lekker rocken. Tot zover de B-kant. Tot de volgende keer. Dag.

0: 106.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 5 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De Verenigde Staten gaan fors meer dan 5000 militairen terugtrekken uit Duitsland. Dat heeft de Amerikaanse president Trump gezegd. Hoeveel meer, zei de president niet. In Duitsland zijn nu bijna 40.000 Amerikaanse militairen gestationeerd. De aankondiging om 5000 militairen terug te trekken kwam vrijdag, nadat bondskanselier Merz kritiek had geuit op de Amerikaanse oorlog tegen Iran. De NAVO heeft gezegd in gesprek te gaan met Duitsland en de VS. Een autobrand heeft vannacht veel schade veroorzaakt aan een aantal woningen in Hoogeveen. De auto stond geparkeerd onder een carport. De brand sloeg over naar meerdere woningen. Volgens de veiligheidsregio kunnen de bewoners voorlopig niet terug. Niemand raakte gewond bij de brand. De inzet van buitenlandse brandweerlieden is niet meer nodig bij het bestrijden van de natuurbranden. Dat liet minister Van Wil van Justitie en Veiligheid gisteravond weten. Belgische, Franse en Duitse ploegen werden ingezet bij een natuurbrand in Weert. Die brak donderdagmiddag uit, maar is inmiddels onder controle. Wel zit er nog altijd veel hitte in de grond. In Rotterdam is een jongen van 17 gewond geraakt bij een steekpartij. Dat gebeurde in de wijk Delfshaven in Rotterdam-West. Op dezelfde plek werden op dat moment ook schoten gelost. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft nog niemand aangehouden. De Formule 1-race in Miami start vanavond 3 uur eerder dan gepland. Om 7 uur Nederlandse tijd. De organisatie heeft de Grand Prix naar voren gehaald vanwege voorspelde stevige regenbuien. Max Verstappen start bij de wedstrijd vanaf de tweede positie. Hij was tijdens de kwalificatie een fractie van een seconde langzamer dan Kimi Antonelli, die vanaf pole position mag starten. Het weer bewolkt met in het westen en noorden nog kans op een bui. Het is een graad of 13. Komende ochtend begint droog, maar in de loop van de dag nemen de buien toe, met opnieuw kans op onweer. Het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: Bent u op zoek naar verse, duurzame snijbloemen en planten? Of een leuk cadeau? Dagelijks is er verse voorraad aanwezig bij Fleur Vision. Ook een boeket bloemen laten bezorgen in Ridderkerk, Rotterdam-Zuid of Barendrecht. Dat kan heel eenvoudig via fleurvision.nl. Kom ook eens langs in onze winkel aan de Amerstraat 16A in winkelcentrum De Werf in Ridderkerk-Bolnes. fleurvision.nl.
3: Kom lekker baantje zwemmen in Zwembad De Fakkel. Blijf in beweging en kom naar Zwembad De Fakkel aan de Sportlaan 8 in Ridderkerk.
4: Bent u op zoek naar een nieuwe Apple of Android telefoon? Voor het beste advies ga je naar RCC Personal Systems aan de Beneden Rijweg nummer 8 in het centrum van Ridderkerk. Of bel met 0180 431 777.
5: Ruitschade? Bij Autotaalglas is het zo gemaakt. En als het wat langer duurt, krijg je gewoon een leenauto mee.

0: muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd. Radio Ridderkerk.
1: Jouw radio. Goedenavond.
2: Radio Ridderkerk op dinsdag.
3: Dit is het muziekdossier met Frank van Kralingen.
4: 1975.

0: Dit is het muziekdossier op Radio Ridderkerk.
1: Je hoort uit 1975 Jerry Corbetta en Sugarlove and Don't Call Us We Call You. Een hele goede avond, het is weer dinsdagavond, 6 uur geweest. En tot 8 uur vanavond kun je weer gaan luisteren naar albummuziek en oldies. En het programma wordt herhaald iedere zondagochtend tussen 5 en 7. En wil je nu een verzoekplaat aanvragen, dan kan dat ook. Stuur dan even een berichtje naar het volgende e-mailadres. Dat is info@muziekdossier.nl. En we gaan verder met Die Train en Keep On.

Je luistert naar het muziekdossier met Poco en Western Waterloo. En daarvoor hoor je D-Train en Keep On. En dit is September en The Lover in Me.

Je hoorde van het album Abandoned Luncheonette uit 1973. Daryl Hall en John Oates en She's Gone. En daarvoor hoorde je Alice Cooper en School's Out. En de volgende plaat wordt een van de Atlanta Rhythm Section, So Into You.

Je luistert naar het muziekdossier iedere dinsdagavond tussen 6 en 8 uur. En in de herhaling iedere zondagochtend tussen 5 en 7. En we draaien albummuziek en oldies. Zo hoorde je Donny Hathaway en Someday We Will All Be Free. En daarvoor hoorde je Atlanta Rhythm Section en So Into You. En dit zijn The Four Seasons en Silver Star.

Je hoorde de Four Seasons en Silver Star. De laatste plaat van dit eerste uur wordt er een van Lisa Stansfield en All Around the World. Straks na het nieuws en de reclame ben ik weer bij je terug met nog meer albummuziek en oldies. Graag tot straks.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 6 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De Verenigde Staten gaan fors meer dan 5000 militairen terugtrekken uit Duitsland. Dat heeft president Trump gezegd. Hoeveel meer, zei de Amerikaanse president niet. In Duitsland zijn nu bijna 40.000 Amerikaanse militairen gestationeerd. De aankondiging om 5000 militairen terug te trekken kwam afgelopen vrijdag, nadat bondskanselier Merz kritiek had geuit op de Amerikaanse oorlog tegen Iran. De NAVO heeft gezegd in gesprek te gaan met Duitsland en de VS. President Trump sluit niet uit dat de VS nieuwe luchtaanvallen gaat uitvoeren op Iran. Hij zegt het nieuwe voorstel van Iran te bestuderen, maar zegt ook dat Iran nog niet de prijs heeft betaald voor alles wat het land, de mensheid en de wereld heeft aangedaan. Sinds 3 weken is er een gevechtspauze tussen de twee landen. Volgens Iran ligt de bal nu bij de VS om te kiezen tussen diplomatie en oorlog. Op het strand van Copacabana in Rio de Janeiro heeft Shakira een gratis concert gegeven. Zo'n 2 miljoen mensen kwamen af op het optreden. Het is voor Shakira het grootste concert ooit. De gemeente organiseerde het concert en verwacht dat het veel geld oplevert voor de lokale ondernemers. Het is niet voor het eerst dat er een grote artiest optreedt op het strand. Onder meer Lady Gaga en Madonna gingen Shakira voor. Bij de kwalificatiewedstrijd voor de Grand Prix van Miami is Max Verstappen gisteravond als tweede geëindigd. Kimi Antonelli werd eerste en start daarom vanaf de pole position. Verstappen is blij met de kwalificatie. Dit seizoen startte hij nog niet eerder zo ver vooraan. De Formule 1 race in Miami is vanwege slecht weer vanavond 3 uur eerder dan gepland. Het is dan om 7 uur Nederlandse tijd. Het weer wisselvallig met wolken en af en toe buien. Vanochtend in het oosten nog wat zon, maar daarna neemt de bewolking toe. Vanmiddag meer regen en ook kans op onweer. Het wordt een graad of 20. Na het weekend bewolkt en zo'n 14 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Voel jij je eenzaam of ken je iemand die zich eenzaam voelt? In de Ridderkerk kun je terecht bij signaal.eenzaamheidridderkerk.nl voor hulp en of ondersteuning. Het signaalpunt is door de gemeente Ridderkerk in samenwerking met de coalitie 1 tegen Eenzaamheid Ridderkerk opgericht om eenzaamheid tegen te gaan. Neem voor meer informatie contact op met Facet Ridderkerk. Stuur een e-mail naar info@facetridderkerk.nl ter attentie van de regisseur Eenzaamheid.
3: Bent u op zoek naar een loodgieter voor uw water- of gasleiding, cv-installatie of toe aan een complete nieuwe badkamer of toilet? Bel dan uw loodgieter Kevin van der Steen. Bereikbaar via 06-20-41-6754 of kijk op www.kvandersteen.nl voor meer informatie.
4: Wij snappen dat u het al druk genoeg heeft en al helemaal geen tijd heeft om 's ochtends naar Autotaalglas te gaan. Maar een klein sterretje is echt zo verholpen. Dus kom gewoon even langs als u in de buurt bent. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel 0800 0828.
5: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
6: Wil je dat Ridderkerk jouw verhaal hoort? Dat jouw bedrijf echt verder komt? Reclame op de radio of internet en tv?

0: dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
1: Welkom terug bij het Muziekdossier. Iedere dinsdagavond tussen 6 en 8 het Muziekdossier op Radio Ridderkerk met Frank van Kralingen.

0: Dit is het muziekdossier op Radio Ridderkerk.
1: Welkom terug bij het muziekdossier met albummuziek en oldies. Iedere dinsdagavond tussen 6 en 8 uur. En in de herhaling iedere zondagochtend tussen 5 en 7. We begonnen dit tweede uur met Travis en Why Does It Always Rain On Me. En we gaan verder met The Third World en One to One.

Je hoorde Jerry Rafferty en Baker Street. En daarvoor hoorde je Roel Orliano en The Real Wild House. En we begonnen het blok van drie met Third World en One to One. En dit is The Blues Traveler en But Anyway.

0: Dit is het muziekdossier met album, muziek en oldies. Iedere dinsdagavond van 6 tot 8 en zondagochtend tussen 5 en 7.
1: Bij ons hoor je de muziek die je nergens anders meer hoort.
0: Radio in de Kerk.

De meest gevarieerde muziek hoor je natuurlijk hier bij Radio Ridderkerk. En zeker iedere dinsdagavond tussen 6 en 8 bij het muziekdossier met albummuziek en oldies. Zo hoorde je Atomic Rooster en Tomorrow Night. En daarvoor hoorde je Retta Young en Sending Out een SOS. En we begonnen blok van 3 met Graham Parker en Thunder and Rain. En dit is Colin Blunstone en Andorra.

Faculty en Proximus, gevolgd door Earth and Fire, met Journey Kaagman en Invitation. Tot zover het muziekdossier van vandaag. Vandaag aflevering 481. Ik ben er weer donderdagavond met de Radio Ridderkerk Top 15. En de laatste plaat voor vanavond wordt er eentje van Kashyyyk en Devoted to You. Graag tot volgende week.

0: 104.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 7 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Verenigde Staten gaan fors meer dan 5000 militairen terugtrekken uit Duitsland. Dat heeft president Trump gezegd. Hoeveel meer, zei de Amerikaanse president niet. In Duitsland zijn nu bijna 40.000 Amerikaanse militairen gestationeerd. De aankondiging om 5000 militairen terug te trekken kwam vrijdag, nadat bondskanselier Merz kritiek had geuit op de Amerikaanse oorlog tegen Iran. De NAVO heeft gezegd in gesprek te gaan met Duitsland en de VS. De politie heeft twee mannen van 18 en 22 jaar aangehouden vanwege een steekpartij de afgelopen avond in Rotterdam. De verdachten komen ook uit die stad. Bij het incident in de wijk Delfshaven raakte een jongen van 17 gewond. Op hetzelfde moment werd er in de straat ook geschoten. De gewonde jongen is naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt nog wat er precies is gebeurd in Rotterdam. In Hoogeveen heeft een grote brand gewoed. Het vuur ontstond waarschijnlijk in een auto die onder een carport geparkeerd stond. Het sloeg daarna over naar twee woningen. De brand is inmiddels onder controle. De bewoners van 8 huizen kunnen voorlopig nog niet terug. En de oorzaak van de brand is onbekend. In Rio de Janeiro zijn zo'n 2 miljoen mensen afgekomen op een gratis concert van Shakira. Het megaconcert op het Braziliaanse strand is het grootste concert uit haar carrière. De eerste bezoekers waren er al vroeg in de ochtend om een goede plek op het strand te krijgen. De gemeente betaalde voor het concert. De verwachting is dat het lokale ondernemers zo'n 130 miljoen euro kan opleveren. Het is niet voor het eerst dat er grote artiesten optreden op de Copacabana. Lady Gaga en Madonna gingen Shakira al voor. Dan nog het weer. Vanochtend vooral in het oosten zon. Daarna vanuit het westen meer bewolking en regen. Vanmiddag naast buien ook kans op onweer. Het wordt ongeveer 20 graden. Ook morgen wisselvallig weer. En dan wordt het 14 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: ANWB helpt Nederland op weg. En niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
3: Op zoek naar een leuke plek voor een gezellige high tea? Heerlijke matcha's. Het lekkerste gebak. Ook glutenvrij. En in het voorjaar het lekkerste ijs. Kom langs bij Celicious. Dagelijks geopend van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 uur. Celicious is gevestigd op het Dillenburgplein nummer 1.
4: Bent u op zoek naar een nieuwe Apple of Android telefoon? Voor het beste advies ga je naar RCC Personal Systems aan de Beneden Rijweg nummer 8 in het centrum van Ridderkerk. Of bel met 080 431 777.
5: De coalitie 1 tegen eenzaamheid bestaat uit onder andere de gemeente Ridderkerk, Centrum voor Jeugd en Gezin, Facet Ridderkerk, Stichting Present, Woonkompas, verschillende bedrijven, zorginstellingen en scholen. Wil jouw organisatie of bedrijf meewerken om eenzaamheid in Ridderkerk tegen te gaan? Word dan partner. Meld je aan via e-mail info@facetridderkerk.nl of via telefoon 0180 432 350 en vraag naar de regisseur eenzaamheid van Facet Ridderkerk.

Ridderkerk. Het non-stop programma van Radio Ridderkerk. Of het nu ochtend, middag of avond is. Altijd en overal het laatste nieuws en lokale informatie.

0: Nieuws uit de regio.
1: Laurens van Wouwen met het nieuws van Radio Rijnmond. De politie was gisteren met extra agenten aanwezig op de boulevard van Scheveningen na online oproepen om daar te gaan rellen. Dat meldt Omroep West. Precies een jaar geleden leidde een vergelijkbare oproep tot een geweldsuitbarsting in de badplaats. Honderden jongeren keerden zich toen tegen de politie en bekogelden agenten met stenen, fietsen en glaswerk. Ook werd de mobiele eenheid toen ingezet. Voor de zekerheid was de politie daarom gisteravond extra aanwezig in Scheveningen. Volgens een woordvoerder is de avond verlopen zonder grote incidenten op een enkele vechtpartij na. Wel werden 3 vrouwen aangehouden voor mishandeling. 2 van hen zitten nog vast. Ook heeft een man een boete gekregen voor belediging. Op een bedrijventerrein in het Gelderse Ermelo is een dessert- en patisseriebedrijf door een zeer grote brand volledig verwoest. Er was op het moment van de brand niemand in het gebouw aanwezig. De hele fabriekshal is in vlammen opgegaan. 2 brandweerlieden kregen door de enorme hitte in het gebouw last van oververhitting. Ze zijn nagekeken door een ambulance en konden daarna weer aan de slag. Het KNMI waarschuwt voor stevige onweersbuien in de loop van de middag en het begin van de avond. Er is kans op hagel en flinke regenval. Ook kunnen er windstoten zijn tot 70 km per uur. Op sommige plekken kunnen volgens het KNMI hagelstenen vallen van 2 centimeter doorsnee. Voor verschillende provincies is daarom code geel afgegeven, waaronder ook Zuid-Holland. Code geel betekent dat er kans is op gevaarlijk weer en dat mensen extra alert moeten zijn. In Zuid-Holland geldt die weerswaarschuwing vanaf ongeveer 7 uur vanavond tot 1 uur vannacht. Het weer vandaag is zonnig. Later in de middag en avond zijn er mogelijk enkele stevige regen- en onweersbuien. Het wordt maximaal 22 graden. In de nacht trekken de buien weg en het koelt dan af naar 13 graden. Morgen ook buien met kans op onweer. Het wordt zondag niet warmer dan 19 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.

0: Regioagenda.
1: Van maandag 1 tot en met donderdag 4 juni staat Ridderkerk weer in het teken van wandelen. Dan vindt een nieuwe editie van de avondvierdaagse plaats. Tijdens de avondvierdaagse loop je verschillende routes door Ridderkerk en de wijken in de gemeente. Meer informatie op avondvierdaagse-ridderkerk.nl. Begin juni wordt voor de derde keer de Jos Westdijk Fotografieprijs uitgereikt. Amateurfotografen uit Ridderkerk kunnen hiervoor een foto insturen. De foto moet gemaakt zijn op Ridderkerks grondgebied. Foto's kunnen worden ingestuurd tot en met woensdag 6 mei via ridderkerk.nl. Hallo.

0: 5.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 8 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Verenigde Staten gaan fors meer dan 5000 militairen terugtrekken uit Duitsland. Dat heeft president Trump gezegd. Hoeveel meer, zei de Amerikaanse president niet. In Duitsland zijn nu bijna 40.000 Amerikaanse militairen gestationeerd. De aankondiging om 5000 militairen terug te trekken kwam vrijdag nadat bondskanselier Merz kritiek had geuit op de Amerikaanse oorlog tegen Iran. De NAVO heeft gezegd in gesprek te gaan met Duitsland en de VS. President Trump zegt het nieuwe voorstel van Iran te gaan bestuderen, maar hij verwacht niet dat het acceptabel is. Sinds 3 weken is er een staakt het vuren tussen de VS en Iran. Trump benadrukt dat er een mogelijkheid is dat de luchtaanvallen op Iran zullen worden hervat. Iran zou volgens hem nog niet de prijs hebben betaald voor wat het land de mensheid heeft aangedaan. Iran liet gisteren weten klaar te zijn voor zowel diplomatie als oorlog. Volgens de Iraanse vice-minister van Buitenlandse Zaken ligt de bal bij de VS. En over de inhoud van het nieuwe voorstel is nog niets bekend. De politie heeft 2 mannen van 18 en 22 jaar aangehouden vanwege een steekpartij de afgelopen avond in Rotterdam. De verdachten komen ook uit die stad. Bij het incident in de wijk Delfshaven raakte een jongen van 17 gewond. Op hetzelfde moment werd er in de straat ook geschoten. De gewonde jongen is naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt nog wat er precies is gebeurd. De Formule 1-race in Miami start vanavond 3 uur eerder dan gepland, om 7 uur Nederlandse tijd. De organisatie heeft de Grand Prix naar voren gehaald vanwege voorspelde regenbuien. Max Verstappen start bij die wedstrijd vanaf de 2e positie. Dan het weer vanochtend vooral in het oosten zon, daarna vanuit het westen meer bewolking en regen. Vanmiddag naast buien ook kans op onweer, het wordt ongeveer 20 graden. Ook morgen wisselvallig weer, dan wordt het 14 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Goedenavond, Autotaalglas. U spreekt met Anouk.
3: Ik weet niet of ik u wel mag bellen.
2: Sorry?
3: Ja, u staat niet op mijn groene kaart.
4: Autoruitschade? Kom maar langs, ook al staan we niet op uw groene kaart. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel gratis 0800 0828.
5: Vergaderen? Wij hebben de beschikking over meerdere ruimte. Tijdens het vergaderen kan er gebruik gemaakt worden van verschillende koffie, thee en of lunch-arrangementen. Interesse? Stuur een e-mail naar verhuur@sportserviceridderkerk.nl.
6: Winkelen doe je bij Stolend Concept, omdat niets echt helemaal origineel is. Kleding in maat 34 tot en met 46. Lieve, leuke en grappige cadeautjes. Je vindt het allemaal van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 bij Stolend Concept. Dillenburgplein 27 in Slikkerveer. Bellen mag natuurlijk ook met 06 23 28 74 58. Of mail naar info@stolendconcept.nl.
7: Wil je dat Ridderkerk jouw verhaal hoort? Dat jouw bedrijf echt verder komt? Reclame op de radio of internet en tv?
8: Ga voor meer informatie.

Welkom bij het programma Songs of Glory. Een non-stop programma met de mooiste christelijke muziek. Elke zondagavond om 6 uur, techniek en muzieksamenstelling Peter Gouweloos.

Vandaag horen we muziek onder het thema De Koning. Muziek over onze koning in de hemel, de heerser over de hemel en aarde. Veel luisterplezier het komende uur.

0: Het Israëlische leger heeft inwoners van 12 dorpen in het zuiden van Libanon bevolen om te vertrekken. Het leger zegt daar aanvallen uit te voeren op Hezbollah. De inwoners moeten zich verplaatsen naar open gebieden op tenminste een kilometer afstand van hun dorp. Hezbollah mengde zich in de oorlog nadat de Iraanse Ayatollah Khamenei was gedood bij Amerikaans-Israëlische aanvallen. Sindsdien zijn er geregeld aanvallen over en weer. Formeel is er een staakt het vuren tussen Israël en Libanon, maar Israël en Hezbollah schenden dat bestand geregeld. De Verenigde Staten gaan fors meer dan 5000 militairen terugtrekken uit Duitsland. Dat heeft president Trump gezegd. Hoeveel meer, zei de Amerikaanse president niet. In Duitsland zijn nu bijna 40.000 Amerikaanse militairen gestationeerd. De aankondiging om 5000 militairen terug te trekken kwam vrijdag, nadat bondskanselier Merz kritiek had geuit op de Amerikaanse oorlog tegen Iran. De NAVO heeft gezegd in gesprek te gaan met Duitsland en de VS. De politie heeft twee mannen van 18 en 22 jaar aangehouden vanwege een steekpartij de afgelopen avond in Rotterdam. De verdachten komen ook uit die stad. Bij het incident in de wijk Delfshaven raakte een jongen van 17 gewond. Op hetzelfde moment werd er in de straat ook geschoten. De gewonde jongen is naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt nog wat er precies is gebeurd in Rotterdam. De Formule 1-race in Miami start vanavond 3 uur eerder dan gepland, om 7 uur Nederlandse tijd. De organisatie heeft de Grand Prix naar voren gehaald vanwege voorspelde regenbuien. Max Verstappen start bij de wedstrijd vanaf de tweede positie. Hij was tijdens de kwalificatie een fractie van een seconde langzamer dan de Italiaan Antonelli, die vanaf pole position start. Het weer, vanochtend vooral in het oosten zon, daarna vanuit het westen meer bewolking en regen. Vanmiddag naast buien ook kans op onweer, tot ongeveer 20 graden. Ook morgen wisselvallig weer, dan wordt het 14 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.

Goedemorgen. U luistert naar Radio Ridderkerk met het programma Ridderkerk en de Kerken. Tijdens dit programma kunnen we rechtstreeks meeluisteren naar de kerkdienst van een van de kerken uit onze gemeente. Vandaag is dat de Boezemkerk in Bolmes. De dienst zal om 9:30 beginnen. Straks krijgt u meer informatie over de dienst die geleid wordt door dominee Peter Huizer, de eigen predikant van de Boezemkerk. Voor de dienst en ook erna, als daar nog tijd voor is, draaien we muziek van koren en solisten. Onze technicus, de man achter het grote mengpaneel en de verdere apparatuur, is David Muis Oudijn. Presentatie en muziekkeuze Helma Hogendijk. We beginnen met een lied gezongen door het interkerkelijk mannenkoor Edosa uit Sneek. Ze gaan zingen: Laat ons de Heer lof.

Straks zenden we de kerkdienst van de Boezemkerk rechtstreeks uit. De voorganger is dominee Peter Huizer. De schriftlezing komt uit Exodus 19, vers 1 tot en met 8... en 1 Petrus 2, vers 1 tot en met 10. Ik zal het nog een keertje herhalen. Exodus 19, vers 1 tot en met 8... en 1 Petrus 2, vers 1 tot en met 10. Het thema van de preek is een koninkrijk van priesters. Het eerste lied komt uit Weerklank. Dat is lied 9, vers 1, 2, 3 en 4. Dat is Wees stil voor het aangezicht van God. Er zijn twee voorzangers, Gert-Jan Boer en Johan van Hartingsveld. En de Pauline van der Linden speelt op de dwarsfluit. De organist is Arjan Kuiper. Wij gaan verder met een aantal jongere koren. Zij gaan zingen My Lord, What a Morning.

Tijd om over te schakelen naar de kerkdienst van de Boezemkerk. De voorganger in deze dienst is dominee Peter Huizer en organist Arjan Kuiper. Dwarsfluit wordt gespeeld door Pauline van der Linden en de voorzangers zijn Gert-Jan Boer en Johan van Hartingsveld. Wij wensen u een goede dienst.

Gemeente, mensen thuis met ons verbonden, fijn dat u er bent. Voordat we de dienst vervolgen, willen we eerst tot God bidden. En dat doen we in stil gebed. Laten we bidden.

Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft. Die trouw is tot in eeuwigheid en die nooit loslaat wat zijn hand begonnen is. Genade zij u en vrede van God de Vader, van Jezus Christus zijn Zoon, onze Heer, in de gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. We gaan met elkaar zingen Psalm 135, het eerste en het derde vers. Prijs de naam van uw God, zere knechten hier vergaard. Prijs zijn naam en wijs gebod. Dagen in het voorhof staat geschaard. En uw ambt bekleed met eer in het huis van onze Heer. Psalm 135, vers 1 en vers 3.

We luisteren vanmorgen naar de wet, zoals we die vinden in Exodus 20. We luisteren ook naar de samenvatting die de Heer Jezus ons heeft gegeven. En als amen daarop zingen we als belijdenis van ons geloof: Heer onze God, hoe heerlijk is uw naam. Toen sprak God, en ook nu spreekt God deze woorden: Ik ben de Heer, uw God, die u uit het slavenhuis uit Egypte geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld, geen enkele afbeelding maken van wat boven in de hemel, beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen, die niet dienen, want ik, de Heer, ik ben een jaloers God die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en het vierde geslacht van hen die mij haten. Maar ik doe barmhartigheid aan duizenden geslachten van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heer uw God niet zinloos gebruiken, want de Heer zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam zinloos gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heer uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U niet, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heer de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte op de zevende dag. En daarom zegende de Heer de Sabbatdag. En hij heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heer uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet stelen, u zult niet echt breken, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste, niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En de Heere Jezus, die zelf de wet vervuld heeft, hij vatte hem samen met deze woorden: Gij zult lief hebben, de Heer uw God, met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw verstand en met al uw kracht. Dit is het eerste en het grote gebod. Het tweede hieraan gelijk is: Gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten.

Voordat we in de Bijbel gaan lezen, bidden we eerst tot God of Hij met zijn geest ons wil helpen om de woorden te begrijpen. Laten we met elkaar bidden. Goede God, lieve Vader in de hemel, aan het begin van deze dienst komen we tot U. Omdat U het bent die ons hier heeft samengebracht in Uw huis. U bent onze gastheer deze morgen. Als kinderen van U, onze hemelse Vader, mogen we hier aan Uw voeten neerknielen. We hebben zojuist ook Uw grote naam mogen belijden. Heerlijk is Uw naam. U die aarde en hemel heeft geschapen. Die alles uit het niets tevoorschijn heeft geroepen. U die ons gemaakt heeft en die ons persoonlijk kent. Heer, U aanbidden wij als onze God. U die in Jezus ons tegemoet bent gekomen. De hemel verlaten, in ons leven gestapt, om met Uw leven te betalen voor onze schuld. Heer, daar danken wij U voor. En daardoor is het mogelijk geworden dat we vanmorgen hier mogen neerknielen aan Uw voeten. Heer, wij danken U daarvoor, voor zoveel liefde en voor zoveel genade. Heer, en straks gaan we Uw woord, de Bijbel, open doen. Heer, en er staan woorden in die soms moeilijk zijn om te begrijpen. En zeker als we ze toe willen passen op ons leven, dan hebben we daar soms moeite mee. Dan begrijpen we het niet altijd. En daarom bidden wij U, wilt U ons helpen om Uw woorden te begrijpen? Wilt U tot ons spreken, tot ons persoonlijk? Raak ons aan met Uw liefde, als we liefde tekort hebben. Bemoedig ons, als we er doorheen zitten deze morgen. Geef ons kracht, zodat we weer door kunnen. Wilt U ons terechtwijzen, als we dat nodig hebben? En zo bidden wij U, of U wil geven wat wij nodig hebben. We bidden U voor ons hier in de kerk, maar ook met hen die thuis met ons verbonden zijn. Via Radio Ridderkerk, via de livestream, misschien wel vanaf ons vakantieadres. Heer, we bidden U, wilt U uw rijke zegen op al die plaatsen laten neerdalen. Dat het daar gemerkt en gevoeld wordt dat U ons allemaal kent. En dat U ons wil omarmen, omringen met uw liefde. Wilt U dat geven deze morgen? We bidden U ook voor de kinderen. Heer, we danken U dat ze er zijn deze morgen. Heer, wat is het fijn dat ze ook in ons midden zijn. Dat we ze ook weer horen deze morgen. Heer, en dat ze ook straks naar hun eigen bijeenkomst mogen, naar de kindernevendienst. En we bidden U voor de leiding. Geef hen ook wat ze nodig hebben, dat ze uw liefde door kunnen geven met hulp van uw geest aan de kinderen. Ja, en dat hun harten daarvoor open zullen staan, zodat ze al vroeg de keuze voor u, de levende God, zullen maken. Heer, zo verwachten we het van u. En wilt u er zelf voor zorgen dat deze dienst een dienst zal zijn tot eer van uw naam, tot opbouw van uw koninkrijk en tot ook tot opbouw en verdieping van ons geloof. Dat is ons gebed en wij vragen u dat uit genade in Jezus' naam. Amen. Dan is er nu een moment voor de kinderen en de kinderen in de kerk die dat willen. Die mogen naar voren toe komen. Dan kom ik even naar beneden.

Gezellig dat jullie er zijn vanmorgen, hoor. Tess weet nog niet waar ze gaat zitten. Bij mama of bij papa? Of bij Lola? Dat mag ook. Ze weet het nog niet. Nee, maakt niet uit, hoor. Nou, hey, jongens, van de week is er een hele bijzondere dag geweest. Maandag was dat. Wat was het maandag voor dag? Wie weet dat nog? Zo lang geleden. Jij weet het nog? Koningsdag. En wie heeft het ook gevierd, Koningsdag? Ja? Heb je het gevierd? Wat heb je gedaan op Koningsdag? Je was ook op vakantie, hè, hoorde ik. Ja, toch een beetje Koningsdag gevierd. Nou, wat leuk. Ja. En wie heeft er ook iets met oranje aan gedaan en zo? Ja? Oh, echt? Nee? En vlaggetjes op je wangen of zo? Dat niet. Leuk. En naar de kleedjesmarkt geweest misschien wel? Ook niet. Om tompoes gegeten? Ook niet. Nou ja, misschien hebben jullie allemaal wel op een andere manier Koningsdag gevierd. Als je op televisie hebt gekeken, dan heb je misschien wel gezien dat de koning en de koningin, die waren in Friesland en die zijn daar zo door een stad heen gelopen. En toen ze door die stad heen liepen, toen liepen zij op een mooi pad. En aan allebei de kanten waren hekken. Wie heeft dat gezien? Ja, je hebt het gezien, Frenkie? Ja, allemaal hekken aan de zijkanten. En je mocht allemaal bij dat hek staan, aan allebei de kanten. En dan kon je zwaaien naar de koning en naar de koningin. En naar Amalia en naar Alexia en zo. En ja, je mocht niet over dat hek heen komen. Er waren allemaal beveiligers. En die zorgden ervoor dat al die mensen veilig achter het hek bleven. Zodat de koninklijke familie daar zo doorheen kon lopen. Toen gingen ze zwaaien zo. En aan de andere kant handjes geven. En soms kregen ze een cadeautje, een bosje bloemen of zo. En dan gaven ze dat weer door aan iemand die dat vast moest houden. Maar er was een verschil tussen de mensen die achter het hek stonden en de mensen die in het midden op dat mooie, schoongeveegde pad liepen. En wie waren dat die daar in het midden liepen? Dat was de koning, de koningin en de prinsessen en de koninklijke familie. De andere mensen hadden allemaal oranje dingen op. Soms hele gekke petjes en hoedjes, vlaggetjes. Maar de koninklijke familie, die zag er heel netjes uit. Dure pakken aan, hele dure jurken en zo. Dus er was echt verschil. Nou, daar gaat het vanmorgen ook over in de kerk. Over dat verschil als je koninklijk bent, bij de koninklijke familie hoort en als je daar niet bij hoort. Nou, misschien denk je van, ik ben maar blij dat ik er niet bij hoort. Ik loop liever met zo'n vlaggetje met een oranje petje dan dat ik bij die familie moet horen. Maar die familie is wel heel bijzonder. En die familie die mag heel veel dingen meer. En die zijn koninklijk. Dat zie je gewoon. Dat straalt van hen af. Nou, weet je, als jij gelooft in de Heer Jezus, die koning is, dat is echt waar. Want de Heer Jezus, hij zit nu op de troon in de hemel, kunnen wij niet zien, maar geloof maar, hij zit daar echt. Op die troon zit hij naast zijn vader en hij regeert over deze aarde. Hij laat heel veel dingen nog toe, maar uiteindelijk is hij er naartoe aan het werken dat hij terugkomt naar deze aarde om alles goed te maken. Dat iedereen, echt alle mensen, volmaakt gelukkig zullen zijn. Dat is het doel van koning Jezus. En die zit daar op zijn troon. Als je nou in koning Jezus gelooft, als je nou denkt van ja, maar ik geloof in hem. Hij is de zoon van God die van mij houdt. Ik geloof in hem. Ik hou ook van hem. Dan zegt Jezus, dan ben jij niet langer meer een gewoon mens. Dan mag jij over het hek heen klimmen. Want dan hoor jij bij de koninklijke familie. Dan mag jij als het ware een kroon opzetten. Ik zet hem even bij Sophie op. Dan mag je een... Oh, hij is te groot. Beetje zo achterop, zo. Nou, dan mag je eigenlijk een kroon opzetten. Dan mag je eigenlijk nieuwe kleren aantrekken. En vanaf dat moment, als je in de Heer Jezus gelooft, dan ben je een kind van God. Dan ben je een koningskind geworden. En vanaf dat moment mag je eigenlijk allemaal, ja, het past Frenkie ook en mama past die, iedereen past hem. Maar eigenlijk zijn wij, als wij bij de Heer Jezus horen, als we van hem houden, zijn wij allemaal koningskinderen.
Eigenlijk mogen we dan allemaal met de koninklijke familie, allemaal met onze kroon zogenaamd, mogen wij met de koning meelopen door het leven heen. En dan moet je niet vergeten, jij bent niet zomaar een kind. En papa's en mama's en de opa's en de oma's ook niet. Jullie zijn niet zomaar mensen. Maar omdat je in de Heer Jezus gelooft, zijn jullie koningskinderen geworden. En uiteindelijk, aan het eind van je leven, dat is niet helemaal niet erg, dan ga je die koning zien. Dan kom je bij de Heer Jezus en dan zegt hij, hè, eindelijk, nu zien we elkaar. Jij, mijn koningskind, en ik, jouw koning. En daar heeft de Heer Jezus wel wat voor moeten doen. Hij kwam daarvoor naar deze aarde. Hij gaf zijn leven, hij stierf voor ons. En daarom moet je maar zeggen, ja, Heer Jezus, dat geloof ik. Ik hou van u. Ik ben een koningskind. En dan gaan we nu zingen met elkaar het lied. Zet je kroon maar op, trek je nieuwe kleren aan, want je bent een kind van God in zijn koninkrijk voortaan. En daarna mogen jullie naar de kindernevendienst.

En wij gaan met elkaar in de Bijbel lezen en dat doen we op twee plaatsen. In Exodus 19 lezen we vers 1 tot en met 8. Exodus 19, vers 1 tot en met 8. En we lezen daarna in 1 Petrus 2, vers 1 tot en met 10. Twee weken geleden lazen we ook in de eerste Petrusbrief, toen uit hoofdstuk 1, nu uit hoofdstuk 2, de eerste 10 versen. We lezen dus Exodus 19, vers 1 tot en met 8. En het zesde vers van Exodus 19. Dat horen we ook terug in 1 Petrus 2, vers 1 tot en met 10. Omdat Petrus daar deze tekst aanhaalt. In de derde maand, op dezelfde dag dat de Israëlieten uit het land Egypte waren vertrokken, kwamen zij in de woestijn Sinaï. Zij braken op vanuit Rafidim, kwamen in de woestijn Sinaï en sloegen een kamp op in de woestijn. Israël sloeg daar zijn kamp op tegenover de berg. Toen klom Mozes omhoog naar God. En de Heere riep tot hem vanaf de berg: Zo moet u tegen het huis van Jacob zeggen en de Israëlieten verkondigen. U hebt zelf gezien wat ik met de Egyptenaren gedaan heb en hoe ik u op arendsvleugels gedragen en u bij mij gebracht heb. Nu dan, als u nauwgezet mijn stem gehoorzaamt en mijn verbond in acht neemt, dan zult u uit alle volken mijn persoonlijk eigendom zijn, want heel de aarde is van mij. U dan, u zult voor mij een koninkrijk van priesters en een heilig volk zijn. Dit zijn de woorden die u tot de Israëlieten moet spreken. Mozes kwam terug en riep de oudsten van het volk en hield hen al deze woorden voor die de Heere hem geboden had. Toen antwoordde heel het volk gezamenlijk en zei: Alles wat de Heere gesproken heeft, zullen wij doen. En Mozes bracht de woorden van het volk weer over aan de Heere. We lezen nu in 1 Petrus 2, vers 1 tot en met 10. Leg dan af alle slechtheid, alle bedrog, huichelarij, afgunst en alle kwaadsprekerij. En verlang vurig als pasgeboren kinderen naar de zuivere melk van het woord, opdat u daardoor mag opgroeien. Indien u tenminste geproefd hebt dat de Heere goede tieren is. En kom naar hem toe als naar een levende steen, die wel door de mensen verworpen is, maar bij God uitverkoren en kostbaar. Dan wordt u ook zelf als levende stenen gebouwd tot een geestelijk huis, tot een heilig priesterschap, om geestelijke offers te brengen die God welgevallig zijn door Jezus Christus. Daarom staat er in de schrift: Zie, ik leg in Sion een hoeksteen die uitverkoren en kostbaar is. En wie in hem gelooft, zal niet beschaamd worden. Voor u dan, die gelooft, is hij kostbaar. Maar voor de ongehoorzame geldt: de steen die de bouwers verworpen hebben, die is de hoeksteen geworden en een steen des aanstoots en een struikelblok. Voor hen namelijk die zich aan het woord stoten door ongehoorzaam te zijn, waartoe zij ook bestemd zijn. Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilig volk, een volk dat God zich tot zijn eigendom maakte, opdat u de deugden zou verkondigen van hem die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. U die voorheen geen volk was, maar nu Gods volk bent. U die zonder ontferming was, maar nu in ontferming aangenomen bent. Ter voorbereiding op de preek, die vooral

Als amen op de preek zingen we straks zonder verdere aankondiging. Heerlijk is uw naam, hoog verheven en vol van kracht. Jezus, heerlijk is uw naam. Het thema van vanmorgen is een koninkrijk van priesters. En ik lees voor jullie nog een keer uit 1 Petrus 2 vers 9 en vers 10. Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilig volk, een volk dat God zich tot zijn eigendom maakte, opdat u de deugden zou verkondigen van hem die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. U die voorheen geen volk was, maar nu Gods volk bent, u die zonder ontferming was, maar nu in ontferming aangenomen bent. Een koninkrijk van priesters. En we staan eerst stil bij het koninkrijk, dan bij het priesterschap en vervolgens ook bij het feit dat we uitverkoren zijn. Dat betekent dat we uitgekozen zijn door God met een doel, niet zomaar. Dus een koninkrijk, het priesterschap en uitverkoren met een doel. Nou, wie ooit van baan is veranderd, die weet hoe ingrijpend dat kan zijn. Want dan ervaar je dat een nieuwe omgeving, een nieuwe functie, nieuwe collega's heel veel van je vraagt. Een nieuwe rol die je eigen moet gaan maken. En het zal dan een zoektocht zijn om te ontdekken wat er precies van je verwacht wordt. Wat hoort er nou bij mijn nieuwe functie? En waar sta ik precies? Hoe gaat men hier met elkaar om? En doe ik het wel goed? Ook zo'n vraag die je dan kunt stellen, waar je onzeker van wordt eigenlijk. Doe ik het wel goed? Ik ben net begonnen, ik wil het goed doen, maar is het dan ook goed? Nou, en dan kun je het waarderen als er iemand is die jou aan de hand neemt, met wie je kunt praten, waar je je vragen kwijt kunt en die begrijpt hoe het voor jou moet zijn om zomaar in zo'n nieuwe omgeving te stappen. Petrus wil zo iemand zijn voor mensen die tot geloof zijn gekomen. In het vorige hoofdstuk, 2 weken geleden, stonden we daarbij stil, heeft Petrus ons uitgelegd dat we bedoeld zijn om heilig, toegewijd en liefdevol te leven. We stonden er toen ook bij stil. Van hoe kunnen we leven zodat ons leven een offer wordt voor onze God? Nou, vandaag gaat Petrus

een stap verder. En hij wil ons uitleggen wie wij zijn geworden door het geloof in de Heer Jezus. Want veel christenen weten wel dat ze gered zijn, maar ze beseffen dan niet waartoe ze geroepen zijn. En dat wil Petrus ons in dit gedeelte uitleggen. Petrus zegt in vers 9 allereerst dat we een koninkrijk geworden zijn. Omdat we van Jezus zijn. Jezus, hij stond op uit de dood. En daarmee vestigde hij zijn heerschappij. De duivel is verslagen. En Jezus, hij heerst als koning. En hij zei ook zelf, mijn koninkrijk is niet van deze wereld. Tegelijkertijd heeft Jezus ook gezegd, maar het is wel onder ons. Het is hier. Het is daar waar zijn kerk is. En die kerk, van die kerk is Jezus de hoeksteen geworden. De sluitsteen die de ene zijde met de andere zijde verbindt. Die God met de mensheid verbindt. Een sluitsteen die de Jood met de heiden zal verbinden. Tot een geestelijk bouwwerk. Het koninkrijk van God. En Jezus zei vlak voordat hij terugging naar de hemel, aan mij is gegeven alle macht in de hemel en op aarde. En hij vervolgde, ga dan heen, onderwijs en doop de mensen. En hij beloofde ook iets daarachteraan. En ik ben met jullie alle dagen totdat mijn nieuwe wereld komt. Vanaf het allereerste begin had God het zo bedacht dat wij mensen samen met hem zouden regeren over deze wereld, over zijn schepping. En de Hof van Eden, het paradijs, was eigenlijk een stuk koninkrijk van God op aarde. En Adam en Eva, zij hadden daar de opdracht gekregen om in totale afhankelijkheid van hun schepper te regeren over zijn schepping. Ze hadden de opdracht gekregen om Gods koninkrijk op de hele aarde te gaan vestigen. En dat zou een rijk moeten zijn van gerechtigheid, van vrede en van blijdschap. Maar onze zonde, onze keuze tegen God verbrak Gods scheppingsorde. Maar God zij dank, wat de mens in het paradijs is verloren, heeft Jezus teruggebracht door zijn overwinning op de dood. Hij heeft het hersteld. Want Jezus, hij droeg onze schuld en onze schaamte, waardoor wij weer eer en glorie kunnen ontvangen. Jezus overwon. En zijn koninkrijk is realiteit geworden. Jezus, hij heeft ons hersteld in onze oorspronkelijke positie. En van Petrus horen we deze morgen dat dat een positie is van koningen en priesters. En daar mogen wij nu uit leven, tot eer van zijn naam. Maar voor ons mensen die in zonde en ontvangen en geboren zijn, is deze positie helemaal nieuw. Dat vraagt van ons om een nieuw zelfbeeld. Wij moeten onszelf weer anders gaan zien. We zijn door het geloof een volk geworden met een koninklijke bediening. En Jezus Christus maakt de zijne dus deelgenoot van zijn heerschappij. Niet straks, maar dat doet hij nu al. Maar misschien voel je je vanmorgen wel juist heel zwak en minderwaardig in plaats van koninklijk. En dan zegt Petrus je vanmorgen eigenlijk, probeer het dan ook maar niet te worden. Want je bent het al. Petrus zegt ons vanmorgen, je bent een uitverkoren geslacht.
U bent een koninklijk priesterschap. Probeer dat dan ook eens zo te zien. Dat we een kind van de Allerhoogste God zijn geworden. Een kind van de Allerhoogste Koning. En als deelgenoten van zijn heerschappij genieten we ook de bescherming van Koning Jezus. En mogen we delen in zijn heerlijkheid. Vanmorgen de vraag aan ons allemaal, ook aan mezelf. Leven wij koninklijk? Stralen wij met wie wij zijn en hoe wij leven de glorie en eer van onze koning uit? Of leven wij misschien wat meer undercover? Beetje verborgen als christen? En staan wij standvastig in onze omstandigheden? Die omstandigheden van het leven die niet makkelijk zijn, die ons kunnen aanvliegen. Staan wij dan standvastig, wetend dat zelfs de wind en de zee hem gehoorzaam zijn? Of lijken wij meer op zo'n golf van de zee, die door de wind heen en weer geslingerd wordt? Nou, dankzij de overwinning van Koning Jezus mogen wij weten dat Gods Koninkrijk gevestigd is. En door het geloof hoor jij, hoort u daarbij. En we worden vanmorgen opgeroepen om daar dan ook uit te leven. En hoe? Met koninklijke waardigheid. Zoals dat kinderlied net. Neem je kroon en zet hem op. En trek je nieuwe kleren aan. Want je bent een kind van God in zijn koninkrijk voortaan. We gaan naar het tweede, naar het priesterschap. En dan lezen we in vers 4 dat Petrus daar zegt: kom naar hem toe. En het woord wat Petrus daar gebruikt voor komen, dat doet denken aan de manier waarop een priester tot God naderde. Nader mijn God tot u. Daar zit iets in van hoe een bruid naar haar bruidegom loopt. Dat schrijden, dat naderen tot God. Dat woord, dat bedoelt Petrus. Kom naar hem toe. Die grote, heilige God. Maar we mogen nu, zonder tussenkomst van een priester, tot hem naderen. Omdat we zelf priesters zijn geworden. Om als een levende steen ingevoegd te worden in de tempel van God. En die tempel van God, die is niet langer, dat is niet langer een gebouw van steen, maar het is een geestelijk huis geworden, waar de Heilige Geest in woont en in werkt. Een tempel, die is ook bedoeld voor de dienst aan God. En daarom vormen de gelovigen, en dat zijn wij allemaal met elkaar, wij vormen met elkaar een heilig priesterschap. En hiertoe zijn wij geroepen. Hiertoe zijn we gewijd om geestelijke offers te brengen. En geestelijke offers kunnen wij brengen met onze gebeden, met onze lofprijzingen, met onze dankzeggingen. De gelovigen waar Petrus het over heeft, het gaat over ons. Zij hoeven niet iets te offeren, zegt Petrus, maar ze moeten zichzelf geven. Al wat ik ben, ik leg het in uw hand. Ik geef mijzelf aan u, volkomen. En wanneer zijn mijn offers dan God welgevallig? Nou, dat zijn ze alleen maar als ze gebracht worden op grond van Jezus' volmaakte offer. Het gaat er niet om dat wij zeggen van: kijk eens God, hier ben ik, kijk eens wie ik ben. Maar wel: o Heer, ik ben zo dankbaar voor wat u voor mij heeft gedaan. En daarom geef ik u mijn hart. En als een koninklijk priesterschap mogen we voor ons als gelovigen ook een rol weggelegd zien om te bemiddelen. Want dat deden priesters. Zij bemiddelden tussen God en tussen de mensen.
Mozes deed dat ook. Hij bemiddelde tussen God en tussen het volk. Wij zijn dus een priesterschap, geroepen om God te vertegenwoordigen richting de wereld. De wereld moet aan ons kunnen zien wie God is, wie Jezus is. Dat is het doel van God met zijn tempel, een geestelijk huis waarin hij wil wonen. Dat de wereld aan ons ziet dat God liefde is. Dat Jezus iedereen op het oog heeft. Dat hij hen allemaal wil redden van de ondergang. En wij zijn ook geroepen om andersom de wereld te vertegenwoordigen bij God. En hoe kunnen we dat doen? Met onze voorbeden. Met onze gebeden. En dan niet zomaar even algemeen bidden voor alle ellende in de wereld. Maar dat we echt betrokken zijn bij de mensen die God op ons pad brengt. Dat we echt het leed zien bij die ene die jij vandaag of morgen gaat ontmoeten. En dat je echt die persoon bij God brengt. Aan de voeten van God. Dat je zegt van Heer, ik breng deze persoon bij u. En ik zie de gebrokenheid. Ik zie de pijn. En ik wil u vragen of u dat weg wil nemen. Zo mogen wij bemiddelen tussen God en mensen. Hem zichtbaar maken bij de mensen die hem nog niet kennen, maar andersom de mensen bij God brengen waarvan wij het leed zien. Wij zijn een heilig priesterschap met een onderscheidende levensstijl, want dat betekent heilig, apart gezet. Priesters trekken zich niet terug. Ze zijn wel aanwezig in deze wereld, maar ze leven volgens andere principes. Volgens de principes van Gods Koninkrijk. En dat zou je terug moeten zien in de manier waarop wij omgaan met ons bezit, met onze status, met onze vijanden. En het priesterschap waar Petrus het over heeft, is niet alleen iets voor kerkelijke leiders, voor dominees of voor professionals. Nee, het is iets voor de hele geloofsgemeenschap. Het koninklijk priesterschap waar Petrus het over heeft, dat gaat over het lichaam van Christus in het algemeen. Voor dat hele lichaam ligt er een bemiddelende rol. En het gaat ons allemaal aan. Het hele volk van Israël kreeg bij de Sinaï ook te horen: als u mijn stem gehoorzaamt en mijn verbond in acht neemt, dan zult u voor mij een koninkrijk van priesters en een heilig volk zijn. Dat priesterschap is dus ook voor u. Het is ook voor jou. Hoe jong je ook nog maar bent, als je van Jezus bent, is het ook voor jou. En God gebruikt dan een opvliegende Petrus en een twijfelende Thomas. Ze waren niet geschikt, niet vanuit zichzelf, maar in afhankelijkheid van hem kun je alles. Als verwonde priesters mogen wij de mensen bij Jezus brengen die God nog niet kennen, die Jezus nog niet kennen. We mogen hen tegemoet treden in hun gebrokenheid met ogen vol ontferming, zoals Jezus dat zelf heeft gedaan. Met liefde, luisterend naar de pijn van het leven, om die persoon met al zijn pijn en gebrokenheid bij Jezus te brengen. Priesters, zij brengen gebrokenheid bij God, want dat hoort niet thuis in het koninkrijk van God. En daarom mogen wij bidden voor hen die daaronder gebukt gaan, als een priester, plaatsvervangend, zoals Abraham bad voor Sodom. Wij mogen bidden. Bidden voor mensen die gevangen zitten. Om bevrijding. Wij mogen handen opleggen voor mensen die ziek zijn. En bidden om genezing. Wij mogen mensen wijzen op het kruis van Jezus. De weg wijzen naar waar ze Jezus kunnen vinden. Hoe ze hem kunnen volgen. Bidden mogen wij voor hen
in Jezus' naam. We mogen ze zegenen. De zegen van God verspreidt zich namelijk via mensen die met hem verbonden zijn. God herstelt gemeenschap tussen mensen en tussen God. En dat doet hij door een priesterlijk koningschap. En wij mogen samen met elkaar priesterlijk verbindend in dit leven staan. Net als Jezus. En daarvoor gaf Jezus ook ons zijn Heilige Geest. Zodat hij nu nog steeds Immanuel kan zijn. God met ons. Door ons heen. Als priesters leven we dicht bij God. Geven we onszelf aan God. En brengen wij zijn genade naar een gebroken wereld. Als laatste zijn we ook uitverkoren. Uitgekozen. Met een doel. Maar u, schrijft Petrus in vers 9. Maar u. En dan wijst hij op het wezen van de gemeente. En dat is dat ze geroepen is. Ze is geroepen. De gemeente is geroepen. Door het geloof, door de wedergeboorte, zijn wij namelijk een nieuwe familie geworden. We mogen God zien als onze vader en elkaar als broeders en zusters. Het zijn geestelijke familiebanden die de biologische familiebanden zelfs overstijgen. Wij zijn met elkaar uitverkoren omdat we in Jezus hebben geloofd. Dat wijst Petrus ook aan. Het is door het geloof dat je uitverkoren bent. Misschien denk je nog wel uitgekozen, dus God kiest zomaar iemand uit. Dat wordt hier dus niet mee bedoeld. Soms wordt dat uitverkoren en uitverkiezing verkeerd uitgelegd. Petrus is heel duidelijk. Uitverkoren, dat ben je door het geloof. Zoals Jezus een door mensen verworpen, maar een door God uitverkoren steen is, zo zijn wij die in hem geloven ook uitverkoren. Uitgekozen omdat we bij Jezus horen. We zijn er uitgepikt omdat we van hem zijn. De enige reden. Niet omdat we beter zijn, maar omdat we van Jezus zijn. We zijn zijn eigendom. En dan zijn er twee keuzes. Of je gelooft in hem, of je stoort je aan hem. En als je je aan hem stoort, als je niet in hem wil geloven, dan ga je je aan hem storen. Dan wordt Jezus een steen des aanstoots. En dat blijft hij totdat je je gewonnen geeft. Misschien moet je nu wel aan iemand denken die jou dierbaar is. Een vriend, een vriendin, misschien wel een broer, een zus. Misschien wel je ouders. Kan soms heel dichtbij zijn. Iemand die niet geloven wil. Afgelopen dinsdag hadden we bij de doop- en belijdeniscatechese hadden we het daarover. Over familieleden en vrienden die het maar niet kunnen begrijpen dat jij Jezus wil gaan volgen in je leven. Ze kunnen er gewoon niet bij. Dat je naar de kerk gaat. Mensen die niets met Jezus hebben. En niets met hem willen. Maar waar wij wel van houden. Maar die mensen die irriteren zich vaak. Misschien wel juist aan Jezus die het beste met hen voor heeft. En dat is precies wat Petrus hier ook wil zeggen. Je hebt alles met Jezus. Of je hebt helemaal niks met hem. En wat hier het verschil in maakt, dat is alleen maar je geloof. Dat je je aan hem durft toe te vertrouwen. En dat vraagt overgave. En dat vinden mensen soms zo moeilijk. Om jezelf uit handen te geven. En je toe te vertrouwen aan een God die je niet kunt zien. En die wel het beste met jou voor heeft en die werkelijk bestaat en van jou houdt. Zo moeilijk kan dat zijn voor mensen om dat te doen, om die stap te maken. Maar dat is wat geloven is. Je eraan overgeven.
je eraan toevertrouwen. En voor je geliefde, waar je nu aan moet denken, die er nog niet aan willen, hou dit maar vast. Zolang er leven is, is er hoop, ook voor hen. En wees dan juist voor hen een priester. Bid voor hen. Breng ze naar Jezus toe, als ze het zelf nog niet willen. En leef dan ook dat koninkrijk van gerechtigheid. Leef dat koninkrijk van vrede en van blijdschap. Leef dat ook uit, dat mensen dat zien in jouw leven. Dat ze jaloers worden op de manier hoe jij in het leven staat. Omdat jij iets laat zien van die liefde van Jezus die door jou heen gaat stromen naar jouw omgeving toe. Laat het maar zien met je leven dat Jezus regeert. En dat laatste is precies wat Petrus bedoelt. Met opdat wij de deugden zouden verkondigen van hem die ons uit de duisternis heeft geroepen tot zijn wonderbaar licht. We zijn namelijk geroepen, bedoeld om de deugden van God te verkondigen. En het woord verkondigen wat hier gebruikt wordt betekent eigenlijk dat we het vanuit het middelpunt naar de wijde omgeving brengen. Er zit ook iets in van openbaren, om het te laten zien. Dat hoeft niet alleen met woorden te zijn. Laat maar zien dat Jezus aanwezig is in jouw leven. Laat de gevolgen in jouw leven maar zien, dat mensen het kunnen zien, dat jij geroepen bent door God. Dat je weggehaald bent uit die duisternis. Want zo kun je een getuige zijn van God in deze wereld. Jezus zei het ook zo: laat uw licht zo schijnen in deze wereld, dat de mensen de daden van God gaan zien en mijn Vader in de hemel zullen verheerlijken. Maar u bent, wij zijn, een koninklijk priesterschap. Wij zijn geroepen om te gaan in zijn naam. En dat is een uitgaande beweging. Een uitgaande beweging die per definitie hoort bij kerk zijn. Een gemeente namelijk die vooral bezig is met zichzelf. Hoe overleven we? Hoe groeien we? Hoe behouden we onze identiteit? Of voegt er nog maar heel veel vragen aan toe? Als we vooral daarmee bezig zijn, dan verliezen we onze priesterlijke roeping. Ook wij als gemeente van de Boezemkerk, wij zijn geroepen om deze priesterlijke roeping handen en voeten te geven. En dan mogen we als gemeente onszelf de vraag stellen: wie dienen wij buiten onze eigen kring? En waar raakt ons leven het leven van niet-gelovige mensen? Wat een zegen dat voor onze gemeente, juist door de pionieren in de afgelopen jaren, daar ruimte voor gekomen is. Maar ook persoonlijk mag je je de vraag stellen: wie dien ik in deze wereld? Hoe dien ik? En met welke niet-gelovige mensen ga ik om? Met welke buren? Mensen die zo anders zijn dan ik. Waar ik dus bewust ook mee omga, omdat ik ze zie als mensen die God op mijn weg heeft geplaatst. Voor wie mag ik een priester zijn? Dit woord van Petrus kwam deze morgen tot ons. Tot u, tot jou. Als zuivere melk van het woord van God. Opdat u daardoor mag opgroeien. Groeien als een koninklijk priesterschap. Vanuit de autoriteit van koning Jezus, die hij ook aan ons heeft overgedragen, op zijn discipelen en ook op ons. Jezus die zei: mij is gegeven alle macht in de hemel en op aarde. En ga dan heen, onderwijs de mensen, dopend en lerend alles wat ik jullie verteld heb in acht te nemen. En zie, ik ben met u alle dagen tot de voleinding van deze wereld. Ga dan in zijn naam. Bid. Dien.
zegen en getuig. Want hij die jou heeft geroepen, hij gaat met je mee. Amen.

zullen met elkaar bidden, danken en ook voor elkaar bidden. We bidden voor Jaap in intermezzo. Ook voor de vader van Henriette en schoonvader van Aad, die in het ziekenhuis verblijft. We bidden voor Jolanda en voor Leone, die zich ook voorbereiden op de doop en op de belijdenis. We bidden ook voor Connie, die ziek is. En we zullen ook danken voor alles wat we deze morgen hebben ontvangen. Laten we met elkaar bidden. Trouwe God en lieve Vader, aan het einde van deze dienst komen we u dankzeggen voor alles wat we mochten ontvangen. Heer, dat we te horen hebben gekregen dat u een God bent die van ons houdt en die er alles aan gedaan heeft om ons weer daar te brengen waar we voor bestemd waren vanaf het begin. Heer, om samen met u te regeren in uw koninkrijk. De opdracht die kregen Adam en Eva al in het paradijs. Heer, en dat u na de zondeval het toch zelf alles aan heeft gedaan. Dat u mens bent geworden. Uw koninklijkheid en alles heeft afgelegd en in de hemel heeft achtergelaten om te worden zoals wij. Heer, en toen bent u gegaan naar het kruis. Daar heeft u betaald. Heer, en door dat te geloven, door dat gelovig te ontvangen, mogen we weten dat wij een koningskind zijn geworden. Een kind van de Vader. En dat we met elkaar samen een gemeenschap vormen. Verbonden door u, Heer Jezus. U bent het hoofd. En wij zijn het lichaam. Heer, en via dat lichaam wil u aanwezig zijn op deze wereld. U wil ons gebruiken. Heer, we moeten niet met onze redding zitten wachten tot het hier voorbij is. U heeft ons bedoeld om als priesters hier in deze wereld, die soms zo donker is, aanwezig te zijn om uw licht te brengen. Dat licht waar u ons in heeft gebracht door het geloof. Dat mogen we weer doorgeven. Heer, en als we dan naar onszelf kijken, dan voelen we ons aan alle kanten tekortschieten en dan begrijpen we het soms niet waarom u het niet gewoon zelf allemaal doet. Heer, maar ja, het is zo wonderlijk dat u met ons samen wil werken. Wilt u ons dan helpen om onszelf zo te gaan zien zoals u ons ziet? De boezemkerkgemeente. Alle gelovigen in deze wereld tezamen. Als een koninklijk priesterschap. Geroepen om te bidden. Om te zegenen. Om te dienen. Om uw liefde te laten zien. Heer, wilt u ons dan helpen om die roeping handen en voeten te geven? U heeft ons daarvoor ook uw Heilige Geest gegeven. En met uw Heilige Geest ook gaven. Heer, die we mogen gebruiken om daarvoor in te zetten. Heer, wilt u ons dan ook helpen om het ook echt in de praktijk te brengen? Niet omdat onze redding daarvan afhangt, maar omdat er zoveel mensen zijn die het nog moeten horen dat u werkelijk leeft, Heer Jezus. Mensen die nog in de duisternis aan het tobben zijn. Die niet weten dat er licht is. Heer, en wilt u ons dan dat op ons hart binden. Dat het iets wordt waar we voor willen gaan. Vanuit dankbaarheid. Vanuit die liefde die in ons hart is. Door u uitgestort. Heer, wij danken u voor alles wat u heeft gegeven in deze dienst. En als we dan denken aan die mensen die nog niet in u geloven, in onze vrienden en kennissenkring, Heer, dan willen we al die namen ook op dit moment bij u neerleggen. Al die mensen, onze broers en zussen, onze vrienden en kennissen, onze buren. Heer, we zien de gezichten voor ons. We denken aan hun namen. En we leggen ze bij u neer, als priesters. En dan bidden we u, Heere God, wilt u uzelf aan hen bekendmaken? En maakt u desnoods ook gebruik van ons. Door hoe wij leven, dat het zichtbaar wordt door ons leven heen, wie u bent. Dat mensen zich er gewonnen aan moeten geven, dat ze niet anders meer kunnen dan zich ook aan u toevertrouwen.
Heer, wilt u zo onze roeping ons ook helder voor ogen geven, dat we daarin ook mogen gaan van hier in uw naam, wetend dat u met ons meegaat totdat uw nieuwe wereld komt. Heer, wij bidden u ook voor de wereld waarin wij leven, waar zoveel aan de hand is, waar zoveel duisternis is, voor al die mensen die lijden aan oorlogen. Heer, wij bidden u, wilt u de wereldleiders inzicht geven? Geef, Heer, dat ze een bewogen hart krijgen voor de mensen die ze zelf ook zien lijden. Dat het geen gerechtvaardigde offers zijn voor een hoger doel, maar dat elk mensenleven telt. Heer, wilt u harten zacht maken? Wilt u geven dat er weer gerekend wordt met uw normen en waarden in deze wereld? Laat uw koninkrijk doorbreken. Heer, en zo bidden we u voor de mensen die lijden aan de klimaatveranderingen, voor mensen die lijden aan honger, aan dorst. Heer, ontfermt u zich over hen. Voor mensen die lijden aan hun geloof in u, die er niet vooruit kunnen komen, voor wie het gevaarlijk is om hun geloof te uiten, op welke manier dan ook. Geef, Heer, dat ze zich gedragen weten door uw kracht. Dat ze het vol kunnen houden en dat een leger van engelen hen zal beschermen als ze hun priesterschap in de praktijk brengen. Heer, we bidden u ook voor de zorgen in de gemeente. We werden afgelopen week geschokt ook door het bericht dat Jaap getroffen werd door een herseninfarct. We danken u, Heer, dat hij op tijd in het ziekenhuis was. Dat het zo is gelopen zoals het is gelopen. Heer, maar tegelijkertijd zijn er ook nog uitvalsverschijnselen. En zal Jaap moeten revalideren. Heer, en de schok, de impact die dit heeft gehad op het leven van Jaap en Marijke en hun kinderen, maar ook voor ons als gemeente, is groot. En we bidden u ook voor Jaap. Wilt u hem nabij zijn? Wilt u hem kracht geven? Ook in alle emoties, Heer, dat hij zich gedragen weet door u, dat hij merkt dat u daarbij bent in die kamer van Intermezzo. Dat hij uw aanwezigheid zal voelen en ervaren. Dat u hem daardoor heen helpt, door deze moeilijke tijd. Wilt u hem een spoedig herstel geven en wilt u het proces van revalidatie ook zegenen. We bidden u ook voor de vader van Harriet, die ook de afgelopen week in het ziekenhuis moest worden opgenomen. Zijn situatie is zorgelijk en ook van zijn vrouw, de moeder van Harriet, en wij bidden u voor hen. Wilt u zich ook over hen ontfermen? Geef dat er ook uitzicht komt op iets waarmee verder geleefd kan worden. Heer, wilt u de situatie ten goede keren en uitzicht bieden, uitkomst bieden. Heer, wilt u dat doen? We bidden u ook voor Jolanda en voor Leone, die op dit moment zich voorbereiden op de dag van hun doop en van belijdenis. Wilt u zich over hen ontfermen als ze naartoe leven naar die dag waarop ze het uit mogen spreken naar u toe, dat ze met u verder willen in dit leven. Heer, het is wonderlijk hoe hun levens zijn verlopen gelopen. Heer, daarin mogen we ook uw leiding zien. En wilt u ze vasthouden en dat ze samen met u mogen toeleven naar een vreugdevolle, zegenrijke dag. We bidden u ook voor de gezondheid van Jolanda. Heer, wilt u een wonder doen waar artsen het niet meer voor mogelijk houden. Heer, dat uw grote naam daardoor geprezen zal worden door het wonder wat u kan doen. Heer, en daarom bidden wij u ook. Wilt u zich over haar ontfermen en het onmogelijke mogelijk maken? Heer, dat bidden wij u in Jezus' naam. Wij bidden u ook voor Connie, die ook zo ziek is. Heer, wilt u haar ook zegenen met kracht en met de gezondheid, zodat ze haar dingen kan doen? Heer, wilt u haar nabij zijn, zich over haar ontfermen? Heer, en zo hebben we misschien allemaal wel dingen die we bij u neer willen leggen, waar niemand van weet. En daarom willen wij in een moment van stilte al die zorgen, al die pijn van de mensen hier in de kerk en de mensen thuis met ons verbonden, in een moment van stilte aan uw voeten neerleggen.

Ja, Vader, hoor zo onze gebeden. Wilt u ze verhoren? En wij willen dit gebed besluiten met het gebed wat u, Heer Jezus, ons heeft geleerd. En dat willen we gezamenlijk hardop uitspreken. Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Ons slotlied is een lied van Sela, Laat ons samen één zijn. En tijdens het voorspel heeft u de gelegenheid om uw gaven te geven.

de zegen van de Heer en ga dan heen in zijn vrede. De Heer zegent je en hij beschermt je. Hij schijnt zijn licht over je leven. Hij zal je genadig zijn en heel dicht bij je zijn. Hij zal zijn vrede aan je geven. Amen. En dan zingen we nu nog met elkaar het Wilhelmus.

0: zeggen. Zullen we daar staan?
1: Zojuist hoorde u de kerkdienst vanuit de Boezemkerk. De voorganger was dominee Peter Huizer en organist Arjan Kuiper. Op onze website rtvredekerk.nl is de dienst terug te horen als u dat wilt. Zoek dan bij uitzending gemist het programma Ridderkerk en de Kerken. Wij hebben nog eventjes tijd tot 11 uur om muziek te draaien. We gaan nu verder met het christelijk jongerenkoor Jichtal Jahu met Verberg mij nu.

Dit was het programma Ridderkerk en de Kerken. Volgende week hopen we weer een kerkdienst rechtstreeks uit te zenden. Dan is de Emmanuelkapel aan de beurt. Na het nieuws van 11 uur komt er een programma met licht klassieke muziek. De techniek werd verzorgd door David Muis-Oudijn, presentatie Helma Hogendijk. Tot aan het nieuws kunt u nog luisteren naar het lied Voor Ieder Land. Wij bedanken u voor het luisteren en wensen u een fijne dag. Dag!

0: 5.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 11 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In IJsselstein in Utrecht zijn vannacht het gemeentehuis en het theater vernield. Verschillende ramen zijn ingegooid met bakstenen en ook de deur van het gemeentehuis is beschadigd. Verder zijn er stickers geplakt van de Nederlandse vlag met daarop het woord corruptie. Het gebeurde even voor 2 uur. Er is nog niemand aangehouden. Het is al enkele weken onrustig in IJsselstein na een besluit voor een tijdelijke noodopvang voor asielzoekers. Het Oekraïense leger heeft vannacht 2 olietankers uit de Russische schaduwvloot getroffen in de haven van Novorossiysk aan de Zwarte Zee. Dat zegt de Oekraïense president Zelensky. Hoe erg de schepen beschadigd zijn is onbekend, maar volgens Zelensky zijn ze niet meer in staat om olie te vervoeren. De olie

0: in Nederland. De desinformatie komt van sociale media, waar bijvoorbeeld wordt beweerd dat er tijdens de Tweede Wereldoorlog geen 6 miljoen Joden zijn vermoord, maar een paar honderdduizend. Ook zien leraren vaak AI-beelden van historische gebeurtenissen waar leerlingen mee aankomen. 4 op de 10 docenten geeft aan dat sommige leerlingen de ernst van de Jodenvervolging bagatelliseren. In Bretagne in Frankrijk moet een kleine brouwerij stoppen met de verkoop van een populair speciaal bier met de naam John Lennon. Yoko Ono, de weduwe van John Lennon, kon de woordschap niet waarderen en gaf de Bretonse brouwer een ultimatum: de naam aanpassen of een boete riskeren. Dan het weer. Vanochtend vooral in het oosten zon. Daarna vanuit het westen meer bewolking en regen. Vanmiddag naast buien ook kans op onweer. Het wordt dan ongeveer 20 graden. Ook morgen wisselvallig en 14 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Bent u op zoek naar verse, duurzame snijbloemen en planten? Of een leuk cadeau? Dagelijks is er verse voorraad aanwezig bij Fleur Vision. Ook een boeket bloemen laten bezorgen in Ridderkerk, Rotterdam-Zuid of Barendrecht. Dat kan heel eenvoudig via fleurvision.nl. Kom ook eens langs in onze winkel aan de Amerstraat 16A in winkelcentrum De Werf in Ridderkerk-Bolnes. fleurvision.nl.
2: Kom lekker baantjes zwemmen in Zwembad De Fakkel. Blijf in beweging en kom naar Zwembad De Fakkel aan de Sportlaan 8 in Ridderkerk.
3: Bent u op zoek naar een nieuwe Apple of Android telefoon? Voor het beste advies ga je naar RCC Personal Systems aan de Beneden Rijweg nummer 8 in het centrum van Ridderkerk. Of bel met 080 431 777.
4: Ruitschade? Bij Autotaalglas is het zo gemaakt. En als het wat langer duurt, krijg je gewoon een leenauto mee. Autotaalglas laat je niet barsten.
5: Wil je dat Ridderkerk jouw verhaal hoort? Dat jouw bedrijf echt verder komt? Reclame op de radio of internet en tv?
6: Ga voor meer informatie.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 12 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In IJsselstein in Utrecht zijn vannacht het gemeentehuis en het theater vernield. De glazen pui is aan diggelen en zijn stenen doorheen gegooid. Op de draaideur is een omgekeerde Nederlandse vlag opgehangen. Ook zijn er stickers geplakt van de vlag met daarop het woord corruptie. Dat gebeurde allemaal even voor 2 uur. Er is nog niemand aangehouden. Het is al enkele weken onrustig in IJsselstein na een besluit voor een tijdelijke noodopvang voor asielzoekers. In de stad worden tussen de 100 en 150 mensen opgevangen voor een half jaar. Het Oekraïense leger heeft vannacht 2 olietankers uit de Russische schaduwvloot getroffen in de haven van Novorossiysk aan de Zwarte Zee, dat zegt de Oekraïense president Zelensky. Hoe erg de schepen beschadigd zijn is onbekend, maar volgens Zelensky zijn ze niet meer in staat om olie te vervoeren. De olietankers varen onder de vlag van een ander land. Rusland gebruikt ze om vanuit het eigen land olie te verplaatsen en zo internationale sancties te omzeilen. Docenten geschiedenis en maatschappijleer worden in de klas geregeld geconfronteerd met desinformatie over de Holocaust. Dat blijkt uit een rondgang van NOS Stories onder bijna alle middelbare scholen in Nederland. De desinformatie komt van sociale media, waar bijvoorbeeld wordt beweerd dat er tijdens de

0: spieren. Dan het weer vanuit het zuidwesten. Meer bewolking en regen. Het is 16 tot 20 graden. In het oosten en noordoosten kan het nog 23 graden worden. En daar vanmiddag ook kans op stevige regen- en onweersbuien. Vanavond minder buien. Dit was het NOS Journaal.
1: Voel jij je eenzaam? Of ken je iemand die zich eenzaam voelt? In de Ridderkerk kun je terecht bij signaal.eenzaamheidridderkerk.nl voor hulp en of ondersteuning. Het signaalpunt is door de gemeente Ridderkerk in samenwerking met de coalitie 1 tegen eenzaamheid Ridderkerk opgericht om eenzaamheid tegen te gaan. Neem voor meer informatie contact op met Facet Ridderkerk. Stuur een e-mail naar info@facetridderkerk.nl ter attentie van de regisseur eenzaamheid.
2: Bent u op zoek naar een loodgieter voor uw water- of gasleiding, cv-installatie of toe aan een complete nieuwe badkamer of toilet? Bel dan uw loodgieter Kevin van der Steen. Bereikbaar via 06-20-41-6754 of kijk op www.kvandersteen.nl voor meer informatie.
3: Wij snappen dat u het al druk genoeg heeft en al helemaal geen tijd heeft om 's ochtends naar Autotaalglas te gaan. Maar een klein sterretje is echt zo verholpen. Dus kom gewoon even langs als u in de buurt bent. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel 0800 0828.
4: Tennissen? Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
5: Wil je dat Ridderkerk jouw verhaal hoort? Dat jouw bedrijf echt verder komt? Reclame op de radio of internet en tv?
6: Ga voor meer.

0: Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
1: De nummer 1 in Nederlandstalige muziek in de Drechtstreek. Wij houden het Hollands. Hey.

0: als eerste van vandaag waren dat Robert van Hemert en Donny.
1: Welkom bij Wij Houden het Hollands. Het programma waar de Nederlandstalige sterren altijd stralen.
0: Goedemiddag allemaal. Het is ruim 5 minuten over 12 uur. Daar gaat hij weer. In de Drechtsteden gaan we weer live via een aantal radiozenders. En als eerste is dat Drechtstad FM. Voor Dordrecht is dat 95.7 en voor Papendrecht is dat 105 MHz. Voor Zwijndrecht zijn we ook live natuurlijk. En dat via Atos Radio 106.1. Merve Radio, Sliedrecht en Hardingsveld, Giessendam 105.4. En natuurlijk RTV

De Kerk, daar zijn we ook live te beluisteren. En dat via de 105.7. Via DAP Radio, natuurlijk in heel Zuid-Holland bijna. En natuurlijk online. Nou, daar gaat-ie. Leuke artiesten weer vandaag bij ons. Straks rond de klok van 12:30 praten we even met Jannes, onze piratenkoning. En ja, hij heeft een nieuwe single natuurlijk, maar hij heeft nog veel meer plannen voor 2026. En wie hier ook is, dat is Willem Mulder van de Havenzangers. En met hem gaan we straks ook praten over de nieuwe single en alles wat er op zijn pad komt natuurlijk. Goed, we gaan lekker beginnen met een nieuwe single. En dat is deze, en dat is een leuke, vrienden. Hij is al een paar keer bij ons geweest, daar uit het hoge noorden vandaan. Hier is Dennis van Dam en zijn nieuwe. En ja, die heet Lekker Ding. Leuk dat je luistert. Wij houden het Hollands. Tot 2:00 vanmiddag live.

0: Ja, wij zijn Oranje. Dat waren Harry Vermeegen tezamen met natuurlijk onze vriend. Onze vriend van dit radioprogramma. En dat is natuurlijk Stef Ekkel. Ja, we gaan beginnen, lieve vrienden van de radio. Lieve vrienden van Wij Houden Het Hollands. We hebben hem in huis. Eindelijk een keertje is het gelukt. Willem Mulder van de Havenzang is
1: bij ons. Ja, eindelijk. Ja, eindelijk is het gelukt. Hè? Ja.
0: Hoe is het, Willem?
1: Ja, goed. Heel erg goed. Ja.
0: Je brengt het goede weer niet mee naar het
1: Zuidwest. Nee, dat klopt.
0: Je bent vertrokken met het goede weer, zei je?
1: Ik ben vertrokken uit Apeldoorn met het goede weer. Alleen, ik kwam deze kant op en het begon steeds harder te regenen. Ik denk, nou, dat wordt een leuke dag. Hè?
0: Maar, we zijn een zonnetje in de studio, toch? En op de radio natuurlijk. Althans, dat proberen we wel.
1: Nou, in de studio ook, hoor. Want je wordt ontvangen met koffie en lekkere koek. Dus dat kan niet beter.
0: Ja, we moeten wat doen om de artiesten te paaien, toch?
1: Nou ja, goed.
0: Weet je. Ja. Hey, de Havenzangers, dat is bijna een instituut, hè, in de Nederlandstalige muziek. Het hoort een beetje bij de Nederlandse muziekcultuur, toch?
1: Ja, ik denk het wel. Zo heb ik er nooit over nagedacht. Maar als ik terugga in de tijd, dan volgend jaar, dan bestaat het merk De Havenzangers bestaat eigenlijk 50 jaar.
0: Mm-hmm. En jij bent degene die het eigenlijk een beetje in stand heeft gehouden, hè?
1: Ik heb het in stand gehouden, ja. We zijn natuurlijk, ik ben 15 jaar was ik toen begon bij De Havenzangers.
0: Hoe kwam je er eigenlijk terecht?
1: Ja, dat was via. Ik heb eerst eigenlijk al voor die tijd een paar jaar ingevallen. Maar dat kwam omdat iemand ziek werd. En ik had daarvoor mijn eigen bandje. En ik zat bij het Vader Abraham Show Orkest, heette dat destijds.
0: Ja, dat kan ik me nog
1: herinneren. Ja, ik was natuurlijk redelijk jong. En toen heb ik een keer ingevallen. En toen zeiden ze, maar speel je zelf ook? Of maak je muziek? Of ja, dat heb ik. Ik heb een eigen bandje. En kunnen we niet verder zo? Nou, ja. Maar dan moest ik eerst met mijn vader overleggen. Want ik zat op school natuurlijk. En hij vond wel dat ik een opleiding en school af moest maken. Maar hij begreep ook wel heel snel dat school niet zoveel ging worden voor mij.
0: Nee, precies. En dat hij hard lag, toch?
1: Ja,
0: dat is het belangrijkste geworden.
1: Klopt.
0: Ja, bestond uit 4 of 5 man, de Havenzangers, de oude bezetting?
1: De oude bezetting zelfs uit 4. Maar daarna de band De Havenzangers zoals de meeste mensen. Mm-hmm. Dus als orkest waren met 5 personen.
0: We weten natuurlijk dat Henk Plaquet overleden is. Ja. Dat was de zanger toen.
1: Ja.
0: Maar waar ik wel een beetje van schrok, Willem, dat je zei van de rest van de leden, die leven eigenlijk ook niet meer.
1: Nee, er is één, onze oude bassist, Frans. Frans, die leeft nog, maar het leeftijdsverschil was toen al best
0: dat
1: wel groot.
0: Zei je, ja.
1: Want toen ik 15 was, was Henk bijvoorbeeld 42. Dus de rest van de groep was destijds vele malen ouder. En
0: toen kwam het punt dat Henk eigenlijk wegviel.
1: Ja.
0: En de Havenzangers gingen toch door.
1: Ja, dat klopt. Nou, Henk,
0: hoe is dat eigenlijk zo gekomen?
1: Henk is eigenlijk...
0: Jullie zijn ook nog een tijd een duo geweest, zei je?
1: Ja, klopt. De Havenzangers, ik denk de laatste 15 jaar, misschien wel 20, maar de tijd gaat zo snel, waren Henk en ik een duo. Ja, toen was het met de band was het al niet meer. Maakten we geen muziek meer. En toen waren we als duo.
0: Alleen... Eigenlijk waren jullie toch ook al een beetje een ander pad ingedoken, toch? Een beetje populairder.
1: Ja, klopt.
0: Als je het oude Havenzangers, is het echt het Hoenpapa nog, weet je wel. Dat kleine Greetje uit de polder aan de strand stil en verlaten. Noem ze allemaal maar op.
1: Dat klopt. Alleen dat hebben we eigenlijk in 1982 al gedaan. Hè?
0: Precies. Die omslag.
1: Toen hebben we die omslag gemaakt. Wij wouden eigenlijk meer de partyachtige sfeer.
0: Een beetje après-ski.
1: Ja, niet alleen après-ski, maar gewoon feest. Een beetje, want toen zijn we eigenlijk begonnen met liedjes 's nachts na 2. Is daaruit voortgekomen. Alleen we.
0: Wat een knijter van een hit was dat, hè?
1: Ja, nog steeds. Nog steeds.
0: Ja.
1: Zo worden ze bijna niet meer gemaakt, denk ik. Tenminste, als je. Ja, dat liedje is uit 1982. Dus als je 24 jaar of 44 jaar later met zo'n liedje nog op het podium staat en nog steeds succes hebt, ja, dat moet dus wel een goed liedje zijn.
0: Zijn dat van die liedjes die je nog steeds doet? Op de ski?
1: Natuurlijk. Ik heb een medley gemaakt met Trouw niet voor je 40 bent. Ik sta liever op de ski. Ik zie een pils. Maar ook de country dance. We doen ze allemaal. En de hemel is geen bier. Ja. Noem ze allemaal maar op. En natuurlijk 's nachts na 2.
0: Als we dan over hits gaan hebben van de Havenzangers, dan zitten we hier, ik denk vanavond om 1 uur of 10 nog samen te praten, denk ik. Toch? Het zijn het best wel veel, hè?
1: Ja, ik heb het
0: wat er op het repertoire staat.
1: Nooit zo bestilgestaan, maar als je alles dan eens weer naloopt en nakijkt, ja. En destijds natuurlijk ook waar het feest ontstaan is, dat we met de medleys, destijds de feestmedleys, daar waren we bekend om. En we hebben LP's vol met medleys gemaakt. Ja.
0: Ja, wat helemaal Hollands nu ook doet, dat doen jullie
1: nou ja,
0: dan ook,
1: toch?
0: Nog,
1: ik heb een tijdje wat dingen van helemaal Hollands gedaan. Ik heb ze zelf op het idee gebracht om medleys te gaan maken.
0: Ja, want die hoor ik ook alleen maar over medleys praten, weet je wel. Dat zo populair is. En, maar dat is bij jullie muziek natuurlijk in rente. Dat hoort een beetje bij jullie, toch?
1: Een medley is altijd je kan natuurlijk in 3-4 minuten. Het voordeel daarvan is, want als je een half uur hebt en je hebt een optreden. Kijk, vroeger met de band hadden we veel langer de tijd om liedjes te doen.
0: Zeker.
1: Maar in een half uur of in 40 minuten. Ja, tegenwoordig is het 3 kwartier, doen we geloof ik optreden. Maar dan moet je wel,
0: dan moet je knallen, toch?
1: De een wil dit horen, de ander wil dat horen. Het is nooit goed, want daar hebben we ook een liedje gemaakt. Maar iedereen wil wat. Dus op het moment ga ik iets te ver weg zitten.
0: Hij
1: draait gelijk bij. Ik praat met mijn handen nog wel eens. Mm-hmm. Nee, maar dan is zo'n medley natuurlijk... dan kun je heel veel liedjes in een andere tijd laten horen. Dus dat hadden we destijds al bedacht. En doen we nog steeds trouwens ook.
0: Precies. En jullie zijn Still Going Strong, hè? Samen met Wesley.
1: Ja.
0: Ja, we betreed je nog vaak het podium, toch?
1: Ja, we doen nog steeds hetzelfde. Het podium op. Met Wesley is natuurlijk Cheerio. Dat is eigenlijk het eerste liedje ontstaan. We hebben er nooit op aangestuurd, want we zaten aan de keukentafel dat liedje, de tekst nog wat te schrijven. En toen was hij aan het meezingen. Ik denk, die kan ook zingen. Oké. Ik zeg, vind je dat leuk? Zullen we het samen op gaan nemen? Hebben we gedaan. En een week later was het Hollandse Nieuw bij Radio NL.
0: Ja. Ja, hoe oud was hij toen?
1: Nou ja, dat is denk ik in 2018 geweest.
0: Ja.
1: 2008, sorry.
0: Dat is... Iets langer geleden.
1: Ja, nee, dat klopt.
0: Was Wesley toen van jouw 15-jarige leeftijd dat hij ook begon, net zoals jij?
1: Nou ja, zijn leeftijd nu terug. Ja, hij was wel jong, maar hij had daarvoor al wat musical dingen gedaan.
0: Dus. Oh, oké. Dus zit toch in zijn bloed, toch? Ja. Hey, jij zei van het is nooit goed. Eigenlijk wou ik deze niet uitbrengen, toch?
1: Nee, klopt.
0: Waarom niet?
1: Het is nooit goed. Dat was een liedje. Je neemt altijd dingen op en liedjes op. En dan laat je het verschillende mensen horen. En destijds hadden we dit liedje liggen samen met nog een ander liedje. En daar werd eigenlijk voor gekozen. Dit liedje eigenlijk toen niet. Maar ik vond nog steeds een leuk liedje. Ik vind nog steeds een goed liedje. En toen kwam het weer voorbij. Ik denk, en toen liet ik het horen weer aan wat mensen die zeiden, maar waarom breng je het niet uit?
0: Dan blijven we toch knagen.
1: En toen hebben we eigenlijk gezegd, wat we doen is, we zetten hem gewoon op Spotify. We maken een hoesje bij, het is nooit goed. En we gaan kijken of het liedje ook daadwerkelijk, of er mensen zijn die zeggen, hey, leuk liedje, of we pakken het op. En ik moet zeggen, met dit liedje ging dat erg goed.
0: We gaan hem even doen.
1: Dus het was toch goed.
0: Ja, schot in de reus. Willem Mulder, hij is bij ons van de Havenzangers. En het is nooit goed. Dat gaan we nu doen en beluisteren.
1: Ja.
2: Wij houden het Hollands is te beluisteren via Drechtstad FM, Atos Radio, Merwe Radio en RTV Ridderkerk.

0: is dat typisch Nederlands, Willem. Het is nooit goed.
1: Het is nooit goed. Je bent of te vroeg of te laat. Of het is, hè? Het is te warm of te koud. Het is nooit goed.
0: Ja, ja, inderdaad. De Havenzangers. Bij ons is Willem Mulder. En ja, dat is een van de... Ja, van de...
1: Ja, geef het maar een naam.
0: Hoe gaan we dat benoemen, Willem?
1: Ja, maakt me niet uit.
0: Laat het maar even in ons midden houden. Maar ja, jij bent al jaren... hangt het woord de Havenzangers aan jou natuurlijk. En ja, ik denk dat je niet anders meer kan ademen, toch?
1: Nee, ik denk het, daar kom je ook nooit meer vanaf. Maar dat hoeft van mij ook
0: niet. Nee, precies.
1: Maar dat betekent wel dat vaak in het land ook... wordt je wel heel vaak gerefereerd natuurlijk aan oude muziek. Oude liedjes, oude nummers. En dat vind ik ook helemaal prima.
0: Ja. Maar met Wesley, ik zei het je net buiten de uitzending... heb je een mooie eigen sound gecreëerd, hè?
1: Ja, dankjewel. Dankjewel. Ja,
0: als je nou Cheeto luistert of Alarmfase...
1: Ja, klopt.
0: Ja, het klinkt als jullie, toch?
1: Ja.
0: En dat is mooi, dat het eigen is gemaakt.
1: Ja, we hebben daar ook op... Je moet daar best wel naar zoeken om te zeggen van... Hey, hoe gaat het dan klinken? Hoe moet het klinken? Maar daar hebben we best... Op een gegeven moment loopt dat. En als je zeg maar, los van elkaar zingen, dan hoor je wel wie is. Maar als we samen zingen, dan ja, dat zal wel zijn omdat het familie is. Dan zit er toch ergens iets wat samenkomt. En wat je ook niet kan maken, dat is er. En of het is er niet. Maar,
0: zo is het. We praten zo lekker verder. En zo dadelijk gaan we ook even bellen met de piratenkoning van Nederland. En dat is Jannes. Maar eerst even de nummer 1 van Nederland. Enkele weken geleden was die nog bij ons. Hier is die Justin de Wild.

0: vriendje Justin de Wild was dat natuurlijk. En cheerio. En wat die jongen nu meemaakt, dat is niet te geloven natuurlijk. En we gunnen het hem van harte.
1: En dit is de nieuwe regio-tip.
0: Hier is Marlane en lekker in mijn vel.

0: nooit wel dat Marlane heel erg in de eigen geloofde, hè? Het was alweer een tijdje geleden dat Marlane een nieuwe single had. Lekker in mijn vel. En dat was er natuurlijk bij Wij Houden het Holland. 17 mei, dan is er bij ons. En dan gaan we natuurlijk ook over deze single praten. Nou, we gaan even contact zoeken met het Hoge Noorden. Volgens mij richting Hogeveen, Emmen die kant uit. En daar woont Jannes. Jannes, goedemiddag. Welkom bij Wij Houden het Holland.
1: Een hele goede middag.
0: Eindelijk kunnen we je weer eens spreken, Jannes. Ja, Jannes, wat jij de laatste tijd hier in Rotterdam hebt meegemaakt... ja, dat is eigenlijk met geen pen te beschrijven, hè?
1: Ja, in alles was het ooit toen een droom, 15 jaar terug. Toen heb ik een keertje gedaan. Ik had toen beloofd aan mijn manager Dick Oosting dat ik het ooit zou willen doen. Toen stond ik nog bij de kijker in de Nacht van Oranje of zoiets. En ik heb
0: De Nacht van Oranje, inderdaad.
1: Ja, toen in die tijd. Ja. En was, had ik een soap, een docusoap gemaakt, regionaal. Met Dick Oosting, is laatst overleden. En toen zei ik tegen Dick van, ik zou het ook willen doen. Dat hebben we toch gedaan, toen die tijd. En ja, dan een paar jaar later deed ik geld erom. En verleden jaar wou ik toch mijn 25 jaar jubileum gaan vieren. Ja, om een één keer te doen was een droom, maar we hebben het twee keer gedaan.
0: Ja, we zijn bij de presentatie geweest. Dat was in de studio bij Sterren, bij de Tros, Avro Tros.
1: Ja.
0: En toen glom je al van oor tot oor dat je het ging doen, hè? En is dit het grootste podium wat je ooit hebt gepakt met Gelderdoom samen?
1: Ja, ik denk dat Ahoy is gewoon een... je ziet als een muziektempel. Gewoon als een, er zijn zoveel grote namen gestaan daar.
0: Wat is de magie van zo'n zaal?
1: Ja, ik denk gewoon in alles wel. Ik denk de aankomst is vind ik al geweldig. Mm-hmm. De ligging voor mijzelf. Want ik heb daar mensen door het hele land zitten. En ze zeggen, Jan, zou je dat Sigodoom, zou je dat ook willen doen? Ja, misschien ooit. Maar Ahoy, ze is toch voor mij de voorkeur destijds. In die tijd, zeg maar, praat ik over jaren terug. En verleden jaar was het zo mooi om te zien. Zoveel gemengd publiek, fans, wat jong en oud. Hebben we dit jaar besloten om weer te doen.
0: Ja, ongelooflijk, hè? En dan niet één keer, maar twee keer volgens mij, toch?
1: Ja, eerst, we zouden 31 oktober gingen we uit, zeg maar.
0: Ja.
1: Voor de fans allemaal een mailtje sturen van oké, let op. En binnen anderhalf uur was het uitverkocht.
0: Ja, dat is nog niet te begrijpen eigenlijk. Binnen anderhalf uur dat je dat zo uitverkoopt, Jannes. Dan ben je toch wel iets in de muziek, toch? Dan betekent je wat voor de Nederlandstalige muziek, laat ik het zo zeggen.
1: Ja, ik ben er wel heel dankbaar en blij en heel trots op mijn fans. Ik ga 25 jaar mee en natuurlijk heb ik meerdere plekken gezien. En de mensen van toen zijn nog steeds mijn fan. En ik denk ook de nieuwe generatie, we hebben de winter de rug, Nederlandstalige muziek is populair.
0: Ja.
1: Ja, ze hebben me toch wel, ik denk door heel Nederland gezien in menig feesttent en zalencentrum, discotheken. Ja, dan probeer ik altijd iets achter te laten, dat heb ik blijkbaar gedaan. En ik doe het niet alleen, je doet het ook samen met je fans.
0: Zo is het. Ja. Ik heb hier ook een instituut zitten. Willem Mulder zit bij ons in de studio van de Havenzangers.
1: Ja.
0: En volgens mij, Willem, jij hebt ook elk hoekje en gaatje gezien van Nederland, volgens mij. Hè?
2: Ja, dat kun je best wel zeggen, ja. Ja.
0: Heb jij ook grote podiums gedaan, net zoals Jannes?
2: Jazeker. De Nacht van Oranje. Sterker nog, ik heb het ooit zelf vroeger vanuit het... bureau waar ik werkte georganiseerd, dus de Nacht van Oranje. Maar noem ze maar op, volgende week staan we weer op Tukker FM. Volgens mij, Janne staat daar ook.
0: Mm-hmm.
2: Ook zo'n fenomeen, zo'n feest waarvan je zegt van... joh, de jeugd die dus klakloos al die liedjes meezingt ook. En het feestje eromheen.
0: Ja. Betekent dat, ook voor jou, Jannes, dat jouw muziek tijdloos is? Dat die met alle generaties meegepakt wordt?
1: Ja, ik denk zelf dat ik nu met de tweede generatie bezig ben. Misschien wel de derde. Dus ik denk het wel.
0: Het lijkt me zo gaaf dat de jeugd jouw liedjes meezingt, Willem. Dat is toch niet te vatten eigenlijk?
2: Nee, dat klopt. Hetzelfde derde generatie, denk ik wel. Jannes ook, als je nu weer ziet om een liedje van Jannes. Eleonora, denk ik, een van je eerste platen. Maar dat is een hit nu in het land. Dat is niet normaal. De jeugd.
0: Eigenlijk nog ineens bij de legale radiostations, maar bij die piraten. Eleonora, dat werd daar zoveel gedraaid, hè, Jannes. Ongelooflijk.
1: Ja, het begon ook bij mij met Ga maar weg destijds.
0: Ja, precies.
1: Ik ga maar niet weg en later een beetje meer. En ik heb door de jaren toch heel wat albums gemaakt en fanbase opgebouwd. Dus ja, maar wat Willem net ook al zegt. Ik bedoel, Eleonora, er was een album toen van Casablanca in Napoli.
0: Ja, klopt.
1: Stond Eleonora stond erop, Ga maar weg. Er stond erop, even kijken, stonden er heel wat mooie liedjes. Stonden erop waarvan ik denk van oké. En maar in die tijd daar pak je 1 of 2 singles van een fysiek album. En dat was.
0: Ja. Hey, laten we even over een nieuwe single praten. Als ik een beetje ik had het net ook al de sound van de havenzangers. Dat is heel herkenbaar. Maar jouw sound ook, hè? Dat Griekse gitaartje zit er meestal wel in, hè, Jannes?
1: Ja, ik ben een gevoelsmens. Ik bedoel, de laatste tijd zing ik ook heel veel. Ik wil de Griekenland.
0: Uh-huh.
1: Nou ja, de Griekse klankkleuren en het houden van de gezelligheid. Een beetje gevoel wat erbij loskomt. Dus ik denk dat de laatste single, Dans tot de Morgen, bij mij is wel een... voor mij zeker een nieuw waar ik iets mee kan. Om iets te kunnen geven aan het publiek. En waar ik sta te zingen. Ja.
0: Altijd het publiek, hè? De fans is voor jou de hoofdmoot, volgens mij.
1: Ja, zonder hun ben ik niks. Nee, klopt.
0: Nee, dat is zo. Dankjewel, Jannes. De plannen voor 2026, die mooie concerten in Ahoy. Daar kijken we naar uit natuurlijk, maar we kunnen er niet meer naartoe, omdat het al uitverkocht is.
1: De 31ste uitverkocht en de 30ste, die hebben we ook gedaan.
0: Ja?
1: Dus die gaan we ook doen. Er zijn er iets van 2.000 of 3.000 kaarten voor.
0: Oké. Nou, dan hebben we nog een kansje, Rob. Ja, er zit hier alleen op zijn schouder tikken van ik ga het. Dus dat is altijd wel leuk natuurlijk. Jannes, dank je wel. Ik wens je een hele fijne dag daar, fijne zondag. Is het vandaag werken of is het vandaag lekker even thuis zijn?
1: Ik ben lekker thuis. Ik heb een kleinzoon, die komt net binnen. Kleine Jannes. Dus die ga ik straks lekker verwennen. En ik wil jullie bedanken voor het interview en voor de tijd. En een hele fijne zondag toe. En zijn natuurlijk Willem van het Westerkant. Ik hoop je gauw te zien, Willem.
2: Ja, van jullie ook, hè. Maak er iets moois van, hè.
0: Zeker.
1: Oké, jongens.
2: Hoi, hoi.
0: Dankjewel, Jan.

0: mag het wel zeggen, denk ik. Een van de fijnste collega's die we hebben, denk ik, in de Nederlandstalige muziek. Ja, deze Jannes, toch? Altijd zichzelf en dat is het mooiste. Ja, volgens de volgende artiesten komen binnen.
1: Ja, gezellig. Gezellig.
0: Zo is het. We praten even verder met Willem Mulder van de Havenzangers. Hij is bij ons. Mijn beste vrienden is een van de grootste hits van de Havenzangers. Ja. Nieuwe stijl, toch?
1: Ja, klopt wel. Ja. Mijn beste vrienden, liedje wat heel lang eigenlijk gevraagd werd van, joh, zou je dat een keer in een ander jasje willen doen?
0: Ja. Heb je dat gedaan?
1: Nou ja, we traden op en we hadden een optreden in Volendam op de dijk. En toen zei je daar, joh, mijn beste vrienden. Ik zei ja, daar had ik dus op dat moment geen band van, orkestband. En ja, dat is het liedje hier, dat vinden we helemaal geweldig. Ik zei, nou, wat we doen is, ga ik nu met je afspreken. We gaan hem opnieuw opnemen, speciaal voor jullie hier in Volendam natuurlijk. En nou, dat hebben we gedaan. Maar ja, dat liedje, ja, dat gaat inmiddels in Nederland, er wordt veel gedraaid. En ik heb er een apres-ski versie van gemaakt voor Westendorf.
0: Ja.
1: En ja, zeg het maar.
0: Tent op zijn kop natuurlijk.
1: Ja, absoluut.
0: Havenzangers, hier is die met mijn beste vrienden.
1: Ja, zitten in de kroeg, hè?
0: Ja, zo is het. Of hier binnen, toch?
1: Ja, of ze zitten hier, hè? Ja.

0: feest hier in de studio is aan, hoor. Willem Mulder van de Havenzangers is bij ons. En dit was een van de sterkste nummers van de Havenzangers.
1: Ja, een geweldig liedje dit, hè.
0: En je zei van, deze nummers, die doen we nog steeds, hè? Dat is onverslijtbaar eigenlijk.
1: Ja, dit zijn liedjes die nog steeds, je merkt het ook. We hebben hier natuurlijk met Radio Nelverstein hier die liedjes gedaan.
0: Ja, precies.
1: En dan merk je dat het publiek zo'n liedje omarmt. Dan vind ik, dan moet je het ook zingen.
0: Ja, zo is het.
1: En
0: je afkomst nooit verlogen, hè,
1: nee,
0: toch?
1: Nee, absoluut niet. Absoluut niet.
0: Maar die oudere nummers, hè, zoals Kleine Greetje uit de Polder, die zitten dan in een medley, neem ik aan.
1: Ja. We staan bijvoorbeeld volgende week op Tukker FM, Verstijn.
0: Ja, dan moet je ze doen.
1: In Nieuw Leuzen, en dan moet je ze doen. Dus die hebben
0: aan
1: de strand
0: stil en verlaten.
1: Ja, een bepaalde gedeelte van het land, die willen graag die liedjes horen. Nou, dan doen we ze niet.
0: Ja, precies.
1: Dan zingen we die, natuurlijk.
0: En dat is een beetje het oosten en het noorden van het land, hè, toch?
1: Ja, de kant van Friesland op, de kant van, ik denk wel het grootste noorden.
0: Ja, Drenthe.
1: Die omarmen die liedjes. Maar die kennen ze natuurlijk ook van vroeger. We hebben daar veel gespeeld. En dan heb je wel de derde generatie daar.
0: Heerlijk.
1: In de feesttenten.
0: Praat er zelf verder, maar eerst even muziek van de Alpenzusjes. En hallo!

0: Ja, de Alpenzusjes. Eigenlijk ja. Heb je die ook een kenting meegemaakt natuurlijk. De oude Alpenzusjes naar nieuw. Alpenzusjes Willem.
1: Ja, klopt. De oude ken ik ook nog.
0: Ja, ja. Echt. Ja, maar die doen echt helemaal niets meer, hè? Dat is ook...
1: De oude Alpenzusjes, nee. Volgens mij doen die niks meer.
0: Dus. Nee. Maar dit is ook... Ja, dit werkt altijd, hè? Het is gewoon een merknaam en ja... Ze staan er gewoon, weet je wel. Ja. Dat is bij jullie ook, hè, denk ik.
1: Ja, weet je, we hebben tussendoor ook nog even de naam Mulder en Mulder gehad. Natuurlijk.
0: Ja, waarom hebben jullie al die naamsveranderingen
1: nou,
0: gedaan?
1: Nou, al die naamsveranderingen, eigenlijk zijn er helemaal niet zoveel. Maar,
0: nou, het is Havenzangers 2.0, toch?
1: Ja, maar dat is eigenlijk, dat was een idee van Berk Music toen. En waarom? Omdat Wesley natuurlijk nooit in de oude Havenzangers heeft opgetreden. Ja. Zo van, ja, Havenzangers, de Havenzangers 2.0, dan... Alleen toen wij Mulder en Mulder heetten, zei iedereen van... joh, jij bent toch van de Havenzangers? Ja, ja. Maar waarom heetten jullie dan Mulder en Mulder? Ik zei, ja, Mulder en Mulder, zo zijn we geboren met die naam. Ja, dat ga je dan wel uitleggen. Mm-hmm. En toen zei ze, ja, maar dan kunnen ze goed de Havenzangers heten. Nou, dat hebben we dus toen ook veranderd. Ik zei, dan maken we er 2.0 van. Doet Apple ook met hun nieuwe toestellen.
0: Precies.
1: Ja, dan kunnen wij dat ook. Maar toen zei ze, ja, maar jullie zijn Mulder en Mulder. Toen was ik er wel klaar mee. Ik denk, ja, gewoon toen hebben we het gewoon weer de Havenzangers.
0: Lekker ouderwet, de Havenzangers.
1: Ja, nee, absoluut dat.
0: En toen kwam Alarmfase Rood in 2014.
1: Ja.
0: We gaan hem even doen. Ja. Willem Mulder en Wesley Mulder natuurlijk, de Havenzangers.

0: Ja, een van de vrienden van dit radioprogramma, dat is die natuurlijk Wolter Kroes. En Route de Soleil, ja, een beetje de zomer al in zijn hoofd, die Wolter Kroes.
1: Ja, toch? Lekker, maar heeft hij vaker hoor, de zomer in zijn mond. onze Wolter.
0: Ja, als je nu naar buiten kijkt, Willem, dan is het echt nog geen zomer. Afgelopen vrijdag hadden we de meest zomerse dag van het jaar. En daar hebben we natuurlijk van genoten. De optredens voor de havenzangers. Ja. Zijn jullie elk weekend onderweg? Want jullie zijn ook paardenliefhebbers, hè?
1: Ja, klopt.
0: En dat krijgt ook wel een voorkeur, denk ik.
1: Je moet soms kiezen. Ik heb zelf vroeger ook altijd paard gereden, natuurlijk.
0: Ja, maar doen jullie dat echt ook, weet je wel? Ja. Kiezen jullie de leuke dingen uit het leven? Dus keer optreden, de andere keer paarden?
1: Nee, dat niet. We kunnen dat goed combineren, omdat de paarden en de wedstrijden... Wesley is nu bijvoorbeeld in Ermelo. Toevallig vanmiddag is daar een hele grote prijs, zo noemen ze dat, waar die moet rijden. Je moet ook punten bij elkaar verzamelen voor de FVI om internationaal te mogen starten. Dus soms moet hij ook dingen rijden. Nou, dan plannen we dat zo dat ik de interviews doe. Maar we hebben ook optredens. En dan, als we dan toevallig een paardenwedstrijd hebben, dan nemen we een extra auto mee en dan rijden we s'avonds door na een optreden. Dus dat is eigenlijk altijd wel te regelen.
0: Zo zit jullie leven een beetje in elkaar.
1: Ja. Zo zit het een beetje in elkaar.
0: Ik vond het superleuk dat je een keer de tijd en moeite hebt genomen... Ja. Om een keer naar de studio in Papendrecht te komen, Willem. Dank je wel daarvoor.
1: Nou, dat hoeft niet, want ik ben blij dat jullie mijn plaat draaien.
0: wordt die een beetje opgepakt? Of?
1: Ja, wordt goed opgepakt. En de opvolger heb ik ook alweer klaar. Dus leuk, want we hebben het er vaak over gehad onderweg. Van joh, en ik ben hier eigenlijk nooit geweest. En dat vreemde me eigenlijk wel. Want ik kom hier graag.
0: Nou, dus, de deur is open gegaan voor je. En hopelijk is die nog lang niet dicht, toch?
1: Dat gaan we niet doen.
0: Dankjewel, Willem. We gaan hem nog een keertje draaien natuurlijk. Het is nooit goed, maar het was wel goed dat je vandaag hier was.
1: Super.
0: Dankjewel.
1: Dank
0: je
1: wel. Hoi, hoi. En de koffie is goed, hè?
0: En de cake ook, hè?
1: Ja, de cake ook, ja.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 1 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Minister Yesh Yılgız van Defensie zegt dat we het hoofd koel moeten houden. Yesh Yılgız reageerde in het tv-programma WNL op zondag op het besluit van president Trump om duizenden Amerikaanse militairen weg te halen uit Duitsland. Volgens de minister heeft de VS de plekken in Duitsland nodig om inlichtingen te krijgen. Verder zegt hij dat de Amerikaanse krijgsmacht verzwakt als er veel militairen weggaan. Yesh Yılgız verwacht dat de meeste Amerikaanse troepen alsnog in Duitsland blijven. Op dit moment heeft de VS 39.000 militairen in Duitsland. In IJsselstein in Utrecht is vannacht het gebouw van het gemeentehuis vernield. De glazen pui is aan diggelen, er zijn stenen doorheen gegooid. Op de draaideur is het een omgekeerde Nederlandse vlag opgehangen. En ook zijn er stickers geplakt van de vlag met erop het woord corruptie. Het gebeurde allemaal even voor 2 uur vannacht. Er is nog niemand aangehouden. Het is al enkele weken onrustig in IJsselstein na een besluit voor een tijdelijke noodopvang voor asielzoekers. In de stad worden tussen de 100 en 150 mensen opgevangen voor een half jaar. Het Oekraïense leger heeft vannacht 2 olietankers uit de Russische schaduwvloot getroffen in de haven van Novorossiysk aan de Zwarte Zee, dat zegt de Oekraïense president Zelensky. Hoe erg de schepen beschadigd zijn is onbekend, maar volgens Zelensky zijn ze niet meer in staat om olie te vervoeren. De olietankers varen onder de vlag van een ander land. Rusland gebruikt ze om vanuit het eigen land olie te verplaatsen en zo internationale sancties te omzeilen. De bouw van tienduizenden woningen in Nederland wordt vertraagd door regels rond zogenoemde spuitvrije zones. Dat zeggen gemeenten en provincies tegen Nieuwsuur. Gemeenten houden vaak een minimale afstand aan van 50 meter tussen nieuwe woningen en landbouwgrond vanwege het gevaar van bestrijdingsmiddelen voor de gezondheid. Dan het weer vanmiddag op de meeste plaatsen bewolking en regen. Lokaal kan het gaan onweren. Het is 16 tot 20 graden. In het noorden en noordoosten kan het nog iets warmer.

0: zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
1: Op zoek naar een leuke plek voor een gezellige high tea? Heerlijke matcha's. Het lekkerste gebak. Ook glutenvrij. En in het voorjaar het lekkerste ijs. Kom langs bij Celicious. Dagelijks geopend van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 uur. Celicious is gevestigd op het Dillenburgplein nummer 1.
2: Bent u op zoek naar een nieuwe Apple of Android telefoon? Voor het beste advies ga je naar RCC Personal Systems aan de Beneden Rijweg nummer 8 in het centrum van Ridderkerk. Of bel met 080-431-777.
3: De coalitie 1 tegen eenzaamheid bestaat uit onder andere de gemeente Ridderkerk, Centrum voor Jeugd en Gezin, Facet Ridderkerk, Stichting Present, Woonkompas, verschillende bedrijven, zorginstellingen en scholen. Wil jouw organisatie of bedrijf meewerken om eenzaamheid in Ridderkerk tegen te gaan? Word dan partner. Meld je aan via e-mail info@facetridderkerk.nl of via telefoon 0180 432 350 en vraag naar de regisseur eenzaamheid van Facet Ridderkerk.
4: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
5: De nummer 1 in Nederlandstalige muziek in de Drechtstreek. Wij houden het Hollands.

0: blijft het toch een lekker nummer, deze van Sylvia Bruens. Een van de liefste Nederlandstalige zangeressen die er is volgens mij. Ja, heerlijk.
1: Welkom bij Wij Houden Het Hollands. Het programma waar de Nederlandstalige sterren altijd stralen.
0: Natuurlijk, we laten dit uur ook weer stralen natuurlijk. Want we hebben onze grote vriend Gino Graus in huis. En ook Drymy. Ja, ik heb geoefend, En die heeft ook een mooie, leuke single. Een beetje het levenslied zit erin. Iedere traan en de favoriete kroeg. Daar is Gino in beland. Dat is bij ons natuurlijk. Blijf lekker luisteren via natuurlijk Drechtstad FM. We zenden uit via Atos, Radio Zwijndrecht. We zenden ook uit via RTV Ridderkerk. En Merve Radio voor Sliedrecht en Hardingsveld, Giessendam. Dus we zijn weer ook via DAP.

natuurlijk DAF in Zuid-Holland. Zijn we ook overal te beluisteren. Vorige week waren ze hier. Deze Frank Verkooyen en Susanna Veldmeijer. En dit is een leuke nieuwe duet. Veel leuker met jou. Goedemiddag.

0: Ook zeker vriend van dit radioprogramma, Frans Duits. De kater duurt maar even. Ja, we hebben twee Nederlandstalige zangers. En de ene is voor het eerst hier en de andere ja, is bijna stamgast geworden.
1: Vriend natuurlijk. Van de show, hè, onderhand.
0: Vriend van de show, ja. zo heet dat. Gino Graus, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Hoe is het?
1: Ja, met mij gaat het uitstekend.
0: Ook met de stem? Zeggen.
1: Ja, ik moet zeggen, ik vertelde het net buiten de uitzendingen dat ik een aantal weken best wel stemproblemen heb gehad.
0: Is dat overbelasting? Of hoe zie je dat?
1: Ja, ik ben een week in Turkije geweest met een muziekreis. Dus dan, ja. dat trekt wel veel van je. En je moet dan de hele week zingen. Je bent met heel veel mensen aan het praten. En ook hard over de muziek heen. Na zo'n week, ik ben thuisgekomen. Toen ben ik eigenlijk meteen doorgegaan met hele weekend optredens. Toen kwam Koningsdag afgelopen weekend, zeg maar.
0: Ja, en toen kwam het mannetje met het hamertje natuurlijk.
1: Ja, en dan is het eventjes klaar. Dus dan, het is echt... Hoog in mijn stem is niet helemaal terug. Ik kan met bepaalde stemoefeningen bubbelen, vernevelen van mijn stem. Kan ik het wel uitzingen, zeg maar, een half uur.
0: Dat helpt?
1: Ja, dat helpt heel goed. Ja, ik ben laatst bij een stemmasseur geweest. En die heeft echt de spieren rondom mijn stem losgemaakt. Bepaalde technieken, oefeningen om beter te kunnen ademhalen. Je middenrif masseren. Het is echt, ja. Het is eigenlijk gewoon echt een sport ook, hè, zingen.
0: Ja, absoluut.
1: Je gebruikt je spieren, dus het is ook echt...
0: Je mag gerust zeggen dat het topsport is, toch?
1: Ja, dat denk ik wel.
0: Ja. Ja. Naast jou, Derami.
2: Een hele goede middag.
0: Leuk dat je er bent, man.
2: Ja, super dat ik hier mag zijn. Dankjewel. Ja,
0: meestal is je vader hier, hè?
2: Ja, nu is het een keer andersom.
0: Ja, nu is het een keer andersom. Ja, en je vader mogen we gerust vertellen. Dat is jouw man natuurlijk.
2: Ja, dat klopt.
0: Een zanger die al jaren te gast is in dit radioprogramma. Ja. En wat ik zo leuk vind dat jij er nu bent, weet je wel. Dat jij toch een beetje in de voetsporen gaat treden van je vader.
2: Ja, dat is wel de bedoeling inderdaad. Ja, ja dat vind ik ook super dat ik hier mag zijn en hier aanwezig bij mag zijn bij jullie. Dus...
0: Ja, heeft het altijd al in je gezeten om te gaan zingen?
2: Ja, vanaf kleins af aan wist ik het eigenlijk wel.
0: Met de paplepel ingegoten natuurlijk.
2: Ja, mijn moeder die kan ook een beetje zingen. Dus vroeger is het eigenlijk al een beetje met de paplepel ingegoten. Ja, mijn vader die zong al en ik op mijn kamertje zat ik altijd een beetje muziek te luisteren van hem. Een beetje mee te zingen. Dus vanaf kleins af aan al, ja.
0: Wat was nou het kantelpunt dat je zei van ja, nu ga ik ook mijn eigen hier in...
2: Ik ben een paar keer mee geweest met mijn vader met optreden, zeg maar. En, een paar keer voor de haai gegooid, zeg maar, op het podium. En die liefde wat je krijgt van de mensen. En gewoon, het is gewoon hartstikke mooi. Hij daar staat gewoon, die kick wat het geeft, ja, gewoon echt super gewoon. En dat heeft me eigenlijk gewoon aan het denken gezet dat ik ook wel gewoon graag wil zingen, zeg maar.
0: Ja. Gino, bij jou was dat ook, hè? Van kind af aan was je al bezig met muziek. Eigenlijk was je een soort kindsterretje.
1: Ja, ik was 9 jaar oud toen ik ermee begon. En ik zei net toevallig ook van dat ik eigenlijk... langer in mijn leven zing en artiest ben dan dat ik het niet ben geweest momenteel. Mm-hmm. Want ik zit 17 jaar in het vak. Ik was echt 9 toen ik begon. En ja, dan groei je er wel mee op, zeg maar. Het is wel een deel van je leven.
0: Tuurlijk, het zit gewoon doorweven door je leven, denk ik. Bij allebei, toch?
1: Ja, maar het is ook... Kijk, muziek verbindt, hè. Dus het is ook bij jezelf natuurlijk, denk ik, heel belangrijk... dat het in je aderen moet stromen om het ook over te kunnen brengen aan de mensen. En
0: altijd, het is een soort virus in je lichaam wat er nooit meer uitgaat.
1: Nee, dat is zeker zo. Het is een beetje... Dit is gewoon iets wat je graag met anderen wilt delen. En wat jezelf gewoon heel veel kracht en plezier geeft om het te mogen doen.
0: Ja, jij bent ook een van die artiesten. Als je wat nieuws hebt, dan laat je het altijd even aan me horen. Weet je wel?
1: Ja, ik was vroeger.
0: Ja,
1: ik
0: was er vroeg mee. Je was heel vroeg. En, we hebben het nog even tussen ons kunnen houden natuurlijk. Maar de favoriete kroeg. Is dat ook weer een samenwerking met Quincy?
1: Ja, ik heb... het was eigenlijk wel heel mooi dat ik kreeg 18 oktober. Dat was eigenlijk de dag voordat ik op vakantie ging. Kreeg ik van Rutger Kanes een appje van... Gino, ging jij nou eigenlijk nog iets met Monique Smit doen samen? Mm-hmm. Ik zeg, want ja, ik heb natuurlijk de Kids Carousel opgezet. Dus mensen zagen me de afgelopen periode wel veel met Monique. Dat hebben we samen met me opgezet. Dus toen kwam het eigenlijk bij hem op het idee van... misschien is het leuk om daar een liedje voor te maken. Dus ik zeg, ik zal het eens aan de vragen. Nou, Monique heeft heel veel duetten liggen met heel veel artiesten... Ja. Die nog binnenkort uit gaan komen.
0: Als je ook heel veel artiesten hoort, die willen allemaal een duet met Monique Smit.
1: Ja, maar het is ook gewoon een topper om het mee te doen.
0: Wesley Klein ook, hè? Die zit altijd er op de azen.
1: Ja, nou, die heeft er ook al een stuk of 3, dus dat
0: precies,
1: is ook wel...
0: Nee,
1: en toen zei ze eigenlijk van, ik sla deze even een keer over. En toen dacht ik, de eerste keer toen ik het hoorde... dat was echt nog zo'n AI-demootje, zeg maar. Mm-hmm. En toen dacht ik, ja, dit is gewoon heel vet en dit ga ik gewoon zelf doen. En toen hebben we dat helemaal uitgewerkt samen met Quincy. We hebben alle instrumenten live in laten spelen, omdat ik gewoon voelde dat dat nodig was. En ja, we zijn er echt wel een aantal maanden mee bezig geweest om deze plaat te maken. Ook de videoclip die we gemaakt hebben, daar zijn we hebben twee dagen voor uitgetrokken om op stap te gaan in 6 verschillende steden in Nederland. 15 verschillende kroegen, want we wilden wel een heel breed aspect van het stapleven laten zien. Nou, ik denk dat wel gelukt is in de clip. Het is echt zo leuk. We hadden zo'n draaiend rad met allerlei steden erop. En waar die dan opkwam, daar gingen we dan ook echt naartoe die avond.
0: Bizar.
1: Busje gehuurd en ja, dat is superleuk geworden.
0: Ja, dan wordt het toch een soort kindje van je, hè, zo'n nummer, toch?
1: Ja, en zeker ook omdat ik heb mijn eigen platenmaatschappij, dus ik doe alles zelf. En dan zul je ook zelf voor alle kosten op moeten draaien en zelf moeten investeren.
0: Ja, dat is niet misselijk, toch?
1: Nee, zeker niet. En ja, dat is wat mensen heel vaak zich in vergissen, wat het allemaal niet kost en wat er voor nodig is. En je bent er echt maanden mee bezig en dat het dan, ja, eerst moet het allemaal nog een beetje stiekem en dan Precies. komt het uit en dan is het...
0: Dan gaat het borrelen en dan, ja.
1: Dan is het los en dat is wel echt als een kindje, ja.
0: Precies.
2: Er gaat heel veel tijd in zitten, denk ik.
1: Er gaat heel veel tijd in zitten, ja. Ja.
0: We gaan beginnen met jouw nummer, de favoriete kroeg natuurlijk. En daarna de Rijmi bij ons op de radio, Iedere Traan. Ze zijn bij ons in de studio, natuurlijk. MUZIEK

0: Nou, dat heeft toch wel een hypotentie, dacht ik zo, toch?
1: Dat ja, is, ik vind het echt een lekkere plaat, ja.
0: Heb je hem live gedaan?
1: Ja, zeker. Het is echt bizar, want ook op de muziekreis in Turkije heb ik hem eigenlijk voor de eerste keer een beetje live gedaan. Iedereen zong het echt van voor tot achter mee al meteen.
0: Ja, maar als ze dat gelijk doen, weet je wel, dan weet je dan een liedje werkt, toch?
1: Ja, zeker. Het is natuurlijk ook heel makkelijk mee te zingen. En ik de laatste, hij is nou iets langer dan een week uit en... Mm-hmm. Ja, ik hoorde afgelopen week alleen maar mensen die... Eigenlijk is het heel grappig dat ze midden in de nacht wakker worden... en dat ze dan de liedje in hun hoofd hebben. Of dan staan ze onder de douche en dan zijn ze het dan meeneurien... en dan betrappen ze zich. Bij sommige mensen wordt het een beetje irritant. Dan zeggen ze, ja, nee, weer dat liedje in mijn hoofd. Ik was het net kwijt, dankjewel. En dan denk ik, maar dat is juist goed.
0: Want precies, dan werkt het.
1: Ja, het wordt eerst een beetje irritant... en daarna gaan mensen het weer leuk vinden en dan... slaat het aan. En dat is wel de bedoeling natuurlijk.
0: Hoe is dat bij jou, Jeremy?
2: Mijn liedje die doet het ook goed, moet ik zeggen. Ik ben van 5.000 luisteraars naar 29.000 luisteraars.
0: Dat is een flinke groei, toch?
2: Dus dat is een flinke groei, ja. Ik heb nu momenteel 4 liedjes uitgebracht. En ik zeg je eerlijk, dit liedje dat slaat gewoon goed aan. En ik hoop dat hij alleen nog maar harder mag gaan.
0: Precies. Je zegt, ik wandel mijn eigen weg. Ja. Ik hou me niet vast aan mijn vader. Nee. Wat je heel goed doet natuurlijk. Mm-hmm. Dat is het beste. Ja, dan kan je ook nooit geen meningsverschillen krijgen, weet je wel. Want jij denkt op een bepaalde manier over muziek. En dat heb je vader ook.
2: Ja.
0: En dat moet je van elkaar respecteren. En dat doet hij ook?
2: Ja, zeker. Zeker. Maar hij zegt ook gewoon van, je moet gewoon lekker je eigen ding doen. Mm-hmm. En toen ik ging tekenen bij Adrie van den Berg, zei hij ook van, je moet gewoon lekker je eigen pad gaan volgen. En uiteindelijk, hij staat altijd achter me, dat sowieso.
0: Desalniettemin, dat wou ik net vragen, is hij wel trots op je natuurlijk?
2: Ja, zeker, zeker. Hij is sowieso trots op me. Ja.
0: Ook dat je een beetje in het levenslied gaat, hè?
2: Ja, ja, eerst heb ik 2 liedjes opgenomen. Dat is een beetje... een beetje voor de jongere doelgroep,
0: zeg maar. Ja, een beetje poppie. Noemen we dat ook alweer? Levenspop, toch?
2: Ja, een beetje levenspop, inderdaad. En op een gegeven moment, ik wou ook eigenlijk een beetje de volkskant op. En dan moet je toch wel een keuze gaan maken. Zeg maar, wil je het ene of wil je het andere? En uiteindelijk ligt het volksmuziek toch wel goed bij mij, zeg maar. En dat past toch wel het beste bij mij.
0: Kijk, en je moet je hart volgen, hè?
2: Ja, uiteindelijk wel, ja.
0: Zo is het.
2: Doe wat je leuk vindt.
0: Jeremy, we gaan hem draaien. Hier is die Iedere Traan.

0: doen we zeker. We maken zeker van het leven een feest.
1: De allerbeste Nederlandstalige muziek hoor je in Wij Houden Het Hollands.
0: Zeker, een paar weken geleden was die bij ons. En dat is een regioartiest. En we gaan hem weer even een keertje draaien op de radio. Hier is die Jan van Est en zijn laatste. Die heet Rosalie.

0: typische stemgeluid van Jan van Es natuurlijk op de radio bij Wij Houden Het Holland. Dit was die met Rosalie. We gaan weer even terug naar Gino.
1: Ja.
0: Gino, we hadden het net natuurlijk over je nieuwe. En dat dat die redelijk goed voor start is gegaan eigenlijk, toch?
1: Ja, dat kun je wel zeggen.
0: De favoriete groep.
1: In een week tijd al over de 25.000 streams.
0: Ja.
1: Hij zit nu over de 32, 33 bijna. Dus.
0: Hoeveel keer per dag wordt hij dan beluisterd?
1: Ja, dat is dus, dat verschilt een beetje. Want het is zeg maar bijvoorbeeld, ik heb nou de cijfers van vrijdag binnen. Dan is hij 4300 keer beluisterd op één dag. Maar,
0: 4300 keer op één dag, hè?
1: Ja, dat is wel echt heel veel. Maar als je dan gaat kijken naar bijvoorbeeld door de week, dan luisteren mensen ook veel minder naar Spotify. En dan is het, even kijken, de dipje zit dan op 2500 keer. Dus het gaat een beetje op en af de hele week.
0: Ja, het is een mooi marge, toch?
1: Ja, zeker. Ja, ik vind altijd wel, als je dan niet onder die 2500 blijft, komt, dan vind ik het safe, zeg maar. Of het moet in één keer uit de pan vliegen. Maar nee, ik vind het super toffe cijfers. En het is ook gewoon, je moet blij zijn met dat mensen überhaupt naar je plaat luisteren natuurlijk. Dat is natuurlijk wel, moet je heel erg blij mee zijn.
0: Ja, dus door de jaren heen heb je toch al een redelijk leuk repertoire opgebouwd, toch?
1: Zeker. Ik had het net over, we hebben 95 platen gemaakt in de 17 jaar. Dus dat is echt wel heel veel. Ze zijn niet allemaal uitgekomen, maar we hebben er wel heel veel gemaakt. En het varieert ook heel erg. Want je wordt natuurlijk, je begint jong en je wordt ouder. Je kan als je jong bent niet over, ik hou van jou, dan blijf je trouw zingen. Dus dan is het al wel over een hond en een luchtballon.
0: Ja.
1: En over je moeder. En dan als je dan ouder wordt, dan kun je wel weer wat leukere dingen zingen.
0: Wat is je beste nummer geweest?
1: Dolores is wel het meest gestreamde nummer. Dat is natuurlijk nog wel de nummer 1. En het verschilt heel erg. Want ik heb bijvoorbeeld zelf een liedje met carnaval geschreven bij ons in Den Bosch.
0: Ja?
1: Dat vind ik zelf het mooiste nummer, omdat ik daar zelf helemaal geschreven heb en helemaal heb uitgebracht. Maar ja, nu Favoriete Kroeg vind ik wel echt ook een banger. Dus ik luister
0: een banger, zegt hij.
1: Ja, maar ik luister mijn eigen muziek ook heel vaak. Maar dat is ook meer omdat ik het zelf gewoon leuk vind. Want als je het zelf niet leuk vindt, dan moet je het niet maken of uitbrengen.
0: Maar ook dat je goed kritisch bent op jezelf, toch?
1: Ja, misschien soms een beetje te kritisch. Maar dat komt ook omdat ik best wel een perfectionist ben. Dus dan moet het allemaal precies goed zijn. Ja, maar
0: het is een beetje artiest eigen, hoor.
1: Jawel.
0: Perfectionisme.
1: Ja.
0: Ik wil je kussen 2.0. Je hebt me een tweede kans gegeven. Waarom?
1: Nou, dat was ook omdat ik op heel veel plekken waar ik kwam, dat mensen altijd vroegen van, ik wil je kussen, zing dat liedje nou nog eens. Mm-hmm. En ik had dat al jaren niet meer gezongen. En toen dacht ik, het steeds vaker
0: zijn de liedjes
1: terug te komen.
0: Zijn er liedjes die gaan verstoffen?
1: Ja, zeker. Laatst vroeg iemand op de muziekreis of ik nog Zweven op de Wind wilde zingen. Dat is een liedje van Jan Keijzer vroeger geschreven. Nou, daar heb ik volgens mij ook geen band meer van. Of dat is nog heel hoog qua stem. Dus ja, dat verstoft dan. Maar nee, het Wil Je Kussen is gewoon een lekker nummer die ik ook zelf geschreven heb. En juist omdat mensen zeiden van, we willen die weer horen en we willen dat weer. Toen heb ik ook met Quincy samen een 2.0 versie van gemaakt. En het was eigenlijk leuk, want we zaten in de studio en toen begon hij op een gegeven moment te zingen van, ja la la, ja la la la la la la la. En dat paste precies op de akkoorden van Ik Wil Je Kussen. Dus toen hebben we dat er mooi ingefietst. Dan wordt het een lekkere meezinger en voor op het podium. Als je dan toch zeg maar je eigen liedjes wil zingen en feest wil maken, dan past zo'n liedje daar perfect in.
0: Dan werkt dat altijd.
1: Ja, zeker.
0: We gaan hem doen. Hier is die Gino Graus.
2: Als ik voor mij kiezen zou, lig ik vannacht weer naast jou. Dat kan toch niet verboden zijn, dat ik op jou heb.
0: We doen hem zo, Gino. Ik deed iets te snel.

Dit was natuurlijk onze vriendin Jessie Arians uit het Hoge Noorden. Dat kan toch niet verboden zijn? We hebben hem er weer bijgezocht, hoor. Ik wil je kussen 2.0. Hier is hij nu echt. Gino Graus.

0: Ja, dat was die natuurlijk, Gino Graus, bij ons op de zender. En Ik Wil Je Kussen 2.0. En ja, het is gewoon lekker aanstekelijk.
1: Ja,
0: dat is die toch?
1: Maar dat is ook de bedoeling. Kijk, ik heb op een gegeven moment, toen ik voor mezelf ben begonnen met mijn eigen platenmaatschappij, gedacht, oké, wie ben ik? Wat wil ik bereiken? En wat voor muziek wil ik maken? Mm-hmm. En dan kom ik toch wel weer gauw op mijn roots van, ik ben een Brabantse volkse jongen.
0: Ja.
1: Die houdt van de gezelligheid en van een drankje en een happie en een drankje. Hè? En een sappie en een grappie. En dan is dat toch wel, dan moet je ook de gezellige muziek maken. En zeker ook met de optredens. Ik wil gewoon dat mensen het gezellig hebben, dat het leuk is. En ja, daar is dit wel, past dit makkelijk bij.
0: Zeker. Nou, hopelijk ga je nog vele jaren zo door, vriend.
1: 100%.
0: 100%. Hey, je hebt met Monique, je zei het net al tussen de regel door. De muziekcarousel, of hoe heet dat?
1: Nee, ik heb heel wat jaren geleden de muziek, Gino's muziekcarousel opgericht. Daar ben ik toen samen met Wilbert Pigmans, eigen van de Toreador, begonnen.
0: Ja, natuurlijk.
1: Weet heel veel mensen niet.
0: Ook een bossenaar, hè, toch?
1: Ja. Ja, hij deed dan draaien, ik deed licht en dan deden we samen zingen. En dan deden wij zo een beetje op bruiloftjes en dat soort dingen. Omdat ik toen niet zoveel optredens had. Toen kreeg Wilbert de Toreador, toen kwam corona. En daarna ben ik eigenlijk allemaal zelf gaan doen en zelf gaan leren. En toen kwam er een week dat Robert Pauwels, een goede DJ met een hernia eruit lag. Toen heb ik een week lang, of 9 dagen, zijn optredens achter elkaar overgenomen. Toen heb ik alles geleerd. En dat heeft geresulteerd dat ik nu eigenlijk 120 boekingen per jaar met die muziekcarousel doe door heel Nederland als avondvullende show. En toen belde vorig jaar januari belde Monique Smit mij om 12 uur 's nachts op. Want artiesten leven 's nachts altijd, ja. Hè? Dus en ze zegt, Gino, ik heb een idee voor je. Je moet maar kijken of je het ziet zitten. Maar waarom begin je geen kidscarousel? Ik zeg, kidscarousel? Ik zeg, ja, zegt ze, want heel eerlijk, zij heeft zelf kidspop en daar doet ze natuurlijk heel veel shows mee. En toen zei ze eigenlijk van, ja, weet je, de grote shows vind ik heel leuk om te doen, maar de braderietjes en de festivals, daar heb ik gewoon geen tijd meer voor, omdat ze natuurlijk zelf ook kinderen heeft. En toen dacht ik, ja, het is heel leuk en ik heb dat ook wel een paar keer gedaan met kinderen, maar moet ik even kijken hoe dat
0: toch,
1: allemaal in elkaar steekt.
0: Het is toch een andere tak van sport, denk ik, toch?
1: Ja, ja, ja, het is echt de puurste vorm van publiek kun je niet hebben als kinderen, want als het niet leuk vinden, lopen ze weg. En dat is de kunst om ze wel bezig te houden en spelletjes te doen en wat dingen weg te geven om ze een uur lang helemaal gek te maken dat ze gewoon moe zijn na de show.
0: Mm-hmm.
1: Nou, dat zijn we in augustus hebben we daar een paar shows over niks ergens gedaan om te proberen. En
0: toen try-outs noemen ze dat toch?
1: Try-outs inderdaad. Ja. En toen heb ik dat bij Monique Smit in de Avals Live met de Mega Kids Disco mocht ik het volprogramma doen voor 4000 kinderen. Nou, die kinderen die waren eigenlijk al moe voordat de show van Monique begon. Dus die zeiden van, nou, dan moeten we ook even kijken hoe we dat een beetje kunnen invullen. En dan mag ik nou dit jaar mag ik daar weer staan. En ik heb nou al bijna 30 boekingen met die kidsshow. Afgelopen week met Koningsdag natuurlijk heel veel gedaan. Gewoon een pakje aan met een petje op en een blauw jasje. En dat is heel leuk om te doen. Daar krijg je heel veel energie van. En het zijn eigenlijk op tijden dat je met je eigen carrière niet weg hoeft qua shows.
0: Nee, maar het is belangrijk toch dat je energie voor krijgt.
1: Ja. Zeker.
0: Heerlijk. Praten zo lekker verder. Maar eerst even Danny de Bunk.
2: Wij houden het Hollands. Het programma waar de Nederlandstalige sterren altijd stralen.
3: Allemaal, Danny de Munk hier. Je hoort mijn nieuwe single Heerlijk bij Wij Houden het Hollands.

0: Ja, dat was hij natuurlijk. Heerlijk naar mijn zin. Het was een heel oud liedje. En ik zat er al te verzinnen van wie het nou was. Misschien weet Gino. Ja, je hebt verstand van muziek, hè, toch?
1: Ja, oh, ja, dat heb ik trouwens laatst opgezocht. Nee, daar kom ik zo bij terug.
0: Ja, is goed. Draimi, wij gaan naar jou. Je zegt je derde jaar dat je bezig bent.
2: Ja, 3,5 jaar ongeveer.
0: Was het de vierde single dat je uit hebt gebracht?
2: Ja, dit is de vierde single inderdaad. Ja.
0: En de eerste bij Berk?
2: Iedere traan is bij Berk, ja.
0: Mm-hmm. Ja. En daarvoor heb je in eigen beheer de singles uitgebracht?
2: Nee, ik heb de singles niet in eigen beheer uitgebracht. Ik heb dat bij mijn vader uitgebracht. Ik zat alleen niet onder het label. Ik kon gewoon vrij uit. Kon ik gewoon alles gewoon zelf gewoon doen. Alleen ik dacht van ja, kan het wel bij een label, kan ik het wel gaan uitbrengen. Maar waarom zou ik het mijn vader niet gunnen, weet je wel? Dus toen heb ik het gewoon mijn vader uitgebracht onder zijn label JM Music.
0: Ja, tegenwoordig boert hij goed met JM Music, hè?
2: Ja,
0: daar
2: hebben
0: een aantal leuke artiesten. Klassina volgens mij, ja. Arno Britting. En ik heb nog wel een paar opnoemen volgens mij.
2: Ja, toch? Ja, klopt. Ja, hij heeft aardig wat artiesten onder zich.
0: Nou, leuk dus dat het ook goed gaat. En ook Stef Eckel, hè? Die heeft een eigen label opgezet. Het is een beetje een modegeel.
1: Je ziet het steeds meer, denk ik, dat artiesten toch inzien dat wat platenmaatschappijen doen, dat zelf ook wel bereikt kan worden. Ja. Als je maar hard genoeg werkt. Want dat is gewoon simpelweg hoe het hoort. En zeker als je net 3 jaar bezig bent. Je moet gewoon blijven knallen, blijven doorgaan. Want als je een droom hebt, moet je die gewoon nastreven.
0: Zeker.
1: Ja.
0: Dat is de belangrijkste doel in het leven, toch?
2: Je hebt nu ook een eigen label, dus zo kan het gaan.
1: Ja, maar of het nou met een eigen label of gewoon als zanger of artiest is, je moet gewoon blijven manifesteren. Je moet gewoon doorgaan en je moet gewoon lekker plaatjes blijven maken.
0: En Draimi, volgens mij is het belangrijkste voor jou dat je eerste meters maakt de komende jaren, toch?
2: Ja, zeker. Dat je lekker door blijven gaan.
0: Is het.
1: En gewoon op TikTok ook blijven zingen, want dat zie ik ook wel eens voorbij komen bij. En dat doet hij goed, hoor.
0: Ja. Zeker. Nou, nieuwe naam en wel die we gaan onthouden, denk ik. Hier is hij met Mijn Engel, Draimi. Yeah.

0: Dat is waar we het voor doen, denk ik, hè? Bij dit programma Wij Houden Het Hollands.
1: Ja. Het is echt wel een Hollands plaatje, dit. Klinkt lekker puur, vind ik fijn.
0: Dat is het, Gino. Het klinkt zo puur, weet je wel.
1: Het is recht uit het hart.
2: Ja, dat voel je als je het luistert.
0: Ja, dat is het levenslied, toch? Recht uit het hart. Jongens, het is alweer 7 minuten voor de klok van 2 uur. Ik had nog wel een uur door kunnen gaan met jullie. Geen probleem.
2: Schijt aan, doen we gewoon.
1: Ja, die Gino die kan lullen, hoor.
2: We gaan nog een uur door met z'n allen, gezellig.
0: Ja, nou, ik zou best willen.
2: Het weer wapenrecht bij deze.
1: Ik weet zeker dat jij een uur voor kan lullen.
2: Oh, jawel.
1: Minimaal.
2: Ik vind het ook leuk om te doen, want ik heb wel eens ook radio gemaakt bij een andere zender. En dat is echt leuk, want ik vind dat gewoon lekker een beetje spelen met de
1: van die praatprogramma's met Rutger.
2: Ja, we hebben gedaan toen. Ja, leuk.
0: Ben je daarmee gestopt trouwens? Bij het Levenslied Café?
2: Ja, daar ben ik mee gestopt.
0: Ja, want ik zag hier niet meer.
2: Nee, dat werkte voor mij niet meer. En toen ben ik daarmee gestopt.
0: Maar er zijn wel mensen die dat weer hebben opgepakt. Rutger, die gaat daar
2: gewoon mee door. En daar wens ik hem ook helemaal succes mee. Maar ik ben zelf gestopt omdat het voor mij niet werkte. En dat kan wel eens.
0: Ja, ze zeggen wel een schoenmaker blijft bij je leest, hè?
2: 100%, ja, zeker.
0: Een radiomaker is radiomaker en een artiest is artiest. Daar moeten we wel een kleine scheiding in houden.
2: Ja, zeker weten.
0: Dankjewel, Gino, dat je weer bij ons was. We gaan je nummer natuurlijk nog een keer draaien. En de komende weken allebei. Ik beloof met heel mijn hart dat ik de nummers de komende weken nog veel op de radio laat horen, natuurlijk.
2: Dankjewel, bedankt. Super.
0: Derami. Ook veel succes. Doe pa de groeten als je hem ziet van ons.
1: Ja,
0: we hopen elkaar gauw weer te zien. En dat je dan ook weer nieuwe muziek hier laat horen.
1: Ja, het gaat zeker goed komen. Dankjewel.
0: Oké, dankjewel. En tot heel snel. Hier is...

0: Hij komt hier altijd thuis hoor, Gino Graus.
1: De allerbeste Nederlandstalige muziek hoor je in Wij Houden Het Hollands.
0: Vrienden, we gaan alweer afscheid van elkaar nemen. Dit was die weer Wij Houden Het Hollands voor vandaag, zondag 3 mei. We hadden als gasten de Remy en ook nog...

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 2:00.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Minister Yeshil Gus van Defensie zegt dat we het hoofd koel moeten houden. Yeshil Gus reageerde in het tv-programma WNL op zondag op het besluit van president Trump om duizenden Amerikaanse militairen weg te halen uit Duitsland. Volgens de minister heeft de VS de plekken in het land nodig om inlichtingen te krijgen. Verder zegt ze dat de Amerikaanse krijgsmacht verzwakt als er veel militairen weggaan. Yeshil Gus verwacht dat de meeste Amerikaanse troepen alsnog in Duitsland zullen blijven. In Frankrijk zijn twee migranten omgekomen. Ze probeerden om met een bootje het kanaal over te steken naar het Verenigd Koninkrijk. Het gebeurde vannacht vlak voor de kust bij Boulogne-sur-Mer in Noord-Frankrijk. De motor van het bootje viel uit, waardoor de 82 migranten doelloos ronddobberden. Toen het bootje weer op het strand aanspoelde, bleek dat twee vrouwen waren overleden. Volgens de autoriteiten zijn zij door verstikking om het leven gekomen. 16 mensen raakten gewond. De familie van de Iraanse mensenrechtenactivist Narges Mohammadi maakt zich nog altijd grote zorgen over haar gezondheid. Ze werd vrijdag vanuit een gevangenis in het noordwesten van Iran met spoed naar een ziekenhuis gebracht vanwege ernstige hart-, long- en bloeddrukproblemen. Maar volgens haar familie krijgt ze daar niet de juiste zorg. In december werd Mohammadi opnieuw opgepakt na kritiek op het Iraanse regime. Meer dan de helft van de onbekende oorlogsslachtoffers op het Nationaal Ereveld Loenen is geïdentificeerd, dat zegt de Koninklijke Landmacht. Op de begraafplaats liggen 4000 slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog begraven. Militairen, maar vooral burgers die zijn omgekomen bij onder meer bombardementen en in concentratiekampen. Dan het weer vanmiddag op de meeste plaatsen bewolking en regen. Lokaal kan het dan gaan onweren. Het is 16 tot 20 graden. In het noorden en noordoosten kan het nog iets warmer worden. Morgen in de loop van de dag weer zon en 16 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Goedenavond, Autotaalglas. U spreekt met Anouk.
3: Ik weet niet of ik u wel mag bellen.
2: Sorry?
3: Ja, u staat niet op mijn groene kaart.
4: Autoruitschade? Kom maar langs, ook al staan we niet op uw groene kaart. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel gratis 0800 0828.
5: Vergaderen? Wij hebben de beschikking over meerdere ruimte. Tijdens het vergaderen kan er gebruik gemaakt worden van verschillende koffie, thee en of lunch-arrangementen. Interesse? Stuur een e-mail naar verhuur@sportserviceridderkerk.nl.
6: Winkelen doe je bij Stolend Concept, omdat niets echt helemaal origineel is. Kleding en

0: ook met 06 23 28 74 58. Of mail naar info@stolenconcept.nl.
1: Wil je dat Ridderkerk jouw verhaal hoort? Dat jouw bedrijf echt verder komt? Reclame op de radio of internet en tv?
2: Ga voor meer informatie.

0: Praten met een Ridderkerken. De laatste aflevering alweer van het seizoen 2025-2026. Maar geen zorgen, in het najaar dan zijn we er gewoon weer. En de komende periode gaan we eerst oude afleveringen herhalen. En daarna nog eens een keer het hele seizoen totdat het nieuwe seizoen gaat beginnen. Wat een feest op de radio. Nou, we hebben weer een echtpaar bij elkaar weten te vinden voor deze Praten met de Ridderkerken. En dit seizoen is dat toch wel een beetje iets bijzonders. Dat gebeurt heel vaak en voorheen gebeurde dat bijna nooit. Die mensen die kennen elkaar al 600 jaar, geloof ik. Ze hebben samen gewerkt in winkels en alles. En dat ze daar dan geen ruzie hebben gehad, dat snap ik niet. Dan moeten ze echt ook eventjes uitleggen. Want meestal als man en vrouw iets samen gaan doen, dan is dat bonje. En nou ja, zij is half Ridderkerks en hij volledig. Ik heb het over Truus en Leo de Haan. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Nou, leuk dat jullie gekomen zijn. Dames gaan altijd eerst en daarom beginnen we bij Truus. Import Ridderkerksen.
2: Ja, dat klopt.
0: Vertel eens.
2: Ik kwam in 1964 in Ridderkerk. Daarvoor woonde ik op een schip. En daar ben ik op een internaat geweest. Daarom ben ik op een internaat geweest in Arnhem. Mijn ouders kwamen naar de Wal en kwamen op Rijshoord wonen. En daarom ben ik niet volledig Ridderkerker.
0: Eigenlijk een heel makkelijk verhaal. Ja. Maar ja, met alle volle verstand natuurlijk erbij, ben je gewoon zo Ridderkerk zoals het maar zijn kan geworden. En sterker nog, als er iemand alles wat van de Ridderkerk weet, dan is het Truus de Haan.
2: Oh ja, is dat zo?
0: Nou,
2: dat,
0: die indruk die heb ik wel. Ik heb geen idee hoe dat komt eigenlijk. Kan je dat verklaren?
2: Nou, interesse in mensen en vele winkels gewerkt in Ridderkerk. Dus dan burg je ook wel in. En ik vind het ook leuk om nieuwe dingen te ontdekken en overal op en in te zitten. En daardoor leer je ook veel mensen kennen. Dus dat is eigenlijk een beetje waarom ik echt wel ingeburgerd ben, denk ik.
0: Ja, duidelijk.
2: Ja.
0: Er is straks een hele belangrijke vraag aan je. Ga er maar eens even goed voor zitten. Maar we gaan eerst even natuurlijk kennis maken met Leo. Want komt oorspronkelijk uit...
1: Ja, uit Slikkerveer, uit de Lektorstraat.
0: Wat heb je allemaal voor leuks uitgehaald in Slikkerveer?
1: Vroeger hij de polder, daar stonden nog twee bunkers in. Daar gingen we vaak mee heen. Elektropark had je, was ook heel leuk.
0: Er waren nog bunkers toen?
1: Ja, in de polder stond hier een bunker.
0: Ja joh, ook wat gaaf.
1: Daar gingen wij in.
0: Waarom hebben ze dat weggehaald?
1: Ja, het zou wel landbouw geworden zijn.
0: Die kans die zit er zomaar in. Hè?
1: Ja. Ja.
0: Hoe was toen Ridderkerk? Want dat was natuurlijk veel kleiner dan dat het
1: zeker
0: nu is.
1: Zeker heel klein.
0: Kan je het een beetje vertellen? Want daar, je begint natuurlijk in Slikkerveer als klein ventje, denk ik zomaar.
1: Zoals, even kijken, bij Donkse Bos, de randweg was echt de randweg.
0: Mm-hmm.
1: En eromheen stonden, naar mijn idee, weinig woningen.
0: We gaan straks even verder kijken hoe het bij jullie thuis was. Ja, Truus, je hebt gevaren dan.
2: Ja, dat klopt.
0: Kun je er nog wel wat van herinneren?
2: Jazeker. Ik vond het niet altijd even leuk. Ik was ook wel een beetje bang altijd op een schip.
0: Oh.
2: En ik had de neiging om halverwege de loopplank te gaan, maar liever terug dan doorlopen. Dus dat was wel een dingetje. En je moest ook met de roeiboot natuurlijk naar de Wal. Uh-huh. Maar dan moesten we uit die roeiboot de kade opklimmen. Maar mijn één jaar oudere broer, die klom heel hard naar boven. En mijn moeder moest ons in toom houden, want ik durfde niet uit die boot. Dus dan was het, jij blijven staan en ik moest doorlopen. Maar dat viel niet altijd mee. Maar dat zijn wel dingen. Dus, maar ik vond internet...

0: Later ben ik daar naartoe gegaan, maar dat vond ik niet erg.
1: Oh.
0: Maar het is wel zo dat je heel veel van huis bent. Ik was maar acht weken per jaar was ik maar op het schip toen.
1: Mm-hmm.
0: En de rest ben je dus van huis. En dat is dus toch wel een dingetje later, als je zelf kinderen hebt en je kinderen moeten met schoolreizen en zo, of werkweek, dat het afscheid nemen heel lastig is. Dus dat heeft toch wel impact gehad, wat je eerst niet weet. Dus dat is toch wel iets. Maar het was een leuke periode.
1: Ja, maar als kind van een schippersinternaat, ja, dan kan je toch nooit wennen aan dat schip. En dan heb je toch nooit die angsten en die vervelende gevoelens overwonnen.
0: Nee, ik heb dat niet overwonnen op een schip.
1: Verschrikkelijk. Nee.
0: Ja, dus daarom was het internaat waarschijnlijk voor mij ook niet zo erg.
1: Nee, dat denk ik.
0: Dus,
1: maar je hebt nog wel meegemaakt, want je bent natuurlijk wel aan boord geweest. Dat je, had je een kooi of had je een hangmat in het ruim hangen?
0: Nee, wij hadden een kooi op het dek.
1: Op het dek?
0: Ja, dus vanuit het woongedeelte, vanuit de woonhut, liep je dus een trapje op. En dan kwam je dus in een kooi, zeg maar, terecht, dat je niet in het water viel. Ja, maar dat was gewoon.
2: Oh. Een soort box.
0: Ja, een grote box. Ja.
1: Wat apart.
0: Maar dat is wel veilig, want er zijn heel wat kinderen verdronken.
1: Dus, dat geloof ik best. Maar dat zou je ook verwachten, dat als eerste wat je als kind leert. Ik bedoel, hij leert hoe een bunker op slot gedraaid wordt, bij wijze van spreken. En jij leert als schipperskind zwemmen.
0: Ja, dat was inderdaad vroeg. Vroeg zwemmen. Op de internaat had je ook zwemles al.
1: Uh-huh.
0: Want toen ik hier op reis uitkwam, hadden de kinderen geen zwemdiploma. Maar ik wel, dus ja. Dat is verschil.
1: Nee, maar dat snap ik op zich wel. Maar heel belangrijk. En je zit nog voor me.
0: Ja.
1: Dus het is goed gekomen.
0: Ja, ja, ja. Maar in roeiboot vind ik ook nog niks.
1: Nog steeds niet?
2: Nee, ze gaan niet met mij roeien.
1: Maar waarom niet?
0: Ja, geen idee.
1: Jullie hebben ook nog aan het Wouwtje gewoond. Mag je straks over vertellen? Maar dan gaat toch ook roeien?
0: Jawel, als het maar binnen de proportie is. Niet te veel gewiebel.
1: Ja, dan heb je mij een verkeer. Want ik zou je toch echt heel erg plagen dan.
0: Maar goed, dat is nou eenmaal zoals het is. Ja.
1: Ja,
0: en ik hoef niet in een roeiboot natuurlijk.
1: Nee, dat snap ik. Nog even terug naar je. Tot welke leeftijd heb je ongeveer mee mogen varen? Tussendoor? Tot je tiende.
0: Ja.
1: En in de schoolvakanties wat meer natuurlijk. En tussendoor in het internaat.
0: Nou, ik was 2 weken met kersttijd, 2 weken met Pasen en 4 weken met de zomervakantie.
1: Ja. En dan was het echt aan boord? Of gingen jullie in de vakanties?
0: Nee, dan waren we echt aan boord. En mijn broer zat in Nijmegen. En ik zat zelf in Arnhem. We hadden nog gescheiden school van meisjes en jongens. En we bezochten elkaar af en toe. Maar mijn moeder en mijn vader, die zag ik bijna niet. Mijn moeder wat meer. Maar mijn ouders lagen vaker in Nijmegen als bij Arnhem. Dus ja, dan schreef hij van, mama is op bezoek geweest. En dan dacht ik, oh ja, jammer.
1: Maar hadden ze wel tijd voor je? Want ze moesten natuurlijk ook werken en varen misschien in je vakantie.
0: Ja, ik heb niet het gevoel gehad dat we dan tekort kwamen.
1: Dat niet?
0: Nee, zeker niet.
1: Nee, dus het was een mooie jeugd.
0: Ik denk dat ze ook blij waren dat wij een keer thuis waren.
1: Dat kan ik wel voorstellen. Want dit lijkt me toch als ouder heel vervelend. Het is misschien wel nodig als schipper zijnde. Maar je kind over een poosje weer aan de kant duwen, dat is niet echt joepie.
0: Mijn moeder vond het ook niet makkelijk. Want het was eigenlijk, zolang ik dan weer weg was, was ze voor ons weer kleding aan het maken, poppenkleertjes. Gewoon met de gedachte, bezig met de kinderen.
1: Uh-huh.
0: En dan toch ook wel blij dat ze weer thuis waren. Want ja, het was voor hun natuurlijk best heftig.
1: Ja.
0: Ja. Dus ja.
1: Die waren blij dat toen na die 10 jaar dat het over was.
0: Ja, ze kwamen dus. Nou, mijn moeder die kreeg wat problemen steeds met de gezondheid toen. En ja, varen en kinderen en mijn vader aan het stuur. Dat wordt het niet.
1: Mm-hmm.
0: Dus vandaar dat ze wel eens gezocht hebben aan het water. Maar het was toch, voor mijn vader is het altijd wel gemis gebleven.
1: Ja, dat snap ik wel. Want toen was het gewoon echt klaar.
0: Ja. Mijn vader had best wel moeite om op een gegeven moment onder een baas te werken. Dat ze een werkgever, nou, dat vond hij maar niks.
1: Mm-hmm.
0: Dus hij wilde toch wel vaak zijn eigen ding doen. Maar dat gaat niet altijd natuurlijk.
1: Ja, ik weet niet wat het oplevert als je een compleet schip te koop zet, of dan je een eigen zaak kan beginnen. Maar hoe was dat in die tijd? Weet je dat een beetje?
0: Ze voerden voor een maatschappij.
1: Oh?
0: Mijn ouders voerden voor een maatschappij. Eerst voor de Damco. En later is het overgegaan in de Seam. Maar je bent gewoon in. Ja, je vaart voor jezelf, maar je bent toch onder maatschappij.
1: Ja, dus er bleef wat dat betreft niks over.
0: Nee.
1: Om wat op te starten.
0: Nee, dus je moest eigenlijk, toen je op resort kwam, moest je daar ook gewoon een huis kopen. En je moest echt beginnen bij een beetje nul.
1: Ja.
0: Ja.
1: Oei.
0: Dus het was niet altijd even makkelijk voor mijn ouders, maar ze hebben het goed gered. En mijn moeder begon daar later een klompenwinkel. En omdat mijn opa klompenmaker was, die dacht, hey, dorp, laten we maar een klompenwinkel daar starten. Voor zijn schoondochter vond hij wel erg leuk. Dus dat heeft ze gedaan. En dat heeft ze van 65 tot 2001 heeft ze een klompenwinkel gehad.
1: Maar dat is een end.
0: Ja, maar dat breidde ook uit met schoenen, werkschoenen, pantoffels, kinderschoenen. En zij deed dat met vol liefde. En ze was ook een soort maatschappelijk werkster daar. Want ja, lieve leed werd daar echt gedeeld. Dus daar kijken heel veel mensen op terug.
1: Mm-hmm.
0: Ook toen ze overleden was, toen hoorden we steeds van, oh, dat klompenvrouwtje van Rijshoort. En dat was natuurlijk wel uniek. Ja, was een mooi verhaal.
1: Ja, nou, dat is het zeker. En daar heb je het natuurlijk gewoon van geërfd.
0: Waarschijnlijk wel.
1: In zekere zin wel. Nou, daar gaan we het straks ook nog over hebben. Oh, wat hebben we druk in deze uitzending. Gaan we er straks even over verder. Ik ben ook wel even benieuwd hoe dat bij Leo was. Want daar zat je natuurlijk heel mooi in Slikkeveer. Had jij broers en zussen?
2: Ja, we waren thuis met z'n negenen.
1: Goedemorgen.
2: Ja.
1: Dat is een hoop.
2: Ja. Heel gezellig geweest.
1: Ja?
2: Zeker.
1: Ik kan me dat niet voorstellen. Vertel nou eens hoe dat is om met zoveel broers en zussen te moeten optrekken.
2: Altijd beweging in huis.
1: Ja?
2: Ja. Wat voor gezellig.
1: Nooit ruzie onder elkaar dan of zo?
2: Nou, niet dat ik nu weet, maar nee. Het was gewoon leuk.
1: Dat was ook de tijd, denk ik, dat je gewoon een kamer met elkaar deelde nog.
2: Ja, zeker.
1: Ja, met wie lag je allemaal op kamer?
2: Met z'n drieën.
1: Hoop ik dat je een grote kamer had.
2: Ja, best vol. Nee, het huis was niet echt klein.
1: Mm-hmm.
2: Elektrostraat zijn vrij grote huizen.
1: Ja.
2: Zeker voor toen de tijd.
1: Maar goed, 9 kinderen. Hè?
2: Achterkant aan een tennisbaan. Een hele grote tuin.
1: En die tennisbaan was ook voor jullie?
2: Nee,
1: die
2: was
1: toen
2: de tijd van Smits-Lekkerweer.
1: Oh.
2: Die ligt er nog, hè?
1: Ja, dan helemaal bij de dijk, die tennisbaan bedoel je?
2: Ja, bij Leek. Ja? Tussen Elektrostraat en Nassestraat Amaliestraat. Daar ligt die tennisbaan
1: Dat is die tennisbaan?
2: Ja.
1: Oh, wat grappig.
2: Wij keken zo op die baan.
1: Ja. En natuurlijk stiekem ging je er op tennis zitten wat niet mocht.
2: Nee, dat werd eigenlijk niet gedaan.
1: Oh?
2: Nee. Nee.
1: Want je was niet sportief? Of
2: nee,
1: was
2: het ik denk mijn ouders dat niet goed gewonnen hadden.
1: Nou ja, jullie waren toch ook wel ondeugend, denk ik.
2: Tuurlijk.
1: Dat gebeurde gewoon. Je kan mij niet wijsmaken dat er geen gekke dingen gebeurden. Dus,
2: Nou, ik weet het goed. Mijn vader had een scooter.
1: Ja.
2: Een Lambretta. En op een gegeven moment was het ding kapot. Hij lekte olie en het was kapot. Dus het ding werd neergezet. Ik zeg, mag ik hem hebben? Wel hoor. Die motor weer eronder hangen, schroefdraaier erin gesteekt, motor hangen. Nou, en ik weet nog goed dat ik op een dag gewoon heel de tijd door de tuin een rondje reed met dat ding. Ik moet nou niet aan denken dat jongens dat bij mij zouden doen.
1: Mm-hmm.
2: Mijn moeder heeft er niks van gezegd. Dus dat blijft nog even aardig bij.
1: Toen gingen we met de moeder.
2: Ja, een lieve moeder. Ja. Ja. En toen gingen we met dat ding de polder in natuurlijk, met een paar jongens.
1: Uh-huh.
2: Ja, op een gegeven moment was hij echt op.
1: Ja, de banden van het rondje draaien of gewoon de hele
2: Nee, op een gegeven moment deed hij niet meer natuurlijk.
1: Ja, en toen heb je daar een vak geleerd en dan heb je heel de dingen uit elkaar gehaald.
2: Ja.
1: Was je een sleutelaar überhaupt?
2: Dat zeker wel.
1: Ja?
2: Ja.
1: En waar had je dat van?
2: Van je eigen.
1: Van jezelf?
2: Ja.
1: Je gewoon van nou, ik pak een schroevendraaier en ik ga lekker een beetje...
2: Ja, we doen eigenlijk alles, bijna alles doen we wel zelf.
1: Ja.
2: Ja.
1: En dat heeft je ook nog een hoop gebracht, heb ik zomaar
2: het idee. Ja, ik denk het wel.
1: Lekker. Ja, Creawea de boel uit elkaar halen en weer in elkaar zitten.
2: Maar jongens van ons ook. En, jij ook en ik ook.
1: Dus gewoon van het aanpakken.
2: Ja.
1: Kan je nog iets vertellen? Want ja, Slikkerveer weten we natuurlijk allemaal wel hoe de wereld in elkaar zat.
2: LTS gezeten natuurlijk.
1: LTS, die kent iedereen.
2: We lopen naar de LDS toe.
1: Mm-hmm.
2: Ja, die heb ik afgemaakt natuurlijk.
1: Ja. En dan leer je ook om dingen uit elkaar te halen. Zeker. Of te bouwen en te doen.
2: In de elektro.
1: In de elektro heb je gezeten.
2: Ja.
1: En ben je toen elektromonteur geworden daardoor? Of?
2: Ja, in feite wel.
1: Oh?
2: Ja, ik doe alles met elektrisch.
1: Ja, wel, tegenwoordig kom je er niet meer onderuit, maar dat was toen nog anders.
2: Ja. Nee. Zo was het, ja.
1: Ja, gewoon een leuke tijd. Ken je nog mensen toevallig van die LTS, echt waar?
2: Ja, oude leerkrachten.
1: Ja, of een medeleerling waar je nog vrienden mee bent misschien.
2: Johan de Jong, Kees Verhoeven. Wie heb ik nog meer doen? Nou, vraag een hoop, hoor. Ja. Hoe heet die ander nou? Hij wordt nog aan de Nassestraat.
1: Er zijn nog wel mensen overgebleven dan, alles bij elkaar.
2: Ja.
1: Dus dat is wel mooi. Heel vaak dan zijn ze verloren. Die gaan ergens naar Groningen verhuizen.
2: Ja, ja, ja. Nee, regelmatig kom ik nog een paar tegen.
1: Ja.
2: Ja.
1: Oh, dat is mooi.
2: Maar dan ken je wel van gezicht, maar dan ken je niet meer van naam, weet je wel.
1: Ja, dus zo vaak zie je elkaar dan ook weer niet alles bij elkaar.
2: Nee.
1: Maar dat was gewoon mooi. En je kent nog heel veel mensen uit die tijd. En goede herinneringen aan de LTS. Zoals heel veel mensen uit Slikkerveer, ja, volgens mij.
2: Goede tijd geweest ook.
1: Ja. En wat heb je daarna mogen doen?
2: Daar ben ik gaan werken.
1: Ja.
2: Toen ik daar op school zat, ben ik eerst bij Van Putten gaan werken. Dat is een bloemist op het Margrietplein.
1: Mm-hmm.
2: Toen de tijd.
1: Dus is er geen elektriciteitsdraadje
2: nee,
1: in, hè?
2: Nee, dat was op zaterdag. En dan kerstbomen rondbrengen met de fiets en dan een kerstboom in je hand. Zo,
1: uh-huh.
2: zo ben je begonnen.
1: Ja.
2: En toen ben ik bij André Vroeger gaan werken.
1: Toen al?
2: Ja, ja.
1: Dan heb je dat lang volgehouden. Maar ja, die zat er ook natuurlijk al 100 jaar.
2: Ja.
1: Dat is ongelooflijk. Is dat ook een beetje voor jou zo gegaan? Want je bent nog naar school geweest in Rijnsoord, toch?
0: Ja, ik ben op de lagere school geweest. OLS de Waal. En van de lagere school ben ik naar de LNO. Dat is de huisartsschool die nu mooi in de planken staat. Wat heel zonde is. En daarvanuit heb ik detail allemaal gedaan. En ik ben eigenlijk altijd in een winkel terechtgekomen. Dus ik werkte eerst bij een melkboer op Rijnsoord.
1: Mm-hmm.
0: En daar kwam de dochter van de werkgever in de zaak. En toen ben ik daar weggegaan. En toen kwam ik bij André Verhoeven.
1: Ook?
2: Ja.
0: Ja, zo is het geschied.
2: We hadden elkaar leren kennen.
1: De rest is geschiedenis, ja, zoals dat mooi heet. Waar lag jouw liefde op school qua werkzaamheden dan?
0: Wat ik het liefste deed?
1: Nee, je bent op de LNO gekomen. Dan ga je niet meer elektriciteitsdraadjes rommelen.
0: Nou, ik deed kleding maken vooral. En ook van mijn medeklasgenoten nam ik mee naar huis en dan maakte ik het af. Achteraf hoorde dat niet, maar ik deed dat gewoon. En dat vond ik wel heel leuk. Koken deed je op school. Ja, ik vond eigenlijk alles wel prima.
1: Mm-hmm.
0: Alleen muziekles was niet zo leuk.
1: Ja, dat is het leukste wat er is.
0: Ja, maar die man was niet leuk.
1: Oké, ja, dat kan ik me wel voorstellen.
0: Die had de neiging om maar iedere les wilde die me laten zingen voor de klas. En mijn moeder zei altijd, jij kan niet zingen. Dus ik dorst ook niet te zingen. En toen dacht ik van ja. Dus op een gegeven moment liep dat een beetje uit de hand. En toen mocht ik een dag naar huis. Was ik vast gewoon gestuurd.
1: Oh.
0: En toen dacht ik, hoe kan dat nou? Ik ben eigenlijk gewoon wel een voorbeeldige leerling. Maar ik zat toch thuis. En toen zei ik tegen mijn moeder, ik ben van school gestuurd. Toen zegt ze, jij? Ik zou zeggen, ja. Ik zeg, ik moest zingen voor de klas. Maar jij zegt dat ik niet kan zingen. Dus ja. Toen was ik toch de andere dag weer op school.
1: Gelukkig maar.
0: Dus gelukkig maar.
1: Ik wilde je eigenlijk, toen ik die vraag stelde, gaan uitnodigen om een stukje te zingen. Maar ik voel aankomen dat dat niet heel verstandig is.
0: Nee, doe maar niet. Hoewel, ik heb 18 jaar op een koor gezeten. En dat is best wel echt gelukkig.
1: Je moet eens kijken.
0: En ik heb nog ruim 12 jaar op een drumhead gezeten op Rijnsoord. Op Susan Korda. Dus het is wel goed gekomen.
1: Ja. Dat is toch, ja, ik vroeg het aan hem natuurlijk net ook al, maar Slikkerveer en Rijnsoord, daar ben je er niet geboren. Maar ik gooi hem er gewoon in zoals ik dat met veel genoegen bij iedereen doe. Als ik begin over het Waaltje,
0: ja,
1: dan blijf je er heel rustig onder.
0: Ja.
2: Lekker schaatsen.
0: Ja.
1: Ja, ja, ja. Nee, als ik Waaltje zeg, dan gaan de meeste Rijnsoordenaren die gaan stuiteren. Het is de Waal.
0: Nee.
1: Ja, dan krijg
0: ik zeg altijd,
1: dak.
0: Die ligt bij Nijmegen. En het Waaltje op Rijnsoord.
1: Ja, ja, maar het is eigenlijk hetzelfde stuk water, alleen ze er een stuk grond overheen gegooid.
0: Ja, het loopt niet meer door.
1: Dat loopt niet meer door.
0: Nee, want op het bord staat wel Waal.
1: Ja,
0: zag ik.
1: Ja, ja, precies. Maar je gaat niet in de vlek in ieder geval.
0: Nee.
1: Nou, ik moest het even weten. Kijken wat voor vlees we hier in de Kuip hebben.
0: Ja.
1: Heb je toch mooie verhalen uit Rijnsoord meegenomen uit die jonge jaren?
0: De ijsbaan vooral.
1: Toen hij het nog deed. Toen er nog ijs was. Ja,
0: ja, ja.
2: Nee. Dat was trouwen.
0: Ja. Nou, mijn moeder kreeg toen ook wel. Want die winter was heel streng. En dan gingen we, voordat we nog in het huis bezig waren, ging ik schaatsen. Maar mijn moeder dacht, ja, dadelijk heeft ze gebroken arm, been. Gaven ze trouwen. Maar ik had dat helemaal niet. Ik ging gewoon schaatsen. En lekker.
1: Ja. En welk jaar praten we nu ongeveer over? Want ik ben hem even
0: 75.
1: Oké. Dan weet ik weer een beetje waar we staan.
0: Ja.
1: En ja, toen hadden we nog winters.
0: Ja, zeker.
1: Toen kon je nog schaatsen, tenminste op de Waal.
2: Zeker.
0: En de ijsbaan stond bijna altijd aan de kant waar nu de molen staat.
1: Mm-hmm.
0: En een enkele keer bij de theetuin. Omdat dan de wind verkeerd stond. En dan groeide het ijs niet dicht aan de kant van de molen, zeg maar.
1: Ja, ja. Nee, dat snap ik.
0: Ja.
1: Je fietst er vast nog wel eens langs, denk ik zomaar. Er is nu ook een ijsbaan in het weiland gemaakt. Waar in de winter dat altijd de tranen in je ogen springen. Want ja, alles is er behalve ijs.
2: Ja.
0: Ja, maar ik zou nou niet meer kunnen schaatsen. Dus,
1: Nee, maar je vindt het toch wel leuk om te zien. Dan denk je toch van wat jammer nou, vroeger hadden we wind is.
0: Nou, een paar jaar geleden was er ijs gewoon op het slootje bij ons. En kinderen kwamen gewoon daar naartoe. Dus staan ze naast ons huis. Dus.
1: Ja, het interesseerde je helemaal niks niet. Nee. Maar dat kunnen ze ook niet meer. Want het enige ijs wat er nu nog is, dat is aangegroeid in de vriezer. En dat is hem dan ook.
0: Ja, precies. Dus. Nee, maar slootjes bevriezen nog wel.
1: Ja.
0: Dus dat kon wel goed.
1: Oh, gelukkig. Nou goed, dan moeten we ons daar... Maar goed, jullie kinderen zijn ook al groot intussen. Dus.
0: Ja, we hebben 5 zonen. De tweeling van 46, van mijn zoon van 43, een zoon van 34 en een zoon van 32. En die zijn allemaal gesetteld. Dus allemaal een goede baan en onderkomen. Dus natuurlijk ook heel fijn.
1: Ja. Hoe zijn jullie eigenlijk samen bij elkaar gekomen? Vraag ik even.
2: Bij jou dan even roeven.
1: Dat is echt een echte andere. Ja, je hebt daar gewerkt. Maar
2: ja.
1: Hij is, de zaak dat is echt de oorzaak van jullie samen.
2: Zeker.
0: Wij werkten daar, ik werkte een half jaar. Nou, en toen is het plan gesmeed. Ja.
1: Een half jaar?
0: Ja, we zaten een half jaar bij elkaar.
2: Ik werkte iets langer al.
0: Ja, maar ik een half jaar en hij zat buitendienst vooral en ik in de winkel. Ja, en toen zijn we samen gestapt.
1: Ja. Ja. Wat mocht je allemaal doen? Want André Verhoeven, dat was dan de elektroboer van Ridderkerk ooit eens.
2: Je was wit en bruin goed, hè? Ja. Je was de koelkast. Toen de tijd nog wat tennis zetten op dak en zo. Dat hebben we ook heel veel
1: dat gedaan. Heb je ook nog gedaan op daken geklommen.
2: Ja hoor, volop.
1: Maar dat was ook een klus, want daar ging je waarschijnlijk ook wel eens in Wolnes.
2: Ja, ook.
1: Met die kranen.
2: Nee, gewoon op dak.
1: Ja, nee, maar ik bedoel, als in Wolnes, als er een kraan draaide bij Woelen, dan stond
2: hij nou,
1: was
2: van.
1: Was
2: ja,
1: die weg, ja.
2: Ja, dat klopt.
1: Heb je daar nog eens oplossingen voor moeten maken?
2: Nee.
1: Dat viel mee.
2: Nee, kijk... Toen de tijd was Nederland 1 en Nederland 2 en hij had gehad.
1: Ja.
2: En een keer een rastertje voor België. Maar verder rest kwamen we meestal niet.
1: Nee.
2: Maar als je op Duitsland moest gaan zitten, dan had je een rotor nodig. En dan werd haast niet verkocht.
1: Oké. Dus dat was alleen maar voor de liefhebbers eigenlijk.
2: Ja. Dat was echt... kom je een tennetje Nederland 1 en Nederland 2 en een Belgische tennetje.
1: Ja.
2: Dat was het... Dat was het.
1: Zou je het nog weten hoe het ook weer moest?
2: Zeker.
1: Ja,
2: ik kan het zo aansluiten.
1: Dus als we de boel je zo neerleggen straks, dan ga je aan de gang.
2: Ik zet hem zo in elkaar.
1: En dan hebben we beeld.
2: Ja.
1: Ja, het enige vervelende is dat spul niet meer werkt op die nieuwe wedstrijd tv's. Maar dat kan je ook niet helpen. Heb je die tijd ook nog meegemaakt dat het overging naar andere technieken? Of?
2: Nou, wij hebben in de begintijd toe gehad van de kleuren tv.
1: Ja.
2: Dus op een gegeven moment, als we 1 kleuren tv in een week verkochten, hadden we een goede week.
1: Echt waar?
2: Ja.
1: Oké, daar kan je nou niet meer mee komen hoor.
2: Nee, ik denk het ook niet. Die prijzen waren ook anders toen de tijd voor de kleuren tv.
1: Dat denk ik wel. Maar ze gingen ook best wel lang mee, toch?
2: Ja.
1: Ja, als je het vergelijkt nu met zo'n plat ding, die is na een paar jaar is die totaal los.
2: Ja.
1: Dus die tijd is wel heel erg veranderd.
2: Maar je reparatie deden we ook allemaal zelf, hè? Al een eigen technische dienst. Ja.
1: En was je daar ook bij betrokken? Of
2: ja,
1: was
2: ook.
1: Je,
2: ja? Ik dan buitendienst, ik deed eigenlijk alles.
1: Oké.
2: Heel klein beetje verkoop. En de rest allemaal buitenwerk. Ja.
1: En binnen de reparaties en zo. En,
2: ja, we hadden een binnenmonteur.
1: Ja.
2: Die alleen maar binnenwerken.
1: Uh-huh.
2: En 2 buitenmonteurs. Maar ik en een ander.
1: Ja.
2: Ja.
1: En jij zorgde dat de wasmachine er kwam, dat de antenne op het dak stond en weet ik veel.
2: Ja,
1: alles. Ja. Kanaaltjes instellen.
2: Ja.
1: Maar dat was een leuke tijd.
2: Zeker.
1: En dan zie je kleuren tv komen en dan zie je steeds die techniek die je wat verder komen. Ja. Eerste computerspelletje misschien nog?
2: Nee,
1: ik heb geen Pong meegemaakt.
2: Computers hebben die tijd dat was al voorbij.
1: Oké.
2: Dat hebben we niet gehad.
1: Nee, en videorecorders dan?
2: Jazeker.
1: Dat weer wel.
2: Het van een videorecorder.
1: Ja.
2: Je betaalde toen de tijd voor een videorecorder 3000 gulden.
1: Ja.
2: 3200 gulden. Kan je nou niet voorstellen?
1: Nee, dat kan ik me niet voorstellen.
2: Maar... Je kocht een tv met teletext of je kocht een tv zonder teletext.
1: Mhm. Dus dat was er ook op een gegeven moment al, want dat was natuurlijk ook nieuwe wets.
2: Ja.
1: Eerst de kleuren en dan pas de teletext een keer.
2: Ja. Dus die tijd liep je rond die tijd liep je daar niet mee.
1: Ja, Maar het was een hartstikke leuke tijd.
2: Ja.
1: Kreeg je ook een beetje de kans om dat zelf ook te ontdekken toen alles nieuw was?
2: Ja hoor.
1: Op een gegeven moment weet je het dan wel, maar in het begin...
2: Dan komt zo'n ding binnen en je moest hem wegbrengen. Ja, dan moet je eigenlijk even verdiepen hoe het werkt.
1: Ja. Dus het is wel handig als je weet wat je neerzet.
2: Dat ging vanzelf. Ja.
1: Dus je was allround man. Maar dan deed de technische kant en naast je zit dan Truus. En die zegt van ja, ik verkocht dat hele spul.
2: Ja.
0: De tv's verkocht ik niet echt. Oh, maar je zorgde wel dat de klant koffie kreeg.
2: Verlichting.
0: En dat die interesse bleef, dat je hem aandacht gaf. Zodat hij toch bleef om een tv te kopen of een radio-installatie.
1: Mm-hmm.
0: Maar ik verkocht vooral verlichting, huishoudelijk. En onderdelen die erbij hoorden. En koelkasten, tv-kasten, ja, eigenlijk alles.
1: Want ja. Dat moet je even uitleggen, denk ik. Want tegenwoordig koop je, ik noem het al, die platte krengen. Door je schroef doorheen zit die aan de muur vast. Maar volgens mij ging dat toen een beetje anders.
0: Ja, we hadden allemaal of een wandmeubel waar een tv in ging. Of je had een tv-kast. En dan stond meestal de tv erop en de radio gebeurde weer onderin. Of je had een radiomeubel, wat dus inclusief de speakers was. En dan de radio ingebouwd. En er was ook een meubel. En dan zet je dan bijvoorbeeld weer een schemalampje op en wat leuks. Dus dat was eigenlijk toen wat speelde.
1: Ja, want er kon nog een kleedje op de televisie leggen en een plant erbovenop. Ja. En dan lekker veel water geven op die televisie. Ja,
0: dat deden mensen wel. Ja. En dan zetten ze hem nog gauw aan ook, of hij het nog doet. Ja, toen was hij zeker kapot.
1: Ja.
0: Ja.
2: En aan de andere kant uit de kast natuurlijk een stukje uitzagen, want dat was natuurlijk heel diep.
1: Ja.
2: Dus dan,
1: die toetjes naar achteren, ja, hè?
2: Dat was een stuk uit de achterwand.
1: Ja.
2: Van de tv, dan kon die deuren dicht. Dan kon die deurtjes niet dicht.
1: Nee, en als je nou een kast had die toch net iets te smal was, bouwde je dan een randje erin? Of moesten ze dan maar een ander toestel?
2: Ja, iets anders uitzoeken, ja.
1: Ja.
0: Ja, of je kast stond niet naar voren.
2: Ja, ja, de kast naar voren. Als die diep genoeg was, ging gewoon een kaststukje naar voren.
1: Ja.
2: Ja.
0: En als je geluk had, kon je brede panelen kopen. En dan stond het paneel tegen de kant.
1: Ja.
0: En de kast van de kant. Ja. Dus ja, dat kan ook.
1: Maar dat waren wel heel spannende tijden. Het was veel leuker dan tegenwoordig.
2: Ja.
0: Ja, meer handwerk, hè?
1: Ja, en creatief zijn.
0: Ja,
2: zeker.
0: En gewoon echt verkopen.
1: Ja, want er waren eigenlijk in blijven steken. We lopen natuurlijk wel ontzettend uit de hand. Maar je verkocht alles nog wat erbij hoorde. Tot aan de schemerlampjes die daarachter op de televisie hingen toe? Of?
0: Nou ja, je verkocht alles. Wandlampen, hanglampen, slaapkamer. Overal. WC-bollen, die waren ook helemaal in.
1: Oh, wat is daar
0: nou
1: weer aan?
0: Nou, was één ring en daar hing dan een lampje in en daar een glazen bol omheen. En dat was je toiletlampje.
1: Ja.
0: Ja, dat was niet, dat was allemaal simpel. Dus, maar je had wel heel veel kroonluchters die je verkocht en strass. Dus echt allemaal van dat, een beetje dat luxere spul. Dat was natuurlijk wel.
1: Straf is luxe?
0: Strass. Dat is zeg maar allemaal kraaltjes met allemaal koperen ringetjes. En dat zit dan allemaal als kettingjes. En dan krijg je een soort kroonachtige lamp. Dus, ja.
1: Oh, die gekke dingen. Ja. Dat was toch alleen maar voor de rijke mensen, of niet?
2: Nee?
0: Nou, sommige wel hoor, want die waren echt knijterduur. Dat was wel zo.
1: Ja, ik heb dat natuurlijk...
2: De etalage hing vol, hè, dan, met die strasslampen.
1: Sorry?
2: Heel de etalage hing vol.
1: Ja.
2: Ja.
1: Ja, dat was voor mijn tijd. Besef even dat ik ken die dingen alleen maar van de plaatjes.
0: Nee, dan gingen we naar een beurs. De één of twee keer per jaar. En dan kocht er een hele partij. En dan moest natuurlijk allemaal weer in de winkel.
1: Mm-hmm.
0: En dan had je zo'n hele etalage, wat je zegt, vol met strasslampen. En het was toch wel heel geliefd toen. Ja, dus dat was...
2: mooi.
0: Ja, een hele andere stijl. En dan hadden we twee dames die deden het interieur. En die maakte al die kraaltjes op een gegeven moment schoon met spiritus.
1: Dat meen je niet.
0: Want dan bleef het mooi glimmen en dan gaf het een beetje glittereffect. Oh. Dat was echt... Dan moest je schoonmaken.
1: Ja, ja. En nog geen Google van doet licht eens aan.
0: Nee.
1: Eigenlijk was het vroeger veel leuker, hè?
0: Ja.
2: Anders.
0: Ja, anders.
1: Ja, dat wel. Ja. Maar eigenlijk dus, als ik het goed begrijp... André Verhoeven, die verkocht televisies, lampen, wasmachines, weet ik veel. Al dat spul. En wat hebben we dan nog niet genoemd?
2: De meubels.
1: Oh ja, meubels. Ja, dat was echt van hunzelf.
2: Ja, we verkochten meubels. Ja, ja. Waar de tv's in moeten staan.
1: Ja?
2: Ja, natuurlijk.
1: Oké.
2: Okay. En toen kregen we de audiorekjes waar de radio's in stonden. Ja.
1: Ja, dat weet ik dan weer wel. Dat is dan weer een beetje meer uit mijn jeugd.
2: Ja.
1: Ik vond het toen altijd een hele grote winkel voor die tijd.
2: Was het ook.
1: Tegenwoordig zou je er vast niet meer mee wegkomen, maar toen was het een grote zaak.
2: Ja.
1: Hebben jullie dat volgehouden tot het einde van André Verhoeven? Of zijn jullie eerder...
2: Ja, was iets eerder weg.
0: Ja, Nou ja, we kregen kinderen. Dus toen, ik ben begonnen met een tweeling. Ja, toen
1: voor het gemak.
0: Toen moest ik al eerder stoppen met werken. Want ja, boven op de trap staan en doen. Dat was niet verantwoord. Dus dan eerder gestopt met werken. Want ja, ze hadden gewoon verboden te werken. Dus dat was wel jammer.
1: Het is nog altijd de schuld van de kinderen, hè?
0: Nou, dat heb je als vrouw dan, hè?
1: Ja, dat is dus...
0: Ja, dat is nu ook veranderd natuurlijk, hè? Want nu werkt man en vrouw natuurlijk gelijk. Maar toen was het veel meer, als je kinderen krijgt, ben je thuis.
1: Ja, maar dat is toch ook beter voor je kinderen.
0: En zo ging het. Ja, ik heb het ook heel leuk gevonden om de kinderen groot te brengen en thuis te kunnen zijn.
1: Was je wel een leuke moeder? Wacht, ik ga je zoon even bellen. Eén van.
0: Ja, ik vind, we hebben dan 5 zonen, wat ik al zei. En ik heb dat altijd zo leuk gevonden. En ja, wat je nu dan allemaal ziet, ze zijn allemaal gezetteld. We hebben 10 kleinkinderen. En gewoon leuk. Ik vind dat erg leuk. Ja.
1: Ja. Ja, dan mag je straks heel uitgebreid nog over praten, vol trots over je kinderen. Er was nog op een gegeven moment natuurlijk ook een periode na André Verhoeven.
0: Ja.
1: En hebben jullie van alles samen gedaan. En dat zei ik in het intro al, dat jullie elkaar dan de hersens als man en vrouw niet eens slaan op het eind. Hoe je dat voor elkaar hebt gekregen, dat mogen jullie straks vertellen.
0: Okay.
1: We gaan eerst even een stukje muziek draaien namelijk. We zitten, je zal het niet geloven, halverwege het programma. Sterker nog, we hebben het al gehad, de helft. Zo snel gaat hij.
0: Ja.
1: En dan komt het vraag altijd van wat zullen we eens gaan draaien. Weet je het nog?
0: Doe maar de Cats.
1: Ja, en waarom moeten we de Cats gaan doen?
0: Nou, dat was iets wat we heel erg leuk vonden altijd, die muziek. En op maandag waren we vrij. En dan waren we samen bezig in het huis. En dan zetten we altijd de Cats op en zo. Ja.
1: Goeie reden.
0: Ja.
1: Dus, maandag. We doen net alsof het maandag is vandaag. Ik draai de klok eventjes zo een paar slagen om. Vroeger kon het toch met die klokken. En daar komen we terecht bij. De Cats.

0: Je luistert naar Praten met de Ridderkerker, met Aad Hoogendijk.
1: Maar die is niet alleen. Hij zit hier met Truus en Leo de Haan. En die hebben zulke verhalen. Nou, straks komt het pas echt los, hoor. Want we dachten dat het al hadden gehad. Maar we moeten eerst eventjes iets rechtzetten, Truus. Want we zijn natuurlijk ontzettend snel door de geschiedenis heen gedoken. We zijn mensen vergeten.
2: Oh ja?
1: Volgens jou wel?
2: Ja. Nou, we zijn hier met 3 kinderen grootgebracht. Maar met 5 kinderen zijn we dus grootgebracht. We hadden dus, waren met 3 jongens en 2 meiden. En ja, het was net of het gewoon 3 kinderen waren. Maar dat is niet zo.
1: Nee. Dus, zo voelde het. Ja. Maar goed, maar die hadden niet gevaren, geloof ik, hè?
2: Nee. Alleen mijn oudste broer en ik.
1: Ja. En jullie zijn de 2 enigen die nog steeds bang zijn voor water?
2: Nee, ze hebben wel gevaren. Oh, ja. Maar ze zijn nooit op internaat geweest. Toen zaten we aan de wal. Ja,
1: juist. Alles weer rechtgezet. Dan is, yes. Dan is dat in orde en dan zijn we goed. Ja, dan moeten we even het zweet voor weg vegen. Ik zit even met een heel ander verhaal. Ik had jou aan de telefoon om me uit te nodigen voor het programma. En toen vertelde je tegen mij van, joh, jij probeert altijd met 3 keer 2 met die microfoon naar me toe te komen. Dan ren ik weg. Ja. Wat is dat nou?
2: Ja, omdat ik dat niks vind. Ik dacht, ja, wegwezen, wat moet ik zeggen?
1: En hoe moet het dan nu?
2: Ja, het gaat goed, geloof ik.
1: Ja, ja, nee, maar er zit weer geen 3 keer 2 aan te komen natuurlijk. Dus dan, ja.
2: Op mijn hoede.
1: Oh, dan gaat er gewoon hetzelfde gebeuren? Of?
2: Ik weet het niet.
1: Nee, nee. Maar dat is geen angst voor de microfoon, hè?
2: Nee.
1: Het is gewoon omdat het zo leuk is. We zouden even kijken wat jullie allemaal hebben gedaan samen. Hè? Want samen leerden jullie elkaar kennen bij André Verhoeven. Daar heb je samen gewerkt. Wat deed hem eigenlijk de vonk overslaan? Was dat Leo met een antennekabel aan dat het spetterde? Of stond jij op een trappetje met een lamp te spetteren? Er was een vonk.
2: Ja, ze lachen ze kuiltjes in zijn wangen.
3: O jee. Heb ik ze nog?
1: Ja, ze zitten er nog. Hoor. Ik ben getuige in dit geval.
2: Dat was het.
1: Ja.
3: Mini.
2: Dat kwam later.
1: Nou ja, in het begin zie je natuurlijk af en toe die monteur is binnen en buiten rennen. En dat is het dan ook. Toch?
2: Ja, ik zag iets meer. Ja. Nou, het lijkt wel of we net verkeering hebben. Nou. Nee, oké. We gaan verder.
1: We gaan verder. Ja, ja. Hoe ook, die vonk die sloeg over en ja. Jullie vonden elkaar leuk.
3: Zeker.
1: En nou ja, dat van het een kwam het ander.
2: Dat is waar.
1: Ja. En toen wilden jullie toch samen gaan.
2: Ja.
1: Toen moest er wat gaan gebeuren. Huisje, dat soort van dingetjes.
2: Ja. Nou, we waren dus inmiddels 11 maanden samen. En toen zijn we verloofd. En 3 maanden later getrouwd. Mm-hmm. En daartussenin hebben we ook nog een huis gekocht. Dus ja, het ging best wel snel. Leo die moest nou naar de marine. Dus we dachten, ja, je kan beter getrouwd zijn dan dat het huis leeg staat. Want in die tijd werd best veel gekraakt. Dus we dachten, nou, doen we het op die manier. Maar 3 dagen voor ons trouwen kreeg hij bericht dat hij niet hoefde. Dus we waren verliefd, verloofd, getrouwd. Maar niet bij de marine. Dus dat was wel een voordeel.
1: Dat was een groot feest. Wat moeten mensen nou bij de marine?
3: Ja, je moest toen in dienst.
1: Ja.
3: Dus... Nou, dat leek me wel leuk.
1: Echt waar?
3: Ja.
1: Weer varen?
3: Ja, ja.
1: Was dat natuurlijk van die mooie verhalen over aan boord zijn en zo? Ja.
2: Maar hij was ook weer blij dat het niet doorging.
3: Ja, ook.
1: Dat, ja. Als het nou wel had doorgegaan, wat was het leukste geweest aan het varen, denk je?
3: Geen idee.
1: Het was gewoon het idee van, oh, lijkt me leuk.
3: Ja.
1: Nou ja, goed. Het hoeft niet. En jullie hadden een huisje. Jullie wilden trouwen. Allemaal keurig geregeld. Waar zijn jullie terechtgekomen?
2: Nou, wij zijn terechtgekomen bij Donkslaan. Dus vlakbij Donksbos.
1: Mm-hmm.
2: En wij wonen daar in de Bosstraat. En ja, wij hebben dat huisje gekocht. Want toevallig kwam er een... dat echtpaar dat kwam in de winkel. En die kon ik al, omdat ik altijd in de evenementen Ridderkerk zat... En die vergaderde in het clubhuis bij ons aan de Bosstraat. Dus dat was voor mij al bekend. En toen zegt hij, we gaan verhuizen. Dus, en Leo had wel eens gekstekend gezegd van... als we een huis hebben, gaan we trouwen. En toen dacht ik, oh, even vragen. En toen zei ze ja. En toen zei ik, wie gaat erover? En toen zei hij, die meneer Verzeweld aan de Donkslaan. En toen dacht ik van, nou, daar ga ik dan ook maar even heen. Dus toen hebben we dat gedaan. En toen zijn we dus voor het huis gegaan. En toen hebben we het kunnen kopen. En zo zijn we aan de Bosstraat terechtgekomen.
1: En nooit meer weggegaan?
2: Nooit meer weggegaan.
1: Ja, wat is daar nou leuk aan het wonen in de Bosstraat? Zijn hele oude huizen?
2: Ja, het is wel een oud gebied, maar het is een heel mooi geheel daar. Het is inmiddels ook gemeentelijk monument geworden. En het is steeds verder opgeknapt. Het is alleen maar mooier geworden.
1: Mm-hmm.
2: Het is best een uniek plekje in Ridderkerk.
1: Ja.
2: Dus ja, we wonen er met plezier.
1: Dat noemen ze toch volgens mij het Roergebied?
2: Ja.
1: Voel dat dan niet opeens gek van waar kom ik nou wonen?
2: Nee. Nee. Want toen dat was, of toen we dat hoorden, wisten we dat van tevoren niet.
1: Nee.
2: Maar dat is ook geen probleem.
1: En het huis was leuk?
2: Ja, we wonen daar op een hoek en prima. En we hebben veel verspijkerd, dat hebben we wel.
1: Zijn jullie zelf, volgens mij zijn jullie zo handig als wat. Volgens mij zijn jullie zelf ook klussers, of?
2: Ja, de hele familie verbouwt altijd.
1: Eerlijk waar?
2: Ja, als de een klaar is, dan de volgende weer.
1: Ja.
2: Dus ja, zo gaat het wel. Dus allemaal handige jongens.
1: Lekker gewoon aan de klus. En mooi huisje.
2: Ja.
1: Trouwen, dus dat was allemaal keurig geregeld.
2: Ja, dus eigenlijk ging het heel snel, maar...
1: Maar ik hoorde je ook zeggen, je deed al dingen voor de ser.
2: Ja.
1: Maar toen was je toch nog een jong meisje.
2: Ja, maar toen 3x2 nog niet begon, toen was ik al bij verschillende dingen. En toen kwam 3x2. En toen had ik ook een gelijke groep van Veilig Verkeer Nederland. En via politie Oosendijk, die regelde dat toen natuurlijk ook. En dan ging ik gewoon op pad met een groep van 11 al. Gewoon, dat leidde je dan. Maar het verkeer was natuurlijk ook veel minder druk als nu.
1: Mm-hmm.
2: En kinderen waren ook wat minder onstuimig. En ik moet zeggen, ik vind petje af voor wat ze nu nog doen. Want er gaan veel meer kinderen mee. Er gaan er wel 2 op een groep. Maar het verkeer is drukker. En kinderen zijn wel vaak onstuimiger. Maar als ik dan zie na een week wat ze presteren, dat die kinderen zo één met elkaar geworden zijn. Mm-hmm. Dan is het gewoon uniek dat er zoiets bestaat.
1: Ja.
2: En dan mag de naam 3x2 niet meer passend zijn, echt. Omdat het niet meer is 2 dagen wandelen, 2 dagen fietsen, 2 dagen lopen. Maar het is wel een mooi evenement. En dat vind ik echt petje af.
1: Was dat in jouw tijd nog wel? Was het echt 3x2 of was het al de moderne versie?
2: Nee, ik ben begonnen als eerste met de groep ook te rijden. Dus toen 3x2 gestart is, was 2 dagen lopen, 2 dagen sporten en 2 dagen wandelen.
1: Totaal anders?
2: Of, 2 dagen, ik zeg het verkeerd. 2 dagen fietsen, 2 dagen wandelen en 2 dagen sporten. Dus dan, daar komt 3x2 vandaan.
1: Oorspronkelijk wel. Oh, je hebt nog die echte oude tijd meegemaakt. Ja. Want het was geweldig.
2: Ja, je wist niet beter.
1: Nee, misschien niet. Maar nu zo terugkijkend, dan zou je denken dat het nog zou werken? Op de oude manier?
2: Want daarom zijn ze ervan afgestapt. Kinderen wilden niet 2 dagen sporten. En 2 dagen wandelen was ook niet zo'n succes, begreep ik. Dus het werd 5 dagen fietsen en 1 dag sporten.
1: Ja, en dat is eigenlijk altijd gebleven zoals wij het weten vandaag de dag.
2: Ja.
1: En dat voelt nog steeds goed.
2: Ja,
1: toch?
2: Het gaat.
1: Dus. Doe nog mee.
2: Nee, en de kinderen ook niet meer. Want het gros van de kinderen heeft allemaal meegedaan.
1: Mm-hmm.
2: Eerst als kinderen en toen als leiding.
1: Ja.
2: En ook de schoondochters. Want op een gegeven moment gingen er 7 mee met 3x2 als leiding. En dat was natuurlijk ook wel heel bijzonder.
1: Zeker wel.
2: En ze hadden ooit gevraagd of ik ook wel terugkwam, maar ik vond dat niet gepast. Ik denk, de kinderen gaan mee. Ik hoef daar ook niet in op de vergadering te zitten. Nee, het is hun tijd nu. En de kleinkinderen gaan ook weer mee. Ja, een aantal, dus dan ga ik weer kijken.
1: Ja, dus en dan kom ik weer met mijn microfoon.
2: Ja, precies. Ja, en zo blijf ik toch wel bij 3x2. Het is wel iets wat bij je blijft.
1: Ja.
2: Ja.
1: Het is een soort van virus, maar dan een leuke.
2: Ja, precies.
1: Gewoon om dat mee te mogen maken.
2: Alleen de muziek al die begint, sommige dingen voel je gewoon dan nog.
1: Mm-hmm.
2: Ja, dus dat is. Dan het bestaat natuurlijk ook al lang.
1: Dus dan gaat je hart bijna jubelen, zou je willen zeggen.
2: Ja, er zijn dingen die je gelijk weet. Ja, mm-hmm. Dat is wel uniek. Ja,
1: dat is inderdaad het leuke, dat je zit gelijk in de sfeer en eigenlijk op 1 dag is het al 1 club.
2: Ja.
1: En dan gaan ze op pad.
2: Vind ik echt knap, ja. Heel goed.
1: We gaan eens even zaken doen.
2: Oh,
1: ja. Ja, we gaan zaken doen. Jullie hebben op mijn speakbriefje gezet. En dat was eventjes ontcijferen, omdat er zo ontzettend veel stond. Heel veel dingen parallel gedaan, al dan niet samen gedaan. Het begon bij André Verhoeven.
3: Ja.
1: En hoe is het toen verder gegaan voor jullie?
2: Nou, André Verhoeven, ik was al eerder weg. Omdat natuurlijk de kinderen kwamen. Leo is later weggegaan, toen werkte jij daar.
3: Dat was in de begintijd van de videotheek.
1: Ja.
3: We zijn toen de tijd de videotheek opgestart. Daar had ik helemaal niks mee.
1: Nee, dat snap ik.
3: Dus dat heb ik een jaar volgehouden en toen ben ik weggegaan.
1: Want het installatiewerk werd minder volgens mij ook in die tijd.
3: Ja, je werd minder naar de videotheek gestuurd en dat is mijn ding niet.
1: Nee.
3: Toen ben ik bij Van der Pol op Baderen gaan werken.
1: Oh ja, een bekende naam.
3: Ja, op de middenbaan.
1: En die deed eigenlijk hetzelfde volgens mij?
3: Ja, hetzelfde.
1: Die?
3: Wit en bruin goed. Ja. Dus, en toen ik daar werkte, toen kwam zij ook daar ook werken.
1: Oh ja. Ja, en weer in de verkoop.
2: Ik werd gevraagd. Ja, ik werd gevraagd of ik daar ook wilde komen. Maar daar heb ik 2 jaar dan gewerkt. Want we hebben nog daarna 2 kinderen gekregen. Dus toen ben ik weer gestopt met werken. Ja, zo ging dat. En toen bij Van der Pol, die ging weg.
1: Uh-huh.
2: Want
3: met pensioen.
2: Maar hij had geen opvolgers. Mm. En om het over te laten nemen, waren ze te klein voor de filiaal en te groot voor de eenmanszaak. Dus dat werd het niet. Dus toen hebben we wel 2 werknemers, de technische dienst en de winkel overgenomen in een kleiner pand. Dus, en dat was onderlangs meer, dus dat zat ergens anders ook. Mm. Dus het is niet onder Van der Pol voort blijven bestaan. Dus, want later kwam daar Westdijk in met, als dierenwinkel.
1: Oh.
2: Dus op de middenbaan. Dus toen was hij even werkeloos. En toen kwam hij op een gegeven moment, had hij heel veel gesolliciteerd. En toen werd ik gebeld van Tuinhout en Steengoed. En toen dacht ik, waar heb je op gesolliciteerd? En dat was dus een showroom in Ridderkerk, waar ze alles voor de tuin verkochten, behalve planten. Dus ja, zo geschiedde dat. En toen was hij 2 dagen gaan inwerken in Zoetermeer. Kreeg een sleutel en zoek het maar uit. Want zo was het gegaan. Maar ja, administratief vaardig was hij niet zo. Maar wel gewoon in de rest.
1: Die zaak was er al?
2: Die zaak was er al.
1: En er was ook al personeel in?
2: Nee.
1: Oh.
2: Die was al weggegaan.
3: Ik stond gelijk alleen.
2: Ja.
1: Nou ja.
2: Ja, en toen... ja, dat lukte natuurlijk niet helemaal. Maar ja, je wilde toch graag werken. Je hebt een gezin met 5 kinderen. En je wilt toch wel graag een baan. Dus toen zijn we dus... toen zegt hij... Kun je me niet even 's avonds komen helpen? Dus onze oudste kinderen, die letten op de jongste kinderen. Want ze hoefden nooit op te passen. Alleen vrijwillig mochten ze dan, als ze thuis waren, er zijn. Dus dat ging goed. En toen ging ik 's avonds helpen om die administratie op orde te brengen. En toen vroeg hij maar na een week... Kan mijn vrouw ook niet komen werken? Want alleen gaat hij niet eens. Nou, en toen kwam ik daar dus ook werken.
1: En toen was het officieel?
2: En toen was het officieel.
1: En hoe lang hebben jullie dat gedaan?
2: 18 jaar.
1: Is dat dan tot je pensioen of is
2: nee.
1: Dat... Oh, ja, weet ik veel. Nee, dus zat dat een ander voor?
2: Nee, het bedrijf ging weg. Van de 9 filialen bleef er 1 over. Alleen in Almere.
1: Oh.
2: Dus toen hebben we allemaal slag gekregen. Ja.
3: Dat was een hele leuke tijd.
1: Ja, dat snap ik.
3: Hard werken, maar het was heel leuk.
2: Ja.
1: Maar dan heb je wel pech gehad dat wegging.
3: Dat zeker.
2: Zeker. Ja.
1: Want dan moet je weer wat gaan verzinnen.
3: Ja.
1: Dan heb je 18 jaar samengewerkt. Vertel eventjes de truc. Ik heb het een paar keer nu genoemd. Normaal als man en vrouw dan echt samen werken. Altijd tegen elkaar aan zitten te kijken. Dat gaat mis.
3: Nou joh.
1: Vonden jullie elkaar nou echt zo leuk dat het nooit
3: misging? Nee, maar zij had haar eigen werk en ik had mijn eigen werk.
1: Ja.
3: En als we bij de banen stonden, zei ze dan niet zo doen. Dan kwam mijn klant. Dus ik, nou, ga het even aan mijn collega vragen. Dat was zij.
1: Oké.
2: Okay. Ja.
3: Zo. En zo hebben we het ook altijd gedaan.
2: Ja, en dat was eigenlijk vanzelf.
3: Ja.
2: We hebben daar nooit problemen mee gehad. Nee.
1: Nou, ik vind het klasse.
2: Het is 25 jaar samen gewerkt. Ja, dat ging gewoon.
1: Ja, en toen moest je nog verder en toen ben je astronaut geworden.
3: Nee, gelukkig niet. Ja, toen heb ik weer even zonder werk gezeten en toen ben ik gaan werken op baan, zeg, bij Straluma.
1: Toch?
3: In de buitendienst.
1: Toch weer elektriciteitsdraadjes.
3: Ja.
1: Want die was van de verlichting.
3: Juist, inderdaad.
1: Dus jij weet nu alles van verlichting.
3: Ja hoor.
1: Je kan van de kroonluchten tot aan de TL-buis alles aansluiten.
3: Ja.
1: En doe je dat toch steeds?
3: Jazeker.
1: Echt waar?
3: Ja.
1: En nog steeds ook voor dezelfde zaak?
3: Ja. 2 dagen in de week nu nog.
1: Maar nu is het dan geen moeitje meer?
3: Wat zei je?
1: Nu is het geen moeitje meer. Nu doe het
3: geen moeitje meer, nee. Nee, ik ben al met pensioen, dus...
1: Ja. Maar dat is wel de leukste manier om op de boel af te sluiten.
3: Nee,
1: zo.
3: Gewoon 2 dagen in de week. Prima.
1: Ja. En wat heeft een lampenwinkel vandaag de dag in de tijd van internet nog te bieden dat jij er een leuke baan aan overhoudt?
3: Nou, laat ik het zo kort zeggen. We hangen lampen op die de klant zelf niet op kan hangen.
1: Juist.
3: Nou, dat is in de Vierde. Die zit 5-6 meter hoog.
1: Dat soort lastige dingen, ja.
3: Boven Kookeiland. Nou, noem maar op. Mm-hmm. Maakt niet uit wat. Hele grote lampen, die hangen wij op.
1: Maar dan ben je hartstikke leuk terechtgekomen.
3: Zeker.
1: Dat is mooi. Zeker. Dat is nog eens een oude dag. Over oude dagen gesproken trouwens. Want ja, we hebben al gezegd, kinderen, maar ook kleinkinderen.
2: Ja.
1: Kan je daar nog eens wat over vertellen?
2: Nou ja, we hebben 5 kinderen, 5 schoondochters. En we hebben 10 kleinkinderen, waarvan 2 meisjes, de oudste en de jongste. En 8 kleinzoons.
1: Dus dat is eventjes mijn rekenmachine erbij pakken bij 22?
2: Ja, ja. We zijn met een gezin van 22. Ja.
1: Want zo, je beschouwt het echt nog steeds als 1 gezin, hè? Ja. Kleinkinderen erbij, alles.
2: Ja. We doen ook alles samen, dus uh-huh. Ja, we zijn wel 1 gezin.
1: Ja, want je had het ook echt benadrukt, hè, op dat beroemde speakbriefje van mij. Van, dat is leuk, groot gezin. Wat maak je zo trots erop?
2: Nou, ik vond het heel leuk om zelf een groot gezin te hebben. Maar ik vind het ook heel leuk om te zien dat de kinderen... Ja, verbazend eigenlijk, dat ze zoveel kinderen hebben met elkaar. Dat had ik wel. En dat heb ik nog steeds. Ik dacht, ja, die vinden misschien 1, 2 wel prima. Mm-hmm. Maar de meeste hebben 3, hebben er tot 3. En dat vind ik toch wel heel bijzonder.
1: In deze tijd?
2: Ja. Zeker.
1: En dat maakt het heel mooi compleet. En jullie doen dan ook wel eens een vakantietje samen of iets? Of is dat dan weer te enthousiast?
2: Nee, dat doen we dus niet.
1: Nee, dus alles
2: samen. We zijn
1: samen,
2: wel geïnteresseerd in wat ze doen. En we lopen dingen na als er wat is. Mm-hmm. Maar niet met elkaar op vakantie. Nee. Want ook een verjaardag vieren en alles is wel heel veel. Om in 1 huiskamer te zetten. Dus ik was pas dan jarig, maar dan heb ik het in het clubhuis gedaan. En dat is tegenover ons. Dus dan lukt dat allemaal.
1: Ja. Nou, je wordt ook een dagje oud, hè? Ja. Ik hoor altijd oudere mensen. Ja, ik gooi er nu gewoon op 1 hoop, dat snap je wel. Maar die gaan altijd klagen van, ik vind het zo druk worden.
2: Nee. Nou, daar wil ik het niet over hebben.
1: Nee.
2: Ik moet wel eens wat een stapje terug doen, omdat het niet altijd even... lichaam ook even goed lopen mij. Maar dat is wel heel lastig.
1: Ja. Ja. En gewoon lekker vol liefde met al die kinderen en gewoon er tegenaan. En volgens mij hebben jullie niet zo lang geleden nog een feestje mogen vieren met z'n allen.
2: Jazeker. Ja, ons 50-jarig huwelijk.
1: Heet gefeliciteerd.
2: Dank je.
1: Ja, ja, is toch geweldig. 50 jaar is een end, hè?
2: Ja.
3: Heel dapper maar wel.
2: Ja. We zijn eerst met z'n allen naar de klimhal gegaan. Ja. Ja, mijn voeten bleven op de vloer, maar de rest zat in het plafond. Maar daarna gewoon lunchen en toen allemaal omkleden. Want van sportief gingen we weer naar netjes. Toen gingen we met z'n allen bowlen. Nou, dat was gewoon een hele gezellig gedoe bij elkaar. Lekkere taartjes laten maken bij Celiesjes. En die mochten we daar gewoon uitdelen. En toen, daarna ging iedereen weer even naar huis. En daarna naar de Chinees op Deelburgplein. Tuurlijk. Ook heel goed. Ja, dus was ook heel leuk. En toen kwam zijn vriend en zijn vrouw had ik nog uitgenodigd. En mijn broer en mijn schoonzus. Die waren getuigen, dus die hebben er ook maar bij betrokken. Dus die hebben ook meegegeten. En toen, s'avonds, hadden we feest bij Rijen Bos. En dat hadden we ook gerealiseerd dat het er allemaal weer leuk uitzag. En met behulp van een schoondochter en een zoon en nog een zoon is het allemaal weer gerealiseerd. En we hebben een geweldige dag gehad.
3: Ja.
2: Ja.
1: Mooi, op naar de volgende 50.
2: Ja. Ja, ja. Nou, laat maar 10 doen dan.
1: Ja, je blijft bescheiden. Dat vind ik toch wel leuk om te horen. Zit er voor jullie nog iets in aan een leuke verbouwing? Doen jullie ze allemaal klusjes? Gaan jullie ergens nog...
3: Nee, we gaan ook niet meer
1: een stukje, nee, niet een stukje van Huis ten Donk opgekocht en renoveren. Nee. Ik zeg eens wat. Het is om de hoek, hè?
2: Ja. We worden wel betrokken op de tijd bij Huis ten Donk, maar... Nee, niet verbouwen.
1: Nee, dus dat is een beetje voorbij, die gekkigheid.
2: Ja, er is er nog wel een zoon aan het verbouwen, maar die zit in Pierce Hill. Dus die is de laatste het huis uit gegaan. En ja, die zijn daar samen lekker bezig.
1: En dat doen ze goed.
2: Daar moet ook wel eens wat gebeuren, dus we vervelen ons niet.
1: Nee. Hoe lang blijf je nog lekker zo 2 dagen per week?
3: Geen idee.
1: Nee?
3: Het gaat nog steeds lekker.
1: Nog steeds... Ja. Je knoopt nog steeds die blauwe en die bruine draad bij elkaar.
3: Nou, nee, dat niet.
1: Oh, dat niet. Dat moet toch om een lamp aan te zetten,
3: ligt,
1: volgens mij?
3: Ja, maar dat ligt in heel de straat uit, denk ik.
1: Dat is toch geweldig, joh. Lekker zo dat te kunnen doen. Nou, hartstikke mooi. Ik heb nieuws voor jullie, want je zou het niet geloven. Maar onze zendtijd zit er zo'n beetje op.
4: Snel. Okay.
1: Valt het mee of valt het tegen dan?
4: Hartstikke leuk.
1: Ja. En het bijzondere is ook, dit was dan ook de laatste Praten met de Ridderkerker van het seizoen. En jullie mogen hem afsluiten. En als dan helemaal het eind van de zomer dit programma nog eens een keer opnieuw wordt uitgezonden in de herhaaltoestanden, dan zijn jullie de laatste voor de eerste nieuwe uitzending.
4: Okay.
1: Want ja, dan komt er weer een nieuw seizoen achteraan.
4: Ja.
1: En nog iets bijzonders. En jullie zijn een beetje van het klussen, dus er moet geklust gaan worden. Wij gaan verhuizen.
4: Als
3: oh, je ja,
1: we gaan naar nieuwbouw. Nou nee, jullie zijn ook de laatste gast die eigenlijk te gast zijn geweest in dit gebouw. Waar toch 90% van Praten met Ridderkerker vandaan verzorgd is. In de tijd al door Ger Schild en tegenwoordig door mij. Dus jullie sluiten eigenlijk een hoofdstuk af.
4: Dat is mooi.
1: Ja, dus we moeten straks een zakdoek erbij doen. En even met een traan gaan we dat afmaken.
4: En hopen op een mooi begin. Ja.
1: Dat hopen we zeker. Ik ga jullie om te beginnen danken voor de komst.
4: Graag gedaan.
1: Truus en Leo de Haan.
3: Dankjewel.
1: Leuk dat jullie de tijd willen nemen. Geniet toch lekker lang van elkaar.
3: Gaan we doen. Ook.
1: Ik denk het wel. Dit programma wordt volgende week nog een keertje uitgezonden voordat we de herhalingen ingaan. En dan is het alweer 3 mei. En daarna dan hebben we eerst een aantal hele oude uitzendingen. En dan, zoals gezegd, het hele seizoen 2025-2026 nog eens een keertje. En in de nieuwe studio, in het najaar, in oktober, dan komen we graag terug met een nieuwe Praten met de Ridderkerker. Voor nu nog een fijne zondag en tot later.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 3:00.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De burgemeester van IJsselstein is geschrokken van de vernielingen aan het gemeentehuis. Vannacht zijn ruiten ingegooid en ook de toegangsdeur is toegetakeld. De burgemeester spreekt van terror en noemt de mensen achter de vernielingen gaaiers. De beschadigingen hebben mogelijk te maken met plannen voor een tijdelijke noodopvang voor asielzoekers. In IJsselstein worden tussen de 100 en 150 mensen opgevangen voor een half jaar. Voor de onrust in IJsselstein is nog niemand opgepakt. Het samenwerkingsverband van olieproducerende landen, de OPEC, gaat de productie van olie verhogen. Dat heeft het oliekartel besloten na een vergadering met Saoedi-Arabië, Rusland, Algerije, Irak, Kazachstan, Kuwait en Oman. In totaal worden er door deze 7 landen vanaf volgende maand 188.000 vaten olie per dag extra geproduceerd. De straat van Hormuz, waar de meeste olie doorheen moet, is nog altijd zo goed als dicht. Dus wat voor effect de productieverhoging heeft op de markt is onduidelijk. Bultrug Timmy lijkt de goede kant op te zwemmen richting de Atlantische Oceaan. Dat blijkt uit data van de GPS-tracker die het dier heeft meegekregen. De precieze locatie van de bultrug is onbekend omdat de zender hapert. Die is mogelijk beschadigd geraakt bij de vrijlating gisteren. De bultrug lag wekenlang vast voor de Duitse kust. Er waren meerdere pogingen om hem vrij te krijgen, maar steeds zonder succes. En uiteindelijk is Timmy met een schip richting Denemarken gebracht, waar hij gisteren werd losgelaten. In de Eredivisie heeft Heerenveen in en tegen Volendam met 2-0 gewonnen. Door de overwinning is Heerenveen zeker van deelname aan de play-offs om Europees voetbal. En het weer, vanmiddag op de meeste plaatsen bewolkt en regen, kan ook gaan onweren. Het is 16 tot 20 graden. Morgen in de loop van de dag weer zon en 16 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: tv.
1: Ga voor meer informatie naar
0: rtvridderkerk.nl/reclame.
2: Goedemorgen uit Totaalglas. U spreekt met Anouk.
3: Hoi, ik heb een ster. Wat nu?
2: Kom gewoon even langs wanneer het u uitkomt.
3: Vandaag? Morgen?
4: Ster in uur uit. Kom langs zonder afspraak of bel gratis 0800 0828. Houd Totaalglas, laat je niet barsten.
5: Op zoek naar een leuke plek voor een gezellige high tea? Heerlijke matcha's. Het lekkerste gebak. Ook glutenvrij. En in het voorjaar het lekkerste ijs. Kom langs bij Celicious. Dagelijks geopend van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 uur. Celicious is gevestigd op het Dillenburgplein nummer 1.
6: Heeft u binnenkort wat te vieren? Bij ons in de Fakkel kunt u uw feestje of bijeenkomst organiseren. Sportcafé de Fakkel helpt u om dit tot een succes te maken. Vraag naar de mogelijkheden via telefoonnummer 080 491 130... of kijk op onze website de-fakkel.nl.
7: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport.

luisteraars, welkom bij weer een nieuwe aflevering van Starlight Souvenirs op deze zondagmiddag. Ik heb een lijstje samengesteld en ik hoop dat er in ieder geval naar uw zin is en dan er nummers bij staan die u kan zeggen, nou, dat vind ik eens leuk om die nog eens een keer te horen. Ik probeer ook altijd muziek te draaien die je niet zo vaak op de radio hoort, maar ook nog wel soms wat bekendere nummers. Maar het meeste hoor je nooit zo vaak. Of je moet meer luisteren naar Radio Ridderkerk, dan hoor je misschien meer. Ik begon vandaag weer met een van mijn favoriete zangers, Leonard Cohen. Ik draaide The Window en is afkomstig van het album Recent Songs. Ga verder met een Engelse, of is het een Ierse band, The Waterboys. En hun album draagt de titel Fisherman's Blues uit het jaar 1988. Ik vond er hele mooie nummers op staan. Ik heb er wel eens in het verleden wat van gedraaid, maar dit keer heb ik eens gekozen voor een beetje country-achtig nummer. Has anybody here seen Hank Waterboys?

Life. Life As I Never Be, wat is ook de titel van het album uit 2014 van Chris Misser. Ik hoorde Killing the Blues. En ik heb dat nummer toch regelmatig gedraaid in onder andere de uitvoering van Robert Plant samen met Alison Krauss. Ook daar heb ik vandaag nog een nummertje van op mijn lijstje staan trouwens. Verder met de man die ik ooit ontmoette toen ik op... een blues tour was, maar het is geen bluesman waar ik het niet over heb. Willem Flederis. Het is een Drent die in de Drentse streektaal zingt en zijn eigen werk schrijft. Ik ben toen bij hem thuis geweest om een interview met hem te doen voor het programma Seniorentijd. En kreeg toen ook een hele stapel cd's van hem mee. Want ik ga ermee stoppen. Hij had een stuk of 3-4 cd's op zijn naam staan. Ik heb het album Alent meegebracht en dat gaf hij mij ook mee. En daarvan ga ik draaien. Ik heb het ook regelmatig in dit programma gedraaid. Voor mijn geliefde, Willem Flederis.

0: Cheap Whiskey, en afkomstig van het album Mountain Soul uit het jaar 2001. En die hoorde natuurlijk Patty Loveless. Sim Baker, slot.
1: How she lives in a trailer on the outskirts of Reno, plays quarter slots in the locals' casino.

denk ik aan jou, hoe het is gelopen. Jij hebt mij gegeven wat ik zo graag wou, wat een mens niet kan kopen. En nu lig je hier, hou mijn hand nu maar vast. Er zal nooit iemand zijn die zoals jij bij mij past. Ik droomde als kind van een leven met jou, nog voor ik je kende. Je hoopt dat iemand je vindt en je meenemen zou, weg uit de ellende. En nu lig je hier, hou mijn hand nu maar vast. Er zal nooit iemand zijn die zoals jij bij mij past. Ik voelde mijn kans in die tent op het plein, waar ik viel voor jouw charme. Oh, we hebben gedanst, ik wist dat jij het zou zijn, zweef de weg in jouw armen. En nu lig je hier, hou mijn hand nu maar vast. Er zal nooit iemand zijn die zoals jij bij mij past.

liefde en smart, schouder aan schouder. Elke crisis doorstaan, want zo brak ik jouw hart. Jij bleef van mij houden. En nu lig je hier, hou mijn hand nu maar vast. Er zal nooit iemand zijn die zoals jij bij mij past. Dat het zo lopen zou, weet je nog op dat plein, dat ik viel voor jouw charme. Oh, ik danste met jou, wist dat jij het zou zijn, zweefde weg in jouw armen. En nu lig je hier, hou mijn hand nu maar vast. Er zal nooit iemand zijn die zoals jij bij mij past. Er zal nooit iemand zijn die zoals jij bij mij past.

Ja, blijft een geweldige zanger vinden. Ernst Jans, in zeker zijn soloplaten, zeer tijdrijk. Graag wat van hier in dit programma Starlight Symphonies. Van het album Een Liefdeslied uit 2024 draaide ik We Hebben Gedanst. Ik zei het net al toen ik het nummertje draaide van Killing the Blues, dat ik dikwijls de uitvoering van Robert Plant en Alison Krauss ervan draaide. Ik heb die cd weer meegebracht, maar nou niet Killing the Blues. Maar ik draai nu Through the Morning, Through the Night. Robert Plant en Alison Krauss.

Bridget Holy met Wading to the Waters of My Time van het album Cold Corner uit het jaar 2005. Maar ik wil er toch wel even iets vertellen, want ik doe dat programma toch al zo'n 35 jaar, denk ik. En de laatste 10, 15 jaar hebben we luisteraars, ik noem één keer zijn naam, Arie de Wit, die mij regelmatig voorziet van tips en af en toe wel eens een cd'tje voor mij brandt van, joh, dat is misschien iets voor jouw programma van Stalen Souvenirs. Ik ben een trouwe luisteraar. Ook dit nummer heeft hij mij aangereikt om een keer te draaien. En meestal zitten er echt wel mooie tips bij en daar maak ik degelijk gebruik van. En ook zijn cd's en andere tips die gegeven draai ik ook regelmatig. Daarvoor mijn hartelijke dank, Arie. En ik heb vorige keer gezegd, ik overweeg om te stoppen, maar als ik dan weer bezig ben met dat programma en ik zit daar de muziek te luisteren, ik vind zelf lekkere muziek, lekkere luistermuziek, dan denk ik, ja, moet ik het nieuw doen of niet, maar ik ga er echt een keer mee stoppen. Maar wanneer, weet ik nog niet, Arie. Je merkt het vanzelf wel en ik laat het je tijdig weten. En ik denk dat ik, als ik ooit de laatste uitzending van Stalen Souvenirs doe, dat ik alleen mijn muziek draait die jij mij aangereikt hebt, met een paar andere nummers er tussendoor, die ook andere mensen soms doorgeven. Schiffen Uitsel, de stilte van het land.

was veranderd en de tijd had stilgestaan. Dorpsstraat ligt verlaten in de schaduw van de huizen. Alleen een trage fietser maakt krassen in het grind.

van een kind. En over de bruine velden trekken traag de brede paarden. Langs de flanken van de heuvels plooien in het warme zand. De boeren lijven buigen over de versaarde, alsof de grote meester breugelt.

Op het ritme der seizoenen een vredevol bestaan. Met regen, zon en wind, als trouwe bondgenoten, bewerkt men er de aarde zoals men even heeft gedaan.

Camilla Vever met Going Home. Ja, waar ik regelmatig draai, waar ik regelmatig verzoeken voor kom. Dus het nummertje, als ik jou niet had gekend. En doe maar nog maar een keertje dan. Dick van Alteren.

Ja, hoe had ik het kunnen weten als ik jou niet had gekend? Dick van Altena. Heel wat toe aan het laatste nummertje. En dat was ook er eentje die ik regelmatig draait. In ieder geval een muziekstuk van hem. Johnny McKeever. You're So Far Away. Volgende week is het de beurt aan Roelietje met haar uitvoering van ditzelfde programma. Ik ben er over 14 dagen weer en hoop weer een lijstje gereed te hebben. Ik bedank je voor het luisteren. Mijn naam is Theo Bravenvoer. Tot Starlight Souvenirsdag. Johnny McKeever.

0: like to see you. 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 4 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Voorzitter Dijksma van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten is bezorgd dat het asieldebat in Nederland steeds verder ontspoort. In een bericht op LinkedIn schrijft ze geschrokken te zijn van opnieuw vernielingen aan het stadhuis, dit keer in IJsselstein. Vorige week waren er rellen bij het gemeentehuis in Loosdrecht. Dijksma roept gemeenten op om zich aan de spreidingswet te houden, zodat de opvang van asielzoekers rechtvaardig wordt verdeeld. En Dijksma zegt ook dat geweld en intimidatie niet passen in een democratische rechtsstaat. Minister Jesselgus van Defensie heeft in het tv-programma WNL op zondag gereageerd op het besluit van president Trump om duizenden Amerikaanse militairen terug te halen uit Duitsland. Jesselgus vindt dat we het hoofd koel moeten houden. De minister zegt dat de Amerikaanse krijgsmacht zwakker wordt bij een vertrek. Ze denkt dat de meeste Amerikaanse militairen voorlopig blijven. De grote brand van gisteren op een bedrijfsterrein in Ermelo is hoogstwaarschijnlijk aangestoken, zegt de politie. Bij de brand ging een toetjesbedrijf in vlammen op. De schade was zo groot dat de resten van het gebouw zijn gesloopt. Het onderzoek is nog in volle gang, maar op basis van buurtonderzoek en camerabeelden lijkt het op brandstichting, zegt de politie tegen Omroep Gelderland. In het centrum van Leeuwarden worden de spelers van Cambuur gehuldigd. Dit seizoen promoveerden ze naar de eredivisie. De spelers en staf reden met een open bus door de stad. Langs de route stonden veel mensen ondanks de regen. Op een groot plein in de stad staat een podium waar ook Leeuwarden artiesten gaan optreden. Eerder werden de spelers van ADO Den Haag al gehuldigd. Zij eindigden op plek 1 in de eerste divisie. Cambuur op plek 2. En het weer bewolkt en kans op stevige regen- en onweersbuien. Het is 16 tot 20 graden. Vanavond minder buien en vannacht kans op nevel en mist. Morgen zon, in de middag mogelijk buien en 12 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Bent u op zoek naar een loodgieter voor uw water- of gasleiding, cv-installatie of toe aan een complete nieuwe badkamer of toilet? Bel dan met uw loodgieter Kevin van der Steen. Bereikbaar via 06-2041-6754. Of kijk op www.kvandersteen.nl voor meer informatie.
1: Winkelen doe je bij Stolen Concept, omdat niets echt helemaal origineel is. Kleding in maat 34 tot en met 46. Lieve, leuke en grappige cadeautjes. Je vindt het allemaal van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 bij Stolen Concept. Dillenburgplein 27 in Slikkerveer. Bellen mag natuurlijk ook met 06 23 28 74 58. Of mail naar info@stolenconcept.nl.
2: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie.

0: en dun.
1: Heerlijk dat, dat stemgeluid van die twee weer eens een keertje te horen. How long gone are you gonna be? Was dat. We beginnen wat rustig.

Chris Stapleton hier bij jouw uitzending Country Style was dat. We zenden elke vrijdagavond uit tussen 9 en 10 uur hier bij RTV Ridderkerk. Elke zondagmiddag tussen 4 en 5 is de herhaling. En elke donderdag kun je dit programma beluisteren tussen 2 en 3 bij de collega's van Atos RTV. Nogmaals, fijn dat je bent afgestemd. We doen het lekker rustig aan. Voor het geval je het nog niet mocht weten. Hier is Brad Young. And in case you didn't know.

mocht je het nog niet weten. In case you didn't know, was dat Brad Young in de uitzending van vanavond. Allemaal lekkere, goede luistermuziek vanavond. Zitten er wel een paar leuke tussen, hoor. Wat meer uptempo en zo. Maar de eerste zijn gewoon lekker om te luisteren. Hier is Luke Holmes en Beautiful Crazy.

kan een geluk zijn om af en toe eens een beetje gek te doen. Hè? Beautiful Crazy was dat van Luke Combs. We gaan naar een combinatie van Darius Rucker. Samen met de formatie Lady A. Is deze uitvoering...

0: Darius Rucker samen met Lady Antebellum, The Wagon Wheel. En deze is ook heel mooi.
1: I saw love.
0: Lang niet gedraaid, hier is Shania Twain.
1: The first time you touched me.

You're Still the One van Shania Twain. Veel te lang geleden dat we die gedraaid hebben. Nee, goed. Hier was hij dan. Hier is één van de artiesten die ik graag mag horen. Alan Jackson, daar heb ik het over. En hier is Remember When.

Hij blijft mooi. Het is rond de klok van 9:30 als je luistert op vrijdagavond naar het programma Country Style. Rond de klok van 4:30 als je op de zondagmiddag luistert. En rond de klok van 3:30 op de donderdag.

0: Blue Ain't Your Color was dat van Keith Urban, maar dat hadden jullie natuurlijk allemaal wel herkend. Hier is Sam Hunt. Voor de mensen die het wat rustig aan willen doen, hier is Take Your Time.
1: I don't know if you're looking at me or not. You probably smile like that all the time. I don't mean to bother you, but

Beleef jouw favoriete muziek in country style. Het programma voor de liefhebber van country, country and western en aanverwante muziek. Beleef het elke vrijdagavond opnieuw tussen 9 en 10 bij Radio Ridderkerk. En je begint je weekend goed.

Sugarland. En de zangeres heet Jennifer Nettles. Dat was met Stay. Dylan Scott is de volgende die we gaan draaien.

when she goes to bed. She hits her knees and bows her head.

Leuk hè, zo'n nummer tussendoor. Honey, I'm Good was dat van Andy Grammer. Hier is George Strait. En hou het al staan. Hier is

Buck Owens en zijn Buckaroos. Die spelen weer de eindmelodie van dit programma. En het nummer heet 7 Come 11. Strakjes na de klok van 10, als je luistert op vrijdagavond, is het tijd voor Veder Vogels, Jazz and Easy. Luister je op de zondagmiddag, dan gaan we non-stop de Chanties weer eens voorbij laten komen hier bij RTV Ridderkerk. En op de donderdag is het na de klok van 4 de tijd voor de swingende hitmiddag bij de collega's van Atos RTV. Wat mij betreft, dank voor het luisteren en tot de volgende dag.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 5 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Bij het gemeentehuis van IJsselstein is vannacht een politieagent gewond geraakt door zwaar vuurwerk. Dat was na protesten tegen de opvang van asielzoekers. Relschoppers maakten bewakingscamera's onklaar en schoten vuurwerk op de politie af. De agent die gewond raakte hoefde niet naar het ziekenhuis. De grote brand van gisteren op een bedrijfsterrein in Ermelo is hoogstwaarschijnlijk aangestoken, zegt de politie. Bij de brand gingen toetjesbedrijven in vlammen op. De schade was zo groot dat de resten van het gebouw zijn gesloopt. Het onderzoek is nog in volle gang, maar op basis van buurtonderzoek en camerabeelden lijkt het op brandstichting. Het samenwerkingsverband van olieproducerende landen, de OPEC, gaat de productie van olie verhogen. 7 van de aangesloten landen gaan vanaf volgende maand 188.000 vaten olie per dag extra produceren. Het effect daarvan op de markt is nog onbekend, omdat de straat van Hormuz nog altijd dicht is. De Vereniging van Weekdieronderzoekers heeft bekendgemaakt dat de vampierslak is uitgeroepen tot internationaal weekdier van het jaar. 15.000 mensen stemden op de slak, die bloedzuigt bij vissen. De vereniging wil meer aandacht voor ongewervelde dieren. En wetenschappers buigen zich nu over de vraag waarom die vampierslak zo eet. Feyenoord heeft een goede stap gezet in de strijd om de tweede plaats in de Eredivisie. Het ploeg van trainer Robin van Persie boekte een zwaar bevochten 1-2 zege bij Fortuna Sittard en profiteerde van het puntenverlies van Ajax en NEC. PEC Zwolle won thuis met 1-0 van Heracles en Volendam-Heerenveen eindigde in 0-2. Dan het weer. Ook vanavond buien, soms met onweer. Het is 16 tot 20 graden. Vannacht kans op nevel en mist. Morgen zon, in de middag weer kans op stevige buien. En 12 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Bent u op zoek naar verse, duurzame snijbloemen en planten? Of een leuk cadeau? Dagelijks is er verse voorraad aanwezig bij Fleur Vision. Ook een boeket bloemen laten bezorgen in de Ridderkerk, Rotterdam-Zuid of Barendrecht. Dat kan heel eenvoudig via fleurvision.nl. Kom ook eens langs in onze winkel aan de Amerstraat 16A in winkelcentrum De Werf in Ridderkerk Bolnes. fleurvision.nl.
3: Kom lekker baantjes zwemmen in Zwembad De Fakkel. Blijf in beweging en kom naar Zwembad De Fakkel aan de Sportlaan 8 in Ridderkerk.
4: Bent u op zoek naar een nieuwe Apple of Android telefoon? Voor het beste advies ga je naar RCC Personal Systems aan de Beneden Rijweg nummer 8 in het centrum van Ridderkerk. Of bel met 0180 431 777.
5: Ruitschade? Bij Autotaalglas is het zo gemaakt. En als het wat langer duurt, krijg je gewoon een leenauto mee. Autotaalglas laat je niet barsten.

0: Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
1: Trossen los. Een gevarieerd non-stop programma met Zanties en Zeemansmeer.

0: huis.
1: Met een stenen stoep en een zilveren bel. De vrouwen daar, die ken ik wel.
0: Tussen Rotterdam en Helvoetsluis weet ik een heel mooi herenhuis.
1: Onder het dak is het warm en droog.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 6 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In Oldenzaal in Overijssel is iemand om het leven gekomen bij een woningbrand. Het vuur ontstond vanmiddag even voor 4 uur. Op beelden is te zien dat de vlammen uit de woning slaan. Inmiddels is de brand geblust en de woning is uitgebrand. Het is nog niet duidelijk hoe de brand in Oldenzaal kon ontstaan. Twee familieleden van de overledene ademden rook in. Zij zijn naar het ziekenhuis gebracht. In de straat van Hormuz is een vrachtschip onder vuur genomen, meldt de Britse dienst die het scheepvaartverkeer daar in de gaten houdt. Het onbekende schip zou zijn aangevallen door verschillende kleine vaartuigen, maar de bemanning zou ongedeerd zijn. Iran heeft zich niet verantwoordelijk gesteld voor de aanval, maar waarschuwde eerder wel dat de doorvaart in de straat streng wordt gecontroleerd. Het Eurovisie Songfestival probeert landen die zijn afgehaakt weer terug te krijgen. Festivaldirecteur Green zegt tegen Nieuwsuur dat er ook met Nederland gesprekken worden gevoerd. Het Songfestival is van 12 tot 16 mei. Omroep Avro Tros doet dit jaar niet mee vanwege deelname van Israël. Green belooft strenger op te treden tegen politieke pogingen om de uitslag van het festival te beïnvloeden. De kogel in het kogelwerende vest van de agent, die werd neergeschoten bij het Correspondents Dinner, was inderdaad van de verdachte. Dat zegt de aanklager. Vorige week probeerde een man de galaavond in Washington met president Trump binnen te dringen met wapens. Daarbij heeft hij volgens de aanklager een agent neergeschoten. De agent heeft het overleefd. Wielrenner Tadej Pogacar heeft de ronde van Romandie gewonnen. De Sloveen boekte in de 6e etappe zijn 4e ritzege. De slotetappe van ruim 178 kilometer ging over een heuvelachtig parcours en eindigde met een klim. En het was voor Pogacar zijn 8e seizoenszege. Het weer, ook vanavond buien, soms met onweer, vannacht kans op nevel en mist. Morgen zon, 's middags buien en 12 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Voel jij je eenzaam of ken je iemand die zich eenzaam voelt? In de Ridderkerk kun je terecht bij signaal.eenzaamheidridderkerk.nl voor hulp en of ondersteuning. Het signaalpunt is door de gemeente Ridderkerk in samenwerking met de coalitie 1 tegen eenzaamheid Ridderkerk opgericht om eenzaamheid tegen te gaan. Neem voor meer informatie contact op met Facet Ridderkerk. Stuur een e-mail naar info@facetridderkerk.nl ter attentie van de regisseur eenzaamheid.
3: Bent u op zoek naar een loodgieter voor uw water- of gasleiding, cv-installatie of toe aan een complete nieuwe badkamer of toilet? Bel dan uw loodgieter Kevin van der Steen. Bereikbaar via 06-20-41-6754 of kijk op www.kvandersteen.nl voor meer informatie.
4: Wij snappen dat u het al druk genoeg heeft en al helemaal geen tijd heeft om 's ochtends naar Autotaalglas te gaan. Maar een klein sterretje is echt zo verholpen. Dus kom gewoon even langs als u in de buurt bent. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel 0800 0828.
5: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
6: Wil je dat Ridderkerk jouw verhaal hoort? Dat jouw bedrijf echt verder komt? Reclame op de radio of internet en tv?
7: Ga voor meer informatie.

Welkom bij het programma Songs of Glory. Een non-stop programma met de mooiste christelijke muziek. Elke zondagavond om 6 uur, techniek en muzieksamenstelling Peter Gouweloos.

0: 12.7 in de Eten. En wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 7 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Oldenzaal in Overijssel is iemand om het leven gekomen bij een brand in een tussenwoning. Het vuur ontstond even voor 4 uur vanmiddag. En op beeld is te zien dat de vlammen uit de woning sloegen. Inmiddels is de brand geblust. De woning is helemaal uitgebrand. Het is nog niet duidelijk hoe het vuur kon ontstaan. Dat wordt nu onderzocht. Twee familieleden van de overledene hebben rook ingeademd en zij zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het Eurovisie Songfestival gaat streng controleren op politieke inmenging. Festivaldirecteur Martin Green zegt dat in Nieuwsuur. Het Songfestival is van 12 tot 16 mei. Vorig jaar won Oostenrijk, maar Israël kreeg toen de meeste stemmen van het publiek. Later bleek dat een Israëlische overheidsinstantie een grote campagne voerde om op de Israëlische inzending te stemmen. Dit soort activiteiten zullen we absoluut niet tolereren, zegt Green, zonder concrete maatregelen te noemen. Een bulkschip in de straat van Hormuz is aangevallen door meerdere kleine vaartuigen. Dat zegt de Britse dienst die het scheepvaartverkeer in de gaten houdt. Er is niemand gewond geraakt. Of Iran achter de aanval zit, is onduidelijk. Nog niemand heeft de verantwoordelijkheid opgeëist. In de Eredivisie heeft SC Twente met 2-2 gelijk gespeeld tegen AZ. AZ scoorde op de valreep, nog de gelijkmaker. Twente plaatst zich daardoor niet voor de voorronde van de Champions League. Sparta-Rotterdam, Go Ahead Eagles, eindigde zojuist in 2-2. Eerder vandaag had Feyenoord een goede stap gezet in de strijd om de tweede plaats in de Eredivisie. De ploeg van trainer Robin van Persie boekte een zwaar bevochten 1-2-zege bij Fortuna Sittard en profiteerde van het puntenverlies van Ajax en NEC. PEC Zwolle won thuis met 1-0 van Heracles en Volendam. Heerenveen eindigde in 0-2. Het weer, ook vanavond buien, soms met wat onweer. Vannacht kans op nevel en mist en een graad of 11. Morgen zon, maar in de middag weer kans op stevige buien. Het wordt 14 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
3: Op zoek naar een leuke plek voor een gezellige high tea? Heerlijke matcha's. Het lekkerste gebak. Ook glutenvrij. En in het voorjaar het lekkerste ijs. Kom langs bij Celicious. Dagelijks geopend van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 uur. Celicious is gevestigd op het Dillenburgplein nummer 1.
4: Bent u op zoek naar een nieuwe Apple of Android telefoon? Voor het beste advies ga je naar RCC Personal Systems aan de Beneden Rijweg nummer 8 in het centrum van Ridderkerk. Of bel met 0180 431 777.
5: De coalitie 1 tegen eenzaamheid bestaat uit onder andere de gemeente Ridderkerk, Centrum voor Jeugd en Gezin, Facet Ridderkerk, Stichting Present, Woonkompas, verschillende bedrijven, zorginstellingen en scholen. Wil jouw organisatie of bedrijf meewerken om eenzaamheid in Ridderkerk tegen te gaan? Word dan partner. Meld je aan via e-mail info@facetridderkerk.nl of via telefoon 0180 432 350 en vraag naar de regisseur eenzaamheid van Facet Ridderkerk.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. En altijd.

Welkom bij het programma Avondzang. Een non-stop programma met de mooiste koor- en samenzang, bekende solisten, vocalgroepen en een korte meditatie. Techniek en samenstelling Peter Gouwerloos.

We slaan het evangelie van Marcus op nadat Jezus 40 dagen alleen is geweest in de woestijn. Jezus heeft een belangrijke aankondiging. We lezen Marcus 1, vers 14 en 15. Nadat Johannes gevangen genomen was, ging Jezus naar Galilea, waar hij Gods goede nieuws verkondigde. Dit was wat hij zei: de tijd is aangebroken. Het koninkrijk van God is nabij. Kom tot inkeer en geloof dit goede nieuws.

is bekering mogelijk. De samenvatting van Jezus' prediking is kort, maar krachtig. Het Koninkrijk van God is nabij. Bekeer je en geloof dit goede nieuws. Bekering, dat is iets groots. Is dat niet iets als een bliksemflits die inslaat in je leven en je voor altijd een ander mens maakt? Zoals Jezus zondaars en tollenaars kon roepen en hun leven in één klap op hun kop zetten. Zo'n bekering, daar loop ik mee vast. Dat lijkt voor mij buiten bereik. Misschien kan ik nog wel voorbeelden om me heen vinden van mensen die zo'n bekering meemaken. Schrijvers, een DJ. Die kunnen getuigen van een grote verandering die God teweegbracht in hun leven. Ik kan niet ontkennen dat er bij mij, bij dat soort schitterende getuigenissen, iets van jaloezie, bewondering, misschien zelfs wel vervreemding opkomt. Zo'n metamorfose, zo'n totale voor en na, is dat wel voor mij? Jezus zegt: geloof dit goede nieuws. Het nieuws dat de tijd is aangebroken en het Koninkrijk van God nabij is. Het vraagt ons vertrouwen. Het vraagt van ons dat we anders kijken naar dit leven. Niet een leven voor het eeuwige leven. Niet een leven voordat we echt met God zullen zijn. Maar een leven met God dat binnen bereik is. Het is er al. En af en toe zie je er een glimp van. Misschien wel op die momenten dat je in het volle leven in je hart soms zo'n eenzaamheid voelt. Ervaart dat dood en leven veel dichter bij elkaar liggen dan je je vaak bewust bent. Afbraak van alle zekerheden die je dacht te hebben. Je goede voornemens die 's avonds alweer zijn gesneuveld. Dat zijn momenten dat het Koninkrijk van God misschien wel voor het grijpen ligt. Omdat je je leven moet verliezen om het weer van God te ontvangen. Het woord bekering drukt ons niet verder de wanhoop in. Het feit dat Jezus het van ons vraagt, betekent dat het mogelijk is. En de reden dat het mogelijk is, is dat de regering van God dichterbij is dan je denkt. Zeker, veranderingen in onze ziel gaan traag en zijn taai. Dat er een bliksem inslaat in je hart, dat is niet iedereen gegeven. En toch kan er bekering zijn. Bekering in het klein. Niet voor jezelf leven. Zonde en dood niet het laatste woord geven. God niet vergeten met alle wanhoop van dien. Maar zien dat het mogelijk is. Je uitstrekken naar Hem. Uit je wanhoop worden opgetrokken. Een voortdurende en duurzame bekering die je hele leven doorgaat. Jezus zoekt de camera's niet op om met een promotietour te beginnen, zo aan het begin van zijn werk als prediker. Nee, hij gaat naar Galilea. Niet het Amsterdam van zijn tijd, waar het nieuws snel gaat, waar alle ogen op gericht zijn. Verslaggevers in geen velden of wegen te bekennen, hier in Galilea. Dat past bij de inhoud van Jezus' preken. Het evangelie is een geheim dat niet zomaar te ontrafelen valt. Het ontvouwt zich, gaandeweg. Daar past geen haast bij of te veel publiciteit. Dat Koninkrijk van God gaat vaak onzichtbaar zijn gang. En daarvoor is het nodig dat ons de ogen worden geopend. Bekering kan iets groots en radicaals zijn. Een duidelijke breuk in je leven. Maar bekering is er ook elke dag, als het goed is. Elke dag is die tijd aangebroken
dat momentum van het koninkrijk. Elke dag klinkt die stem in je leven. Kom tot inkeer. Vertrouw op mij.

Heer, u bent onze grote koning. Ook vandaag willen we leven als burgers van uw koninkrijk. Amen.

Bent u een liefhebber van orgelmuziek? Luister dan vanavond vanaf 9 uur naar het nieuwe programma Orgelklanken. Met een uur lang de mooiste orgelmuziek.

0: 106.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 8 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Bij een ernstig verkeersongeluk in het noorden van Frankrijk zijn 3 Nederlanders omgekomen. 3 anderen raakten gewond, van wie 1 ernstig. Buitenlandse Zaken in Den Haag bevestigt berichten daarover in de Franse pers. Het ministerie geeft verder geen details. Volgens Franse media gebeurde het ongeluk bij de plaats Gent. De auto van de Nederlanders kwam op een kruispunt in botsing met een andere auto. Wie het ongeluk veroorzaakte, is niet bekend. 2 Nederlandse activisten die deze week door Israël op zee werden tegengehouden zijn aangekomen op Schiphol. Donderdag onderschepten Israëlische troepen een vloot van 10 schepen voor de kust van het Griekse eiland Kreta. De boten hadden honderden vrijwilligers aan boord uit meer dan 40 landen. Die waren op weg naar Gaza met hulpgoederen. Meer dan 180 mensen werden op een Israëlisch schip gezet. De meeste, onder wie de Nederlanders, werden vrijgelaten op Kreta. 2 mensen werden meegenomen naar Israël voor verhoor. Bij een brand in een woning in Oldenzaal is iemand om het leven gekomen. Rond 4 uur vanmiddag brak het vuur uit. Hoe dat kon gebeuren, wordt onderzocht. 2 familieleden van het slachtoffer zijn naar het ziekenhuis gebracht omdat ze rook hadden ingeademd. In Oostenrijk zijn 5 kinderen gewond geraakt toen een oude granaat afging in een kampvuur. Volgens een begeleider was er een harde knal en een steekvlam. De kinderen tussen de 10 en 14 jaar zijn licht gewond. Ze zijn lid van een jeugdbrandweergroep en hadden zelf het kampvuur gemaakt. Het is niet duidelijk hoe de granaat in het vuur terecht kwam. Het zou gaan om een granaat die door het Duitse leger werd gebruikt in de Tweede Wereldoorlog. De explosieve opruimingsdienst vond later nog een granaat in een ander kampvuur op het terrein in Oostenrijk. En het weer, vanavond buien, soms met onweer. Vannacht kans op nevel en mist. Morgen zon, in de middag weer kans op stevige buien. En het wordt morgen 14 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Goedenavond, Autotaalglas. U spreekt met Anouk.
3: Ik weet niet of ik u wel mag bellen.
2: Sorry?
3: Ja, u staat niet op mijn groene kaart.
4: Autoruitschade? Kom maar langs, ook al staan we niet op uw groene kaart. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel gratis 0800 0828.
5: Vergaderen? Wij hebben de beschikking over meerdere ruimte. Tijdens het vergaderen kan er gebruik gemaakt worden van verschillende koffie, thee en of lunch-arrangementen. Interesse? Stuur een e-mail naar verhuur@sportserviceridderkerk.nl.
6: Winkelen doe je bij Stolen Concept, omdat niets echt helemaal origineel is. Kleding in maat 34 tot en met 46. Lieve, leuke en grappige cadeautjes. Je vindt het allemaal van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 bij Stolen Concept. Dillenburgplein 27 in Slikkerveer. Bellen mag natuurlijk ook met 06 23 28 74 58. Of mail naar info@stolenconcept.nl.
7: Wil je dat Ridderkerk jouw verhaal hoort? Dat jouw bedrijf echt verder komt? Reclame op de radio of internet en tv?
8: Ga voor meer informatie.

Goedenavond. Van harte welkom bij het programma Religieus op uw verzoek. Vanavond hoop ik weer heel veel verzoekplaten voor u te draaien. En daar kunt u aan meewerken door een verzoekplaat aan te vragen. Dat kan door te bellen naar telefoonnummer 0180-430-777. We hebben vanavond één persoon bij de telefoon zitten en dat is David Muis Oudijn. Hij moet het helemaal alleen doen, dus als u straks gaat bellen voor de raadplaat, die hebben we straks om 20:15 en om 20:30, dan kan het soms even duren voor de telefoon opgenomen wordt, maar dat komt dan omdat David al met iemand anders aan de telefoon zit. En we hebben verschillende lijnen, dus die stapelen gewoon achter elkaar op, maar de telefoon blijft dan wel overgaan. Dus soms kan het even duren voor de telefoon opgenomen wordt, maar blijft u gewoon proberen. Het komt vanzelf goed allemaal. De raadplaat, ik heb het al gezegd, die hebben we straks 20:15 en 20:30. En we hebben weer te winnen een bonnetje voor een bloemetje, beschikbaar gesteld door het bloemenhuis Johan van der Waal. Dan moet ik nog even zeggen dat ik heel blij was vorige keer dat er zoveel verzoekjes aangevraagd werden. En ik hoop dat er vanavond weer mensen zijn die bellen met een verzoekplaat. We hebben ruimte genoeg, dus denk even na. Voor wie kan ik een plaat aanvragen? Of gewoon voor uzelf, omdat u een lied heel mooi

Beverswijk. Het is aangevraagd door de familie Vermeulen en bestemd voor Greep Paardenkoper. En haar wordt sterkte gewenst. De Heer is mijn herder.

Het was een iets andere versie van De Heer is mijn Herder dan ik verwacht had, maar zeker ook heel mooi. Ik was nog vergeten te zeggen dat Aad de stukjes van de raadplaat weer ingesproken heeft. U gaat hem straks horen en mijn naam is Helma Hoogendijk.

Voor de eerste keer vanavond mogen we aandacht besteden aan de raadplaat in de quiz van de week. Bij een quiz wordt een prijs en de prijs is zoals al jarenlang het bonnetje voor een bloemetje. Een waardebon goed voor een hele mooie bosbloemen. Maar daar moet u iets voor doen. We laten straks een fragment horen van een lied of een psalm. En dan is het de vraag welk lied of psalm hoort u. En als u het weet, dan kunt u dat tot 8:45 vanavond aan ons doorbellen. We gaan beginnen. Voor de eerste keer vanavond is de vraag aan u: welk lied of psalm is dit?

welk lied of psalm wij zoeken, bel dan snel met de studio van Radio Ridderkerk op het nummer 0800 430 777. Heeft u het fragment gemist of twijfelt u nog? Geen probleem. Over een kwartiertje volgt een herkansing

dit keer heeft onze trouwe luisteraar in Zuid-Afrika, Lodewijk Goetzee, een lied aangevraagd voor alle luisteraars van Radio Ridderkerk. Dit keer is het lied Praise My Soul, gezongen door Kenneth McKellar. En iedereen mag er naar luisteren.

Komende dinsdag op 5 mei is er een bevrijdingsconcert in de Ichterskerk in Ridderkerk. Medewerking wordt verleend door het christelijk koor Rejoice en het Slikkeveers Christelijk Mannenkoor, beide onder leiding van Jan-Peter Theeuw. Het begint om 19:30 en de toegang is gratis. U kunt wel een gift geven voor Hoop voor Kinderen. En na afloop is er thee en koffie.

Voor de tweede keer vanavond besteden we aandacht aan de raadplaat in onze quiz van de week met als vraag: welk lied of psalm hoort u nu?

dit is het fragment waarmee u het moet doen. Weet u welk lied of psalm wij zoeken? Bel dan snel met de studio van Radio Ridderkerk op het nummer 0180-430-777. Dat mag nog tot 9:15 vanavond. En misschien bent u dan vanavond onze winnaar van het bonnetje voor een bloemetje.

gaat altijd wel iets mis bij mij. En dat was dus de vorige plaat die we draaiden. Lichtstad met uw paardenpoorten. En het werd gezongen door het Groot Veluws Koor. Maar het was een verzoekje en dat heb ik helemaal niet aangekondigd. Want ik startte de verkeerde cd. En dan is het ook zo raar om de cd ineens af te breken en een andere te draaien. Dus ik heb hem maar uit laten spelen. En ik vertel het gewoon nu nog even. Simone Witters vroeg dit lied aan voor alle vrijwilligers van de radio. Bedankt Simone. En dit lied was natuurlijk ook een beetje voor jezelf. Dan heb ik nog een verzoekje. Dat is van onze grote onbekende luisteraar die iedere 14 dagen trouw een verzoekje aanvraagt. Ook dit keer is dat weer gebeurd. En dit keer is het lied Thank You Lord gezongen door het Angelic Kids Choir. En het is bestemd voor alle luisteraars.

Wat een mooi liedje was dat. We gaan hem onthouden, misschien nog wel eens draaien. Morgenavond is er een speciale uitzending bij Radio Ridderkerk in verband met dodenherdenking. Deze uitzending begint om 7 uur. Zo, daar moest ik echt even over nadenken. 7 uur en het duurt tot 9 uur. Dus een programma van 2 uur lang is het. En om 8 uur is dan natuurlijk de 2 minuten stilte. Dat wordt ook gewoon bij de radio gedaan. Het wordt uitgezonden vanuit de studio. Daar zit Bettina Vermeulen. Zij heeft een programma samengesteld met mooie muziek. En bij David, onze David van dit programma. En van onze technicus. En hij doet vandaag redactie. Die doet morgenavond techniek bij het programma. En Aad Hoogendijk is aanwezig op de begraafplaats. Hij doet verslag van de kranslegging en de toespraken daar zijn te horen. Dus morgenavond 4 mei tussen 7 en 9 uur.

Mevrouw Walhout vraagt een lied aan voor Lodewijk Coetzé. En dat lied is You Raise Me Up. En het wordt gezongen door het Gracious Choir.

Intussen heb ik van David een briefje gekregen met de winnaar van ons bonnetje voor een bloemetje. Maar ik hou het nog even spannend. We gaan eerst zo nog een lied draaien. Maar als u nog wilt bellen voor een verzoekplaat voor de volgende keer, want nu is het een beetje kort tijd om nog eentje op te zoeken, dan kunt u bellen, want David verveelt zich een beetje, dus die wil graag verzoekjes noteren. Dus belt u dan even naar onze studio voor het programma over 14 dagen. Telefoonnummer 0180-430-777. Dan heeft David ook weer wat te doen, kan hij weer wat opzoeken.

0: Zit u er al helemaal klaar voor? Voor de bekendmaking van de winnaar van het bonnetje voor een bloemetje? Ik zal eerst vertellen welk lied we zochten vanavond. Dat was Heer, wees mijn gids. En de winnares vanavond, want het is een winnares, dat is mevrouw Groenendijk van de Koolmees. En normaal ga ik nu vertellen dat u de bon op kunt komen halen in de studio. Doe ik nu niet, want Wilfred zit tegenover me. En toen hij hoorde wie de winnares was, zei hij: oh, dat is vlak bij mij en ik ga de bon wel even brengen. Dus gaat u achter de brievenbus zitten, mevrouw Groenendijk. Dan hoop ik wel dat u vanavond nog komt. Anders dan zit u erg lang achter de brievenbus. Maar u krijgt de bon dus gewoon thuis bezorgd. En dan moet u zelf even met de bloemenbon naar het bloemenhuis van Johan van der Waal aan de Kerkweg nummer 58. Daar levert u de bon in en dan krijgt u een mooie bloemen voor in de plaats. Heel veel plezier met uw bloemen.
1: Als we zijn, dan schat, dan zeer ik doen.

We zijn alweer aan het einde gekomen van dit programma. En ja, dan moet ik echt stoppen, want om 11 uur komt onverbiddelijk het nieuws erin. Maar blijft u vooral luisteren, want na 9 uur komt het programma Orgelklakken met Wilfred Appeldoorn. Voor de volgende keer kunt u verzoekjes aanvragen via de mail verzoek@rtvridderkerk.nl of belt u naar de studio. Telefoonnummer 0180-430-777. Dan bedank ik David voor het opnemen van de telefoon vanavond. Hij had het er maar druk. Nee, helemaal in zijn eentje in de redactie. Maar het ging prima, David. Ja, het ging prima. En Aad bedankt voor het inspreken van de stukjes van de raadplaat. Mijn naam is Helma Hoogendijk. Ik mocht het programma presenteren en deed ook de techniek vanavond. Ik hoop dat u over 14 dagen weer luistert naar dit programma. Ik wens u nog een hele fijne avond en graag tot een volgende keer. Dag!

0: 105.7 in de Eten. En wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 9 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Op een Nederlands cruiseschip zijn twee mensen overleden door besmetting met het Hanta-virus. Volgens persbureau AFP gaat het om een Nederlands echtpaar dat een luchtweginfectie had gekregen. Buitenlandse Zaken in Den Haag kan het nog niet bevestigen. Een derde opvarende, een Brit, ligt op de intensive care in Johannesburg. Het Hanta-virus wordt overgedragen door knaagdieren. Mensen kunnen ziek worden van een beet of van de ontlasting. Het kan luchtweginfecties, koorts en nierklachten veroorzaken. Het cruiseschip was onderweg van Argentinië naar Kaapverdië. Bij een ernstig verkeersongeluk in het noorden van Frankrijk zijn drie Nederlanders omgekomen. Drie anderen raakten gewond, van wie één ernstig. Buitenlandse Zaken in Den Haag bevestigt berichten daarover in de Franse pers. Het ministerie geeft verder geen details. Volgens Franse media gebeurde het ongeluk bij de plaats Jante. De auto van de Nederlanders kwam op een kruispunt in botsing met een andere auto. Wie het ongeluk veroorzaakte is niet bekend. In het westen van Nigeria zijn meer dan 40 mensen gedood door een Nigeriaanse militie die samenwerkt met het leger. De gewapende militieleden gingen van deur tot deur op een plek waar Fulani-herders wonen. Dat zijn overwegend islamitische, nomadische veehouders. De overheid verdenkt ze van samenwerking met Al-Qaeda. Veel mensen uit de groep werden gearresteerd. Wie probeerde te vluchten werd neergeschoten. Het westen van Nigeria wordt al jaren geteisterd door gewapende bendes. Die houden zich bezig met dodelijke aanvallen op dorpen. In de Formule 1 is de Grand Prix van Miami gewonnen door de Italiaan Kimi Antonelli. Max Verstappen startte van plek 2 en eindigde uiteindelijk als vijfde. En het weer, de buien trekken naar het noordoosten. Vannacht kans op nevel en mist. Morgen zon, 's middags buien en 14 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: TV.
1: Ga voor meer informatie naar
0: rtvridderkerk.nl/reclame.
2: Goedemorgen uit Totaalglas. U spreekt met Anouk.
3: Hoi, ik heb een ster. Wat nu?
2: Kom gewoon even langs wanneer het u uitkomt.
3: Vandaag? Morgen?
4: Ster in uur uit. Kom langs zonder afspraak of bel gratis 0800 0828. Houd Totaalglas, laat je niet barsten.
5: Op zoek naar een leuke plek voor een gezellige high tea? Heerlijke matcha's. Het lekkerste gebak. Ook glutenvrij. En in het voorjaar het lekkerste ijs. Kom langs bij Celicious. Dagelijks geopend van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 uur. Celicious is gevestigd op het Dillenburgplein nummer 1.
6: Heeft u binnenkort wat te vieren? Bij ons in de Fakkel kunt u uw feestje of bijeenkomst organiseren. Sportcafé de Fakkel helpt u om dit tot een succes te maken. Vraag naar de mogelijkheden via telefoonnummer 080 491 130 of kijk op onze website de-fakkel.nl.
7: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.

Goedenavond, luisteraars. Van harte welkom bij een uurtje orgelklanken. Techniek is vanavond weer in handen van David Muis-Oudijn. Samenstelling en presentatie Wilfred Appeldoorn. Vorige week, op 22 april, overleed organist en dirigent André van Vliet in de leeftijd van 56 jaar. En vandaag een stille herinnering aan hem. Gaan we dan uit ook luisteren naar een aantal mooie live-opnames uitgevoerd in de Martinikerk in Bolsward en in de Bovenkerk in Kampen. We beginnen deze uitzending met Psalm 33 van Klaas-Jan Mulder.

worden op het orgel van de Martinikerk in Bolsward André van Vliet, psalm 33 spelen van Jan Zwart. En daarna de trio en fantasie Verlosser, Vriend, Gij Hoop en Lust van Feike Asma. We gaan verder met een aantal variaties op het lied Uren, Dagen, Maanden, Jaren van Klaas Jan Mulder, gevolgd door een fantasie over psalm 72 van Herman van Vliet.

gaan in deze orgelklanken verder met de liederen God Be With You Till We Meet Again en een fantasie over het lied Leid Vriendelijk Licht. En die zijn beide van de hand van Herman van Vliet.

We gaan verder met Psalm 21, een eigen bewerking van André van Vliet. En daarna een fantasie over gezang 476. En dat is Eeuwig Woord, U willen wij bezingen.

We gaan naar de laatste improvisatie. Tot de klok van 10 uur. En dat is een improvisatie die geschreven is of gecomponeerd is door Feike Asma. En die heeft als titel Sound the Battle Cry. En in het Nederlands is dat Door het luchtruim heen. En u heeft kunnen luisteren naar live-opnames uit 2021 vanuit de Martinikerk in Bolsward. Gespeeld door André van Vliet. En dit laatste nummer is trouwens vanuit de Bovenkerk in Kampen. En ik hoop dat u er in ieder geval weer van genoten heeft. Waarschijnlijk krijgen we nog deel 2 van deze onlangs overleden organist. Maar dat houden we nog even te goed. In ieder geval bedankt voor het luisteren. En over 2 weken hopen we weer te zijn rond de klok van 9. En tot dan.

0: 105.7 in de Ether. En wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 10 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De woordenwisseling tussen bondskanselier Merz en president Trump was niet de reden voor terugtrekking van Amerikaanse militairen. In een interview met de Duitse omroep ARD zegt Merz dat er al veel langer over terugtrekking werd gesproken. Afgelopen week leverde Merz openlijk kritiek op de oorlog tegen Iran. Volgens Merz ontbreekt het bij de Amerikanen aan strategie. Trump zei toen dat hij 5000 militairen uit Duitsland wil terugroepen. Merz rekent verder niet meer op de Amerikaanse Tomahawk-kruisraketten. Die waren beloofd door Trumps voorganger Biden. Maar volgens de bondskanselier blijft de Amerikaanse bijdrage aan de afschrikking door de NAVO overeind. Een virusuitbraak op het Nederlands cruiseschip heeft dan zeker 3 mensen het leven gekost, onder wie een echtpaar uit Nederland. Mogelijk raakten ze besmet met het Hanta-virus, dat wordt overgebracht door ratten of muizen. Het cruiseschip, de Hondius, van de Vlissingse rederij Oceanwide Expeditions, ligt nu voor anker bij Kaapverdië. In Oostenrijk zijn 5 kinderen gewond geraakt toen een oude granaat afging in een kampvuur. Volgens een begeleider was er een harde knal en een steekvlam. De kinderen tussen de 10 en 14 raakten licht gewond. Ze zijn lid van de jeugdbrandweergroep en hadden het kampvuur zelf gemaakt. Het is niet duidelijk hoe de granaat in het vuur terecht kwam. Het zou gaan om een granaat die door het Duitse leger werd gebruikt in de Tweede Wereldoorlog. De explosieve opruimingsdienst vond later nog een granaat in een ander kampvuur op het terrein in Oostenrijk. Bij een brand in een tussenwoning in Oldenzaal is iemand om het leven gekomen. Rond 4 uur vanmiddag brak het vuur uit. Hoe dat kon gebeuren, wordt onderzocht. 2 familieleden van het slachtoffer zijn naar het ziekenhuis gebracht omdat ze rook hadden ingeademd. Het weer, de buien trekken naar het noordoosten. Vannacht is er kans op nevel en mist bij een graad of 11. Morgen zon, 's middags weer kans op stevige buien en het wordt 14 tot 20 graden. Dit was het NOS-journaal.

0: Bent u op zoek naar een loodgieter voor uw water- of gasleiding, cv-installatie of toe aan een complete nieuwe badkamer of toilet? Bel dan met uw loodgieter Kevin van der Steen. Bereikbaar via 06-2041-6754. Of kijk op www.kvandersteen.nl voor meer informatie.
1: Winkelen doe je bij Stolend Concept, omdat niets echt helemaal origineel is. Kleding in maat 34 tot en met 46. Lieve, leuke en grappige cadeautjes. Je vindt het allemaal van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 bij Stolend Concept. Dillenburgplein 27 in Slikkerveer. Bellen mag natuurlijk ook met 06 23 28 74 58. Of mail naar info@stolendconcept.nl.
2: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
4: Easy listening muziek.
5: Easy listening muziek.
4: In Love Songs Are Back Again. Met Hans Muntz.

0: Nou, we kunnen wel stellen dat het ruim na 10 is op deze zondagavond, zeker donderdagochtend. Het is, nou ja, zullen we zeggen, 19 overal weer. Nou, zo gaat het hard in deze aflevering van Love Songs. Love Songs are back again. Dank de collega's van de religieuze uitzendingen. Zij hadden hun bijdrage vanavond tussen 6 en 10 uur en op de donderdagochtend uiteraard RTV Rijnmond met RTV Rijnmond. Met een informatief programma non-stop muziek met ja, nieuwtjes. Nieuwtjes voor u daar aan de andere kant van de radio. Ja, wat doen we vandaag? Zoals altijd doen we in het tweede uur van alles. Omdenkers, loesjes en het eerste uur.
1: De drie van Dirk.
0: Uiteraard straks over een, nou, zullen we zeggen. Ja, het gaat hard, hè? Een minuut of 20. Dan gaan we aan die drie van Dirk beginnen. We zijn hier aan de studio, aan de Lomelstraat nog steeds. Het gaat nog wel een al even duren, hoor. Even overgaan naar een nieuwe studio. Maar toch, we zijn er met Marijke van der Schoor. We zijn er met Wendy Hardeman en met Hilly thuis. Hilly nog steeds een beetje herstellende van een ja, vervelende ziekte. Hilly, beterschap en hopelijk tot snel hier in de studio. En zo gaat dat. En zo gaan we door naar de nummers die we, ja, die we gespeeld hebben in het eerste deel weer van de show. Dat waren de Crusaders met Street Life, ruim 7 minuten. Earth, Wind & Fire in the Stone en de hele nieuwe van Miss Montreal, Schuilen. Even, een, ja, even wat vertellen, ik heb een nieuwe bril. Dus ik sta een beetje ja, even goed te zoeken naar waar ik moet kijken. In het onderste gedeelte, in het bovenste gedeelte. Dus best eventjes even wennen. En dat geeft best eventjes wat onrust. Goed, het is radio, dus daar heeft u niks mee te maken. Daarom door naar een andere nieuwe plaat die, ja, die we gaan draaien van Elske de Bol. Cheap Perfume. Ja, kan maar gebeuren. Een heel goede avond, een heel goede ochtend. Donderochtend met hele fijne muziek.

Ze gingen helemaal terug in de tijd met de Isley Brothers en The Highway of My Life. Overigens, even kijken, het is zondagavond en dat betekent dat we de zomer is een klein beetje wat minder geworden. Hè. We hebben prachtige weken gehad, droge weken gehad. Nu vandaag weer wat buikjes, gelukkig maar, weer een beetje voor de omgeving. Want het was wel erg droog, heel droog. We gaan eens even wat fluisteren. En dat doen we met Mitch Ure.

Nederlandstalig hebben we ook uiteraard in de show. En dat is deze meneer, René Vroeger, samen met Welen. En ze hebben een nieuwe gemaakt. Een hele prachtige nieuwe plaat. Hoe de liefde gaat. En dat hoort u bij dit programma.

Nieuwe plaat van Joa Moy, All The Things. En dan gaan we iets beleven wat we in deze laatste jaren nooit hebben beleefd. Dus luister even mee wat we dadelijk gaan doen.

0: wel een verhaal.
1: Ja, wat gaan we doen? We gaan een plaat draaien die we zo'n, nou, zullen we zeggen, 10, 12 minuten geleden ook gedraaid hebben. Ja. En daar had ik een heel verhaal bij moeten vertellen, want dat hoort één van de platen te zijn van de drie van Dirk. En ja, mijn excuses, het heeft te maken met het nieuwe systeem. Staan kunnen gewoon op een rijtje en je programmeert ze van tevoren en dan ja, draait de verkeerde. Maar goed, we gaan hem nu echt weer draaien. We hebben het over Breath van Mitch Ure. En hij was vroeger de zanger van de groep Ultra Fox, die we vervolgens weer kennen van de wereldhit Vienna. Het nummer Breath is het openingnummer van zijn vierde soloalbum met een mengeling van pop, folk en wereldmuziek. En de meeste songs zijn geïnspireerd op zijn Schotse Keltische achtergrond. Er hebben opvallend veel muzikanten aan dit album meegewerkt, van onder andere de Chief Trains, Robert Fripp en de Hot Flowers. Met allerlei uiteenlopende instrumenten, zoals accordeons, harps, harpen, moet ik zeggen, harmonium en de djigero. En daarom krijgt dit album ook een interessante folk tintje. Nou, het is maar, als je het niet weet, we gaan opnieuw luisteren naar Mitch Ure en het prachtige, mooie Breath. En dat is de eerste alweer in het blokje van drie van Dirk Bravo.

Nou, in ieder geval een goede keuze, Dirk. En ja, twee keer voor de prijs van één. Moet kunnen, toch? Door gaan we met het blokje van drie van Dirk Bravenboer. En dan hebben we het over An Ode to My Family van de Cranberries. En internationaal breekt deze band door in 1995 met hun tweede album, waaronder dit nummer, maar ook de hit Zombie opstaat. Ode to My Family vloeit uit de pen van liedzangeres Dolores als de band op tournee is en ze door heimwee overmand wordt. Ik was weg van mijn familie en vrienden en voelde me alleen en schreef dit nummer. De kern van deze song omvat haar passie en droom om rockster te worden. Of wat de verbinding maakt tussen haar ouders en Ierse tradities. Het was voor haar een meest therapeutisch nummer ooit door haar geschreven.

Drie van Dirk. En dat betekent dat we doorgaan met het derde nummer alweer in het blokje van drie. En dan hebben we het over Jugero, Wonderful Life. Kennen doen we hem van zijn vele duetten met onder andere Paul Young, Eric Clapton, Luciano Pavarotti en onze eigen Ilse de Lange. Hij had inmiddels al een aantal hits op zijn naam staan, zoals Il Volo en Diamante. Hij brak in 1988 in Italië door en kreeg erbij hulp van niemand minder dan Clarence Clemens. Zijn productiefste jaar was 1996, met onder andere een Greatest Hits album, waarop dit een nummer staat, welk origineel van de Britse zanger Black is. Een lang gekoesterde wens kwam uit door een album van de Cubaanse muzici op te nemen in 2012. En Dirk zegt, persoonlijk vind ik dit een van de mooiste versies van dit nummer. Wonderful Life in de drie van Dirk van Jugero. Op je radio. Bij Love Songs, Love Songs are back again.

overgang, hè? Van de drie van Dirk met die prachtige nummers naar dit bijzondere nummer van André Hazes junior. En dat is weer een kopie van André Hazes van zijn vader. De nacht is mijn leven. En zo gaan we op naar het nieuws van 11 uur. Met nog één nummertje te gaan. En dat is een nummertje van de Beatles. Uiteraard een prachtig nummer. Tot aan het nieuws. Tot ziens. En nou, we zien elkaar terug na het nieuws. Met deze dame. Een girl.

0: 106.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 11 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Een uitbraak vermoedelijk van het Hanta-virus op een Nederlands cruiseschip heeft aan zeker 3 mensen het leven gekost. Onder de doden zijn 2 Nederlanders, bevestigt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het zijn een man van 70 en een vrouw van 69. Volgens de WHO, de Wereldgezondheidsorganisatie, zijn 3 andere opvarenden ziek. Het Hanta-virus wordt overgebracht door ratten en muizen. Het schip, de Hondius van de Vlissingse rederij Oceanwide Expeditions, maakte een cruise over de Atlantische Oceaan. Het ligt nu voor de kust van Kaapverdië. Daar is een medisch team aan boord gegaan. Een ernstig verkeersongeluk in het noorden van Frankrijk heeft het leven gekost aan 3 Nederlanders. 3 andere mensen raakten gewond. Volgens Franse media botsten de Nederlanders op een kruising bij de plaats Jante op een andere auto. Het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag verleent consulaire bijstand. De woordenwisseling tussen bondskanselier Merz en president Trump was niet de reden voor terugtrekking van Amerikaanse militairen. In een interview met de Duitse omroep ARD zegt Merz dat er al veel langer over werd gesproken. Afgelopen week leverde Merz openlijk kritiek op de oorlog tegen Iran. Volgens Merz ontbreekt het bij de Amerikanen aan strategie. Trump zei toen dat hij 5000 militairen naar Duitsland wil terugroepen. Merz rekent verder niet meer op de Amerikaanse Tomahawk-kruisraketten. Die waren beloofd door Trumps voorganger Biden. Maar volgens de bondskanselier blijft de Amerikaanse bijdrage aan de afschrikking door de NAVO overeind. Met nog 3 ronden te spelen is Inter Milaan nu al kampioen van de Italiaanse Serie A. De ploeg van Denzel Dumfries en Stefan de Vrij won met 2-0 van Parma en kan niet meer worden ingehaald door nummer 2 Napoli. Voor Inter is het de 21ste titel uit de clubhistorie. En het weer, eerst nog een bui, vannacht is er kans op nevel en mist. Morgen wolken en zon, 's middags weer stevige buien en 12 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Bent u op zoek naar verse, duurzame snijbloemen en planten? Of een leuk cadeau? Dagelijks is er verse voorraad aanwezig bij Fleur Vision. Ook een boeket bloemen laten bezorgen in de Ridderkerk, Rotterdam-Zuid of Barendrecht. Dat kan heel eenvoudig via fleurvision.nl. Kom ook eens langs in onze winkel aan de Amerstraat 16A in winkelcentrum De Werf in Ridderkerk Bolnes. fleurvision.nl.
3: Kom lekker baantje zwemmen in Zwembad De Fakkel. Blijf in beweging en kom naar Zwembad De Fakkel aan de Sportlaan 8 in Ridderkerk.
4: Bent u op zoek naar een nieuwe Apple of Android telefoon? Voor het beste advies ga je naar RCC Personal Systems aan de Beneden Rijweg nummer 8 in het centrum van Ridderkerk. Of bel met 080 431 777.
5: Ruitschade? Bij Autotaalglas is het zo gemaakt. En als het wat langer duurt, krijg je gewoon een leenauto mee. Autotaalglas laat je niet barsten.
6: Wil je dat Ridderkerk jouw verhaal hoort? Dat jouw bedrijf echt verder komt? Reclame op de radio of internet en tv?
7: Ga voor meer informatie.

0: Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
1: Hans Muns met Love Songs. Voor u daar aan de andere kant van de radio.

12 dagen terug is hij ontdekt. Dit nummer. With This Tears. Prachtig mooi nummer. En ja, zo is het toch weer helemaal terug. Prince op je radio.

En dat betekent dat we weer gaan omdenken en loesjes doen in het tweede uur van Love Songs. Nou, die toch wel hele mooie With This Tears. Ja, gaat een hit worden hoor, van Prince. Kijk ik even op mijn briefje. En dan zie ik dat als je heel vroeg opstaat, ziet niemand je ochtendhumeur. Ja, duidelijk. Ja, ja. Ja, dit vind ik een hele mindere. En die zien we steeds meer. En dat is niet goed te praten. Ga je mee, oproer kraaien. Ja, we doen Extreme Rebellion te veel, denk ik. En op de verkeerde plek moeten we naar gedaan worden. Demonstreren mag, maar niet in deze, ja, in deze vorm, zullen we zeggen. Maakt het alleen maar moeilijk. Vorige week maandag hadden we nog de vrijmarkten. Dus ik ga voor de vrijmarkt. We gaan alleen maar even kijken, zeiden we toen, inderdaad. En ik na de vrijmarkt, die opblaas hieraf was misschien niet nodig geweest. Maar ja, waar zullen we hem neerzetten?

Een loesje, een heel bijzondere loesje. Zijn de laatste stapjes in je leven niet even belangrijk als de eerste? En de laatste. Het is de grootste dwaasheid. Dingen te leren die men later weer moet vergeten. En je kan het er niet mee eens zijn, maar Erasmus zei het vroeger toen ook al. Oh, ik heb er nog eentje. Ja, zeker wel. En dat is dan een hele mooie andere. Voor we naar deze prachtige gaan van de Eagles. I can tell you why. Kan ik u vertellen dat als je je probleem opnieuw in kaart brengt, krijg je een nieuwe route naar je antwoord. Goedenavond, goedemorgen bij Love Songs en de Eagles.

als muziek een daad was. Van verzet in het verboden land.

de plaat van Frank Boeien met De Hemel in Je Hoofd. Zo, kunnen we zeggen. En heb je allemaal antwoorden nodig? Dan kan je je vragen aan Ilse de Lange. Want zij heeft all the answers voor wie het weet. Weet je alles.

0: Een gouden ouwe in Love Songs. RTV Ridderkerk met Love Songs Are Back Again.
1: Oh ja, gouden ouwe dame misschien. Lady Gaga, haar nieuwe. The Shape of a Woman op je radio bij Love Songs. Love Songs Are Back Again.

To Know a Girl, Lucas Graham, een kleintje. De volgende is een verzoekje. Een plaatje heet niet voor één keer, maar ik denk het wel eigenlijk voor één keer. Ellen en Cor, ze hebben hem ontmoet, pas jarig geweest. Gerrit Joling.

Allemaal nieuwe platen. Zoals ook deze van Jack Savaretti en Katie Stenstall. En hebben we het over een Tenting Faith. Geldt ook voor de volgende. Die is van O'Gene. Zijn we terug met dit Something Perfect.

Ja, en Radio Ridderkerk gaat met Love Songs verder. En we gaan wat omdenken en wat loesjes doen. Het tweede blokje van het tweede uur. Gelukkig moet ik werken. Dan hoef ik vandaag niet te bedenken waar ik zin in heb. Dat geldt voor de donderdag. Ja, je hebt van die dagen. Dan is dat gewoon zo. Even terug naar maandag 27 april. Viert de koning ook de dag van het volk? Ik denk het wel. Hij was in Dokkum en dat ging daar heel goed en gezellig. Ja, vandaag. Vandaag ben ik mezelf tegengekomen. Nadat het ijs gebroken was, viel het best mee. Even een berichtje van buiten de Damkring. Zouden ze op Mars ook friet eten? Of patat, zegt Loesje. De meeste mensen zijn niet bezig met het einde van de wereld, maar met het einde van de maand. Even dit. Een gezondheidsdemonstratiequotum. Ga minstens 3 keer per jaar de straat op. En het geldt niet voor Extension, maar het geldt voor u daar aan de andere kant van de radio. En de laatste alweer. Alles wordt moeilijk als je blijft hangen bij wat fout zou kunnen gaan. En dat doen we hier wel eens in dit programma. Hè? Er blijft wel eens wat hangen. Het gaat wel eens wat fout. Maar ja, Joe Cocker en Jennifer Warms. Up We Belong. En dat is een gauw ouwe in Love Songs. Love Songs are back again.

Douwbob en zijn nieuwe fotograaf, Tears of a Photograph. Ja, we gaan richting de klok van 12 uur. Nog even wat gauw ouwe.

Ja, geldt voor heel veel mensen. Je hoeft je mij niet te verschuilen. Simon Keizer met zijn nieuwe. En dat betekent dat we bijna aan het eind zijn van dit programma. En het programma zit erop. Het is afgelopen, het is voorbij. En dat betekent dat we nog één plaatje gaan draaien. Een kleintje, nou ja, nee, geen kleintje. Maar het is een plaatje wat we gewoon, ja, zou ik zeggen, niet uit kunnen draaien. Maar het gaat wel over morgen, over maandag, over een paar minuten. Is het I Don't Like Mondays van Boomtown Rats. Namens Hilly Thuis en Wendy hier en Marijke van Schoen. Zeg ik een heel goede avond, goedenacht. En een goede morgen. Wees voorzichtig, doe rare dingen. En tot volgende week. Houdoe.

0: 106.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 12 uur.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. President Trump zegt dat de Verenigde Staten de komende dag zullen beginnen met het begeleiden van schepen die vastzitten in de Straat van Hormuz. Op zijn sociale mediakanaal Truth Social zegt Trump dat het de bedoeling is om zo neutrale en onschuldige landen te helpen hun schepen daar weg te krijgen. Het is onduidelijk wat Iran vindt van het voornemen. Dat land sloot de belangrijke zeestraat eind februari in reactie op aanvallen van de VS en Israël. Ook de VS blokkeerde daarna de zeestraat om druk uit te oefenen op Iran. Een vermoedelijke uitbraak van het Hantavirus op een Nederlands cruiseschip heeft dan zeker 3 mensen het leven gekost. Onder de doden zijn 2 Nederlanders, bevestigt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het zijn een man van 70 en een vrouw van 69. Volgens de WHO, de Wereldgezondheidsorganisatie, zijn 3 andere opvarenden ziek. Het Hantavirus wordt overgebracht door ratten en muizen. Het schip, de Hondius van de Vlissingse rederij Oceanwide Expeditions, maakte een cruise over de Atlantische Oceaan. Het ligt nu voor de kust van Kaapverdië. Daar is een medisch team aan boord gegaan. In Frankrijk heeft de radicaal linkse politicus Jean-Luc Mélenchon zich kandidaat gesteld voor de presidentsverkiezingen van volgend jaar. Hij is de eerste politiek leider die zich kandidaat stelt. Mélenchon deed al 3 keer eerder een gooi naar het Franse presidentschap. In 2022 werd hij derde, na de radicaal-rechtse Marine Le Pen en Emmanuel Macron, die nu president is. Mélenchon is niet onomstreden. Zo steunde hij de Russische annexatie van de Krim en wordt hij beschuldigd van antisemitisme. En met nog 3 speelronden te gaan is internationale kampioen geworden van de Italiaanse Serie A. De ploeg van Denzel Dumfries en Stefan de Vrij won met 2-0 van Parma en kan niet meer worden ingehaald door nummer 2 Napoli. Voor Inter is het de 21ste titel uit de clubhistorie. Het weer, het is wisselend bewolkt met hier en daar nog een bui. Vannacht is er kans op nevel en mist bij een graad of 11. De komende dag wolken en zon, maar 's middags meer kans op buien. En het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Nieuws uit de regio.
1: Dit is een overzicht van het nieuws van Radio Rijnmond. In het centrum van Rotterdam is gisteravond een vrouw aangereden. De bijrijder stapte uit om het slachtoffer te helpen. De bestuurder is gevlucht. De bijrijder wil niet zeggen wie de auto bestuurde. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft twee Rotterdammers aangehouden na een steekpartij gisteravond in Rotterdam-Delfshaven. Het gaat om twee mannen van 18 en 22 jaar oud. Bij de steekpartij raakte een Rotterdamse tiener gewond. In dezelfde straat zou ook zijn geschoten. Thelma Schoon wordt volgende week de eerste vrouwelijke priester van Rotterdam binnen de Oud-Katholieke Kerk. Dat is een klein kerkgenootschap dat geen onderdeel is van de Katholieke Kerk in Rome. Bij de Oud-Katholieke Kerk zijn de regels minder strikt en kunnen vrouwen priester worden. Volgens Schoon maakt het voor het werk weinig uit dat ze een vrouw is. Het gaat volgens haar om het ambt en de sacramenten. En morgen is het 4 mei, de dag van dodenherdenking. Dan herdenken we alle Nederlandse burgers en militairen die sinds het begin van de Tweede Wereldoorlog zijn omgekomen in oorlogen en bij vredesmissies. Op Rijnmond.nl vind je een overzicht van de herdenkingen in onze regio. En dan nog het weer. In de avond kan nog een bui vallen. Morgen begint grijs, later meer ruimte voor de zon en maximaal 20 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 1 uur.
1: Heetje Verschuren met het NOS-journaal. Een vermoedelijke uitbraak van het Hantavirus op een Nederlands cruiseschip heeft dan zeker 3 mensen het leven gekost. Onder de doden zijn 2 Nederlanders, bevestigt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het zijn een man van 70 en een vrouw van 69. Zeker 3 andere opvarenden zijn ziek geworden. 1 Brit van 69 wordt behandeld op de intensive care in Johannesburg. En 2 bemanningsleden hebben dringend medische hulp nodig. Nederland gaat hen hier naartoe halen. Het Hantavirus wordt overgebracht door ratten en muizen. Het schip, de Hondius, van de Vlissingse rederij Oceanwide Expeditions, maakte een cruise over de Atlantische Oceaan en ligt nu voor de kust van Kaapverdië. De autoriteiten daar hebben geen toestemming gegeven om mensen van boord te laten gaan. Wel is er een medisch team aan boord gegaan. President Trump zegt dat de Verenigde Staten de komende dag zullen beginnen met het begeleiden van schepen die vastzitten in de straat van Hormuz. Hij zegt dat het de bedoeling is om zo neutrale en onschuldige landen te helpen hun schepen daar weg te krijgen. Het is onduidelijk wat Iran vindt van het voornemen. Dat land sloot de belangrijke zeestraat eind februari in reactie op de aanvallen van de VS en Israël. Ook de VS blokkeert de zeestraat om druk uit te oefenen op Iran. De woordenwisseling tussen bondskanselier Merz en president Trump was niet de reden voor terugtrekking van Amerikaanse militairen. In een interview met de Duitse omroep ARD zegt Merz dat er al veel langer over werd gesproken. Afgelopen week leverde Merz openlijk kritiek op de oorlog tegen Iran. Volgens Merz ontbreekt het bij de Amerikanen aan strategie. Trump zei toen dat hij 5000 militairen uit Duitsland terugroept. In de Formule 1 is de Grand Prix van Miami gewonnen door de Italiaan Kimi Antonelli. Max Verstappen startte van plek 2 en eindigde uiteindelijk als 5e achter George Russell. Lando Norris werd in Miami 2e, Oscar Piastri 3e. Het weer, vannacht is er kans op nevel en mist en koelt het af naar 10 tot 14 graden. De komende dag wolken en zon en 's middags vooral landinwaarts meer kans op buien en onweer. En het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.

Luister iedere werkdag tussen 1 en 3 uur naar Riddermatinee. Het gezellige middagprogramma van Radio Ridderkerk. Met goede muziek, lokaal nieuws en nuttige informatie. Dat is de Riddermatinee.

0: nieuws uit de regio.
1: Dit is een overzicht van het nieuws van Radio Rijnmond. In het centrum van Rotterdam is gisteravond een vrouw aangereden. De bijrijder stapte uit om het slachtoffer te helpen. De bestuurder is gevlucht. De bijrijder wil niet zeggen wie de auto bestuurde. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft twee Rotterdammers aangehouden na een steekpartij gisteravond in Rotterdam-Delfshaven. Het gaat om twee mannen van 18 en 22 jaar oud. Bij de steekpartij raakte een Rotterdamse tiener gewond. In dezelfde straat zou ook zijn geschoten. Thelma Schoon wordt volgende week de eerste vrouwelijke priester van Rotterdam binnen de Oud-Katholieke Kerk. Dat is een klein kerkgenootschap dat geen onderdeel is van de Katholieke Kerk in Rome. Bij de Oud-Katholieke Kerk zijn de regels minder strikt en kunnen vrouwen priester worden. Volgens Schoon maakt het voor het werk weinig uit dat ze een vrouw is. Het gaat volgens haar om het ambt en de sacramenten. En morgen is het 4 mei, de dag van dodenherdenking. Dan herdenken we alle Nederlandse burgers en militairen die sinds het begin van de Tweede Wereldoorlog zijn omgekomen in oorlogen en bij vredesmissies. Op Rijnmond.nl vind je een overzicht van de herdenkingen in onze regio. En dan nog het weer. In de avond kan nog een bui vallen. Morgen begint grijs, later meer ruimte voor de zon en maximaal 20 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 2:00.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. President Trump zegt dat de VS de komende dag begint met het wegleiden van schepen die vastzitten in de straat van Hormuz. Op zijn sociale media kanaal Truth Social zegt Trump dat het de bedoeling is om zo neutrale en onschuldige landen te helpen hun commerciële schepen daar weg te krijgen. Het hoofd van de Nationale Veiligheidscommissie van het Iraanse parlement zegt in een reactie dat elke Amerikaanse inmenging in de zeestraat wordt beschouwd als een schending van het staakt het vuren. Dat is sinds begin april van kracht. Iran sloot de straat van Hormuz eind februari na de aanvallen van de VS en Israël op het land. Ook de VS blokkeerde daarna de zeestraat om druk uit te oefenen op Iran. Een vermoedelijke uitbraak van het hantavirus op een Nederlands cruiseschip heeft aan zeker 3 mensen het leven gekost. Onder de doden zijn 2 Nederlanders, bevestigt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het zijn een man van 70 en een vrouw van 69. Zeker 3 andere opvarenden zijn ziek geworden. 1 Brit van 69 wordt behandeld op de intensive care in Johannesburg. En 2 bemanningsleden hebben dringend medische zorg nodig. Nederland gaat hen hier naartoe halen. Het hantavirus wordt overgebracht door ratten en muizen. Het schip, de Hondius van de Vlissingse rederij Ocean Wide Expeditions, maakte een cruise over de Atlantische Oceaan en ligt nu voor de kust van Kaapverdië. De autoriteiten daar hebben geen toestemming gegeven om het schip te verlaten. Wel is er een medisch team aan boord gegaan. Dagblad Trouw publiceert vandaag zijn 25.000ste editie. Zowel de krant als de website heeft ter gelegenheid daarvan het oude logo waarmee de verzetskrant in de Tweede Wereldoorlog werd opgericht. In de jubileumkrant staat een interview met de broers Co en Wim de Smalen, die nu 89 en 92 jaar oud zijn en als jonge jongens de illegale krant rondbrachten in Amsterdam-Noord. Ze bleven hun hele leven abonnee van Trouw. Het weer. Vannacht is er kans op nevel en mist en koelt het af naar 10 tot 14 graden. De komende dag wolken en zon, maar 's middags vooral landinwaarts meer buien met kans op onweer. En het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio.